0: leidde afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. De kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 3 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater live uitzenden. Nido Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Zij zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Zij eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken, maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, past het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: De beste evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5.
2: G2 WB 1293, take 1.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalig burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS, en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 realityserie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het noorden en in het westen. En het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: oktober 2026. Nou, de morgen stond echt goud in de mond. En dat goud zit ook in de mond van Jan Versteeg. Toch een van de grote winnaars gisteravond van het Gouden Televisiering Gala. Nou, jij zat eerste rij voor de televisie dan weliswaar, Carmen. Terechte winnaar of niet, Jan en
1: nou,
0: zijn bondgenoten?
1: Ja. Ja, waarschijnlijk wel, want ze hebben de meeste stemmen gekregen. En dat is een heel politiek antwoord. Maar ik was toch wel voor Kassa of Woeste Grond. Wat mooi was, ja, Kassa maakte natuurlijk een doorstart nu, hè?
0: Ja, klopt. Gisteren hadden we het nog over van over. Dat zou er toch zijn, wat zou er wat zijn als Kassa met die ring er vandoor gaat. Maar juist gisteren, kort na ons programma, werd bekend dat het programma toch blijft bestaan. Zij het alleen online. Maar dat heeft toch invloed gehad, denk ik, op die late stemmers. Dat ze dachten van, ach, die proteststem is niet meer nodig.
1: Juist.
0: Dus ik ga naar een ander toe. Hè?
1: Ja, ja, dat gevoel had ik een beetje. Maar goed, ja, het was inderdaad een prachtige avond voor Jan Versteeg. Die ook de beste presentator ring won. Dus ja, al met al heel succesvol. Ja,
0: een gouden avond dus.
1: Ja,
0: hè? We
1: ja.
0: kijken daar later vanochtend uitgebreider op terug. Want het was ook nog eens een emotionele avond.
1: Oh, zeg dat.
0: Een bijzondere speech van Joop van den Ende.
1: Ja.
0: Prachtig lied van Roxanne Hazes. Enfin, eerst laten we het licht even schijnen op Dennis. Althans, indien dat mogelijk is, onze uitzendkracht op vrijdag. Stefan is licht gewond geraakt gisteren na de val van een lichtpaneel was het ongeveer, wat op hem viel. Mocht je de beelden hebben gemist, check het even op Instagram. @BertHaandrikman, daar kun je die beelden terugzien. Die lamp is nog niet gerepareerd. Je bent daar wel, hè, Dennis?
2: Ja, jullie zien mij wel, hè, of niet? Ja?
0: Nou,
2: oké, gelukkig.
1: Ja, je zit helemaal in het donker, ja.
0: Ja.
2: Beetje donker hoekje zo.
0: Ja, jij was een live getuige van Caroline.
1: Ik kwam net helaas een paar seconden te laat binnen. En het was één grote kakofonie hier in de studio. En ik wilde vragen, wat is er aan de hand? Maar ik kreeg geen antwoord. Jullie waren te hard aan het lachen.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ja. Ja. Nou ja, goed, als je één seconde eerder was geweest, was je misschien ook slachtoffer geweest. Dus wees blij.
1: Was
0: dat
1: ik
0: je
1: hard geraakt, ja.
0: Ja, precies. Dus even kijken, jongens, wat gaan wij doen? We gaan het niet alleen hebben over die televisiering. We gaan het ook hebben over het beroemde album Voor de Overlevenden van Boudewijn de Groot. Dat is 60 jaar oud en dat verschijnt op een heel bijzondere uitgave vandaag. En verder gaan we kijken wat er in het nieuws zit.
1: Nou, dat de Tweede Kamer zondag voor het eerst een regenboogvlag gaat hijsen bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag tijdens Coming Out Dag. Maar dat ging niet helemaal zomaar vanzelf, want de SGP lag dwars. En toen moest er gisteravond laat alsnog een stemming, moest iedereen terug naar de Tweede Kamer. En ging het alsnog door, werd er voor gestemd. En verder worden de komende jaren de ogen van 50.000 basisschoolkinderen getest. Want die zijn steeds vaker bijziend. En de school in Groningen was als eerste aan de beurt.
0: Oké, okay. En is het Olympisch vuur alweer gedoofd of niet?
1: Vertel.
0: Oh, er was brand in het Olympisch Stadion.
1: Ja, dat klopt. Nee, daar waren ze lang mee bezig, maar dat is gelukt.
0: Oké,
1: okay.
0: Okay, dank u wel. We gaan eerst een lied uit bed halen natuurlijk. Met welke letter gaan we dat doen vandaag, Carmen?
1: De P van Paarse Vrijdag.
0: Ja, kijk, dat is mooi. Paarse Vrijdag. Belangrijk, wij hijsen die vlag vol trots hier. Geef maar door, liedjes via de NPO Luister. Beginnen met letter P. En de meest geniale inzending hoor je zometeen hier op 5.
3: A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in

0: Dag Filipine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Draag je iets paars vandaag, want het is Paarse Vrijdag.
1: Ook dat nog?
0: Ook dat nog, ja. Ook een oud winnaar trouwens van de Gouden Televisiering, volgens mij. Ook dat nog.
1: Oh ja, nou kijk.
0: He? Er komt alles samen hier een beetje. Maar dan moeten we even checken of dat zo is. Maar eens even kijken, Filipine. Ik vind het zo'n mooie naam. Maak je vaak ook Filipines?
1: Sorry?
0: Maak je ook vaak Filipines?
1: Nee, dat zeg ik. Ik ben geen bakwonder.
0: Nee.
2: Een bakwonder?
0: Bakwonder.
2: Een puzzel is
1: dat. Oh, wacht. Oh, een puzzel. Ja, nee, ja. Dat valt kwartje.
0: Ja. Wat dacht jij aan dan?
1: Nou ja, je hebt van die koekjes. Die heet Filipino's of zo.
0: Oh, zo ja. Ja. Nee, dat niet. Nee. Maar je hebt wel een flinke voorraad goud in huis. Daar wil ik het even met je over hebben.
1: Nou, dat valt wel mee hoor. Ik heb nog wel wat sieren die ik zelf gemaakt heb. Maar voor de rest, nee, dat... Het is gek, maar ik draag zelf niet heel veel.
0: Nee, want waarom vraag ik dit? Nou, je hebt ons een heel groot epistel gestuurd... rondom het aanstaande huwelijk van Carmen... en de trouwring die daar natuurlijk onlosmakelijk mee verbonden is. En daar heb jij nog wel wat tips omtrent.
1: Ja, nee, daar is het... Ik heb dat toen ik ging trouwen, heb ik geregeld dat ik het de trouwring van mijn vader mocht gebruiken. En nou, dat vond ik toch wel bijzonder. Die heb ik zelf gebruikt en gemaakt ook. En nou, toen mijn nichtje ging samen, toen ben ik ook goud gaan verzamelen. Ik had nog in de kluis wat goud van mijn overgrootmoeder. Of pas mijn grootmoeder. En van mijn moeder. En toen dacht ik van, dat is toch wel mooi om daar een mooie ring van te maken.
0: Ja, dus eigenlijk, je hebt eigenlijk het goud omgesmolten en dat leeft dan weer voort in een nieuwe ring.
1: Dat gaat, als het goed is, als zij zover zijn om te gaan trouwen, kan dat allemaal bij elkaar gesmolten worden.
3: Ja. Het is een familiegeschiedenis in een ring eigenlijk.
1: Ja, zeker.
0: Want dat vind ik het ook wel een mooie tip. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder, Carmen, want jouw vader is helaas niet meer. Maar wat is er met zijn trouwring gebeurd? Heb je enig idee? Want anders is dat misschien toch een idee om te smelten.
3: Nou, verdrietig genoeg weet ik niet wat daarmee is gebeurd. Ik weet wel dat mijn moeder nog haar trouwring heeft, maar dat is echt... te emotioneel om te laten omsmelten voor een andere ring. En ja, helaas hebben wij niet zoveel oud goud in de familie.
1: Nee, ook niet een verloren oorring of iets. Of een stukje van een ketting. Hè? Want het gaat niet alleen om dat er een trouwring in verwerkt kan worden. Maar er kan allerlei soorten goud kan erin.
3: Ja, je brengt me wel op een idee. Want ik heb nog wel een oude ring liggen van mijn oma, waar ik heel zuinig op ben. Nou, daar zou ik wel iets mee kunnen doen.
0: Ja.
3: Ik weet toevallig dat Bert Hendrikman ook heel veel goud in zijn kluis heeft liggen.
1: Je dus, wist het wel.
0: Behalve de trouwring van mijn moeder, die moet ik nog zoeken.
3: Ja. Die ligt ergens op een weiland.
0: Ja, dat klopt.
3: Maar heel erg bedankt voor de tip, Filipine. Want ja, het is toch wel heel bijzonder hè, dat je dat met je meedraagt.
0: Het is niet zomaar wat. Het is een gouden tip is dit.
3: Ja, gouden tip inderdaad.
0: Het is een soort opsporing verzocht hier. Filipine, we gaan eens even een liter bed houden. Alfabet. Het gaat hier werkelijk alle kanten uit. Maar dat komt misschien ook omdat het bijna weekend is. Ik weet het niet. In elk geval zijn we op zoek naar een liedje met de letter P. Die is vaak bezongen. Bijvoorbeeld door Seal in Prayer for the Dying. Dankjewel Maurice. Paradise by the Dashboard Line. Van Meatloaf komt binnen via Paul. Perfect Day, Lou Reed, Honey Kruijer. Pearly Dumb van BZN. Hans Push It van Salt and Pepper via Judith. Parijs van Kenny B. Of Kenny B. Ton van Heugden. Pain in Black van de Rolling Stones. Vanuit Thailand, dankjewel Jan. Paloma Blanca van de George Baker Selection via Ger Hinsen uit Bangkok. Ja, ze komen echt overal vandaan. Pretend van Elvin Stardust zie ik hier nog. Proud Mary van Creedence Clearwater Revival via Ton. Papa van Stef Bos, Carla Wolf. En die komt ook nog binnen via Wim Warra van Spitsburg in de Rain. Goede keuze. Ook Leon de Graaf komt binnen via Ron. Papa was a poor man van Jack Jersey zie ik hier nog. Pastorale van Ramses en Lisbeth via Henk Brink. Paradiso Anneke Greunlo via Anna. Maar het woord is aan jou en ik vind het een hele mooie, misschien wel ultieme keus op deze Paarse Vrijdag. Dus kondig hem zelf maar aan.
1: A Purple Rain van Prince.

deze plaat hoort toch de hele dag te klinken bijna op deze Paarse Vrijdag. Wist ook Filipijn van der Eeren uit Rotterdam, Purple Rain van Prince. En we hadden het ook nog even over, ook dat nog. Dan vallen bijdragers in de luisterapp. Dat programma won inderdaad ooit de televisiering in 1990.

0: Up in Reverse. Exact 6:30. Kijk, Carolijn, met het laatste nieuws.
1: De Tweede Kamer wil dat zondag voor het eerst de regenboogvlag wordt gehesen bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag, tijdens Coming Out Dag. Dat besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen leidde tot een pittige discussie in de Kamer. Zo vindt de SGP dat er terughoudend mee moet worden omgegaan.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
1: Dat sloeg bij Partij als Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Vol totaal in het verkeerde keelgat. Zij dienden een motie in en velen kwamen 's avonds laat terug naar de Kamer voor een hoofdelijke stemming. En uiteindelijk was er een meerderheid.
3: Ja, ik ben echt verbaasd dat dit nog kan in deze tijd.
4: Bizar, hè? Dit is toch gewoon een dino? Wat is dit voor een man? Die leeft echt nog in... Nou.
3: Activisme noemt hij het.
4: Oh, ja.
3: Activisme. Dit zijn mensen die niet kunnen omgaan met het feit dat iemand zichzelf...
4: Is.
3: Ik vind het echt een dino. Ik vind het een mooi woord. Nou, jij bent ook van de mannen. Wat vind jij daar eigenlijk van, Dennis? Ja, toch? En waarom lach je hier dan om? Ja, hier gaat het toch om?
5: Ja, nee, absoluut. Absoluut, ja.
3: Ja.
4: En wat vind je ervan?
5: Ja. Wat zei je?
4: Wat vind je ervan?
5: Van? Sorry.
4: Oh,

0: laatste nieuws?
1: De Tweede Kamer wil dat zondag voor het eerst de regenboogvlag wordt gehesen bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag, tijdens Coming Out Dag. Dat besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen leidde tot een pittige discussie in de Kamer. Zo vindt de SGP dat er terughoudend mee moet worden omgegaan.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
1: Dat sloeg bij partij als Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt totaal in het verkeerde keelgat. Zij dienden een motie in en velen kwamen 's avonds laat terug naar de Kamer voor een hoofdelijke stemming. En uiteindelijk was er een meerderheid.
3: Ja, ik ben echt verbijsterd dat dit nog kan in deze tijd.
1: Bizar,
3: dat
1: is, ja.
4: Dit is gewoon een dino. Wat is dit voor een man? Die leeft echt nog in... Nou.
3: Activisme noemt hij het.
4: Ja. Ja,
3: activisme. Dit zijn mensen die niet kunnen omgaan met het feit dat iemand zichzelf...
1: Is.
3: Ik vind het echt een dino. Ik vind het een mooi woord. Nou, jij bent ook van de mannen. Wat vind jij daar eigenlijk van, Dennis? Ja, toch? Ja, waarom lach je hier dan om? Ja, hier gaat het toch om?
5: Ja, nee, absoluut. Absoluut, ja.
3: Ja.
4: En wat vind je ervan?
5: Ja. Wat zei je?
4: Wat vind je ervan?
5: Van? Sorry.
4: Oh, laten we maar doen.
3: Oké, we gaan door.
1: Voor het eerst in 90 jaar komt er in de Verenigde Staten weer een openbare executie. En die wordt live uitgezonden. Het gaat om een majoor die in 2009 13 mensen doodschoot op een legerbasis. Omdat hij militair was, wordt hij door het Amerikaanse leger geëxecuteerd. Nou, eergisteren werd al bekend dat dat met een vuurpeloton zou gaan gebeuren. President Trump gaf daar toestemming voor. En nu dat dit live te bekijken is voor Amerikanen. De Zuurhofbrug op de A15 bij Rotterdam blijft nog een dag langer dicht. De werkzaamheden zijn nog niet klaar. Morgen wel, denkt Rijkswaterstaat. Nou, door die werkzaamheden waren er de laatste dagen veel vertragingen op de A15 en daaromheen. En ook vandaag kan het nog tot drukte leiden in de spits. De Zeelandbrug is vanavond wel weer open. Eerder dan verwacht, het scheepvaartverkeer kan dan morgen ook weer onder de brug tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland doorvaren. En de komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolkinderen in het hele land opgemeten. Het is een actie van het Oogfonds, omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Een basisschool in Groningen was als eerste aan de beurt en dit jongetje uit groep 5 vertelt wat hij ervan vond.
6: Raar. Ik zag wat, ja, en dan moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
7: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En dat wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen, want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
8: 2020-2!
1: Daar hebben de kinderen ogen mee! Ja, de 2020-2-regel. Na 20 minuten lezen of op een scherm kijk je 20 seconden in de verte. En ook is het gezond om 2 uur per dag buiten te zijn.
3: Ach, deze test hadden ze met mij vroeger ook moeten doen. Ik heb heel lang verzwegen dat ik een bril nodig had, want dat vond ik heel erg. Ik dacht, jeetje. Ja, totdat Michael Jackson naar Nederland kwam. Ik dacht, die wil ik wel goed kunnen zien.
1: Ja.
3: Dus toen heb ik maar opgebiecht dat ik een bril nodig had.
1: En hoe oud was je toen?
3: Wanneer was het? 16, 17 of zo.
1: Dus al die tijd ben je wazig door het leven.
3: Ja, klopt. Ik moest ook naast mijn klasgenoot moest ik in het schrift kijken wat er op bord stond.
1: En dat is nooit een docent opgevallen?
3: Nee. Je kon dus een beetje, als je ogen samen uit elkaar trekt, ja. dan wordt het wat scherper.
1: Ja,
4: is dat zo?
3: Dus ik zat vaak zo in de klas. Om dat goed te kunnen zien.
1: Ja, ja, ja. En wat voor sterkte had je toen het werd opgemeten?
3: Min 2, geloof ik.
1: Zo.
3: Ja, het was best
4: wel
3: heftig.
4: Dat is wel flink, hoor.
3: Ja,
4: dat
5: ik vooral op je 16e.
3: Ja, en dat ik overleefd heb in het verkeer ook. Ongelooflijk. Ik zag niks.
4: Dankzij Michael Jackson heb jij...
3: Het licht gezien.
1: Het weer bewolkt en buien. Aan zee waait het hard. En het wordt 14 tot 18 graden.
3: Dankjewel.

mooie dagen voor Ak Den de Munnik. Gisteravond begonnen ze aan een trio-concert in de Amsterdamse Ziggo Dome. Gisteravond van start gegaan. Ze staan er vanavond ook nog een keer. En morgenavond. Het succes is echt ongekend. En in dat licht vond ik het wel leuk om weer eens een track te halen van hun debuutalbum. Nog altijd een van hun mooiste albums. En daarop bezingen ze zo mooi dat Vondelpark vannacht, wat ook steeds vaker terugkeert in latere liedjes van hen. Dit is het.

0: That I've Found You om 13 minuten voor 7. Nou, gisteravond was het zover. De jaarlijkse televisieprijs, de grootste publieksprijs voor televisie. De Gouden Televisiering is uitgereikt. Er waren 3 genomineerden. Kassa, Woeste Grond en De Bondgenoot. En die laatste gingen met de eer vandoor.
1: Ja, dat is toch bijzonder, want het is een programma met mensen in een loods die spelletjes spelen en strijden om 100.000 euro. Het wordt heel goed bekeken door jong publiek, dus ik denk dat dat wel een goede achterban was.
2: Ja, presentator Jan Versteeg die had sowieso de avond van zijn leven. Hè. Hij won ook nog eens, naast de prijs voor De Bondgenoot, de prijs voor de beste presentator. Dus hij mocht 2 keer het podium op.
0: Ah, die moet een topavond hebben.
1: Ja,
0: ja, is ook een leuke gast. Ik heb hem wel eens ontmoet. En ik vind echt,
2: leuk. We hebben hier een uitzending een keer gehad. Zo
0: Hij stond een keer, ik zal je vertellen, ik reed een keer mijn straat in. Stond hij naast mijn deur aan te bellen.
2: Oh?
0: Ik dacht, Jan Versteeg
2: hier. Ik dacht,
0: ja hoor, eindelijk. hij werkte toen inderdaad. Hij werkte toen voor de Postcode Loterij.
1: Mm-hmm.
0: En ik dacht, nou, hij is gevallen hoor in mijn straat.
2: Ja, ja.
0: Ik hoef nooit meer op pad. Ik kan nu gewoon de rest van mijn leven achterover gaan. Nee, wat bleek, mijn buurman van toen, is inmiddels verhuisd, die werkte bij de Postcode Loterij. En het was tegen december. En iedereen kreeg een december cadeau persoonlijk door Jan Versteeg overhandigd.
1: Jij zei niet, Jan, vriend!
0: Ja,
1: hier
0: bel ook even bij mij aan!
1: Ja, mooi.
0: Maar toen droeg je nog niet 2 ringen.
1: Nee, nu wel,
0: nu
1: denk
0: wel,
1: ik.
0: Hè? Tussen alle glitter en glamour was er ook een traan. Momenten waarbij jij ook zeker, Carmen, een brok in de keel kreeg. Jij moest vanochtend nog je Waterlanders in bedwang houden.
1: Ja.
0: En dat heeft onder meer te maken met een bijzonder lied dat Roxanne Hazes zong. Vanuit het Amsterdamse Rijksmuseum. Een Nederlandse versie van My Way, vertaald door Jan Rotten. Dat was een eerbetoon, hè?
1: Ja, het is een eerbetoon aan de televisie-iconen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

0: Ik denk dat je ook, als je kritisch wil zijn op andermans taal, toch beter kan proberen om een stukje weer terug te rijden en dan de afslag richting verwondering kan nemen.
1: Maar meer, veel meer dan dat, dit was wat ik was.
2: Ja, mooi. Ja, je hoorde de stem van Paulien Cornelissen, maar je zag ook vertrouwde gezichten van Sonja Barend en Joost Prinsen, Koos Postema, Wim T. Schippers, ja, mensen waarmee we eigenlijk zijn opgegroeid in de huiskamer.
3: Ja, en die ons allemaal zijn ontvallen het afgelopen televisiejaar. Ja. Het was ook een bijzonder moment voor producent Joop van den Ende.
4: Ja, ook kippenvel moment. Gisteravond kreeg hij namelijk uit handen van Chantal Jansen de Gouden Televizier Oeuvre Ring. En hij was de eerste persoon achter de schermen die deze prijs ontvangt. Hij is, want hij leeft nog, en als bekroning op zijn indrukwekkende carrière. En Joop was daar zichtbaar geraakt.
5: Ben ik heel erg geëmotioneerd over. Dit vind ik

0: Een hele grote eer dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch.
1: Hij is voor jou. Je bent de allereerste persoon achter de schermen die hem krijgt.
0: Fantastisch. En alsjeblieft, mensen in de zaal allemaal. Televisie is het mooiste vak van de wereld. Koester het. En ik mis het enorm. Ik vind het prachtig.
2: Het is alsof dit een soort slotwoord is van die opa. Alsof hij zich voor altijd nu terugtrekt. En dit,
3: richting de zonsondergang.
2: Nou ja, gewoon heel bijzonder, heel emotioneel. Hij heeft natuurlijk ook gelijk. We moeten potverdorie gewoon zuinig zijn op televisie. En ik noem de radio er dan ook maar eens bij. Want hoe we daarmee omgaan in dit land, dat is echt onwerkelijk af en toe. Zeker op de publieke omroep. Hè.
1: Ja, en wat mooi was, hij kreeg een staande ovatie van bijna 2 minuten. En dat raakte hem zo erg. Het was heel bijzonder om te zien. Hij was ook omringd door Henny Huisman, Simone Kleinsma, Carolien Tense, André van Duin. Dus al die andere iconen die zaten bij hem.
2: Ja. En 75-jarig bestaan van televisie werd ook nog eens gevierd. Soundmix Show werden dat, de Honeymoon Quiz. Bij alleen al die namen denk je aan Ron Brandstede, Jos Brink en Henny Huisman. Dat waren allemaal programma's waar je vroeger echt voor thuis bleef.
1: Ja.
2: Met de hele familie voor de televisie. Het was een bijzondere avond. Hè?
1: Absoluut, okay. Ja. Kippenvel.
2: Met onder meer dus Jan Verstegen, die met twee ringen door het leven gaat.
1: Ja.
2: Alsof Abba dit plaatje voor hem bedacht heeft. Ringen.

0: je vrolijke vriend. In de morgen.
1: 6 voor 7 nu.
0: Goeiedag, Hendrikman.
1: Ja, die ring natuurlijk. Vanwege die dubbele ring voor Jan Versteeg. Voor zijn programma en voor hemzelf. We hadden het ook over ontvallen iconen, want dat was een bijzonder moment in de uitzending. Ronnie reageert via de luisterapp.
2: Ja, kwam een appje binnen. Goedemorgen, laten we het hebben over ontvallen iconen. Ik miste Gerard Cox en Joke Bruis. Een gemiste kans.
1: In de ontvallen iconen, ja, maar die zaten in de editie van vorig jaar. Want zij overleden kort na elkaar in september. En die zaten al in de editie van vorig jaar. En Peter reageert ook nog, ik mis Gerard Cox en Joke Bruis. Maar nogmaals, die zaten in de editie van vorig jaar.
3: Ja, en jij zegt ook, wat snel gaat de tijd. Maar dat

0: besef je dan ook weer.
1: Klopt.
0: Ja. Ja.
1: Klopt, het lijkt nog zo kort geleden, ja. Maar het is alweer meer dan een jaar geleden. Hè?
0: Klopt.
1: Carla heeft niet gekeken naar televisie gala, nee. Want ze miste, ze baalde ervan dat er geen Max-programma's bij zaten. Als een soort protest heeft ze niet gekeken. Maar ja, goed, er kan uiteindelijk maar één de winnaar zijn natuurlijk.
0: Ja, dat is
1: drie waar. Genomineerden, ja. Niet zo bozig zijn, Carla. Hè? Niet zo bozig zijn. Wij gaan onderweg naar het nieuws van 7 uur. En in het komende uur gaan we het hebben over iets heugelijks. Een heel bijzonder jubileum. Vertel het je zo meteen meer over.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400. Op NPO Klassiek. Dat voel je.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts... Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
13: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Vanavond in Meldpunt Actueel. Als het aan de coalitie ligt, gaan alleenstaande AOW'ers met een klein pensioen er fors op achteruit. Door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Zo gaat het mes in de huishoudelijke hulp, waardoor senioren nu al vrezen voor vervuiling. Vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 7 uur, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
19: Goedemorgen, Bert. De Franse minister van Onderwijs heeft een noodplan aangekondigd. Er moeten heel snel meer leraren voor de klas komen. De minister wil hiermee scholieren tegemoetkomen die al weken demonstreren voor beter onderwijs. Maar voor de demonstrant is het niet genoeg. Ze wijzen op de slechte staat van het onderwijs. Gisteren waren er weer massale protesten, waarbij er ook confrontaties met de politie waren. Meer dan 500 mensen zijn opgepakt en zo'n 50 agenten raakten gewond. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het Openbaar Ministerie uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de klop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. Ondanks alle waarschuwingen voor werkzaamheden op de A2 in Limburg is het er toch druk, blijkt op de site van de ANWB. Rijkswaterstaat is daar met een monsterproject bezig. De snelweg tussen Sint-Joost en Roosteren gaat 7 weekenden dicht. Gisteravond voor de tweede keer. Het asfalt wordt vervangen, viaducten afgebroken en meer, zegt Rijkswaterstaat bij L1.
20: We hebben nu een half jaar de tijd om 4 faunapassages te bouwen over de A2.
21: Ja, en die passages zijn er dan volgend jaar voordat de vleermuizen weer uitvliegen?
20: Ja, we hebben een half jaar de tijd, zodat wanneer ze weer wakker zijn en weer hier in dit gebied vliegen, dat we dan weer een faunapassage hebben die functioneert.
19: En nog meer verkeersinformatie. De Zuurhofbrug op de A15 bij Rotterdam blijft nog een dagje langer dicht. Tot morgen, dan gaat hij weer open. En de Zeelandbrug gaat juist eerder open dan verwacht vanavond al. En gisteravond zijn de televisierprijzen uitgereikt. De belangrijkste Nederlandse tv-prijzen. De gouden televisiering voor beste programma ging naar...
22: De Bondgenoten!
19: Dat is een reality-serie op SBS6 waarbij mensen in bondjes strijden om een geldprijs. Presentator Jan Versteeg wilde in zijn speech 1 groep mensen vooral bedanken.
23: En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan de bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben, positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven voor de camera. Als er 1 groep mensen is voor wie deze prijs is... Dan is hij voor jullie. Dank jullie wel.
24: Yes!
19: De televisier Oeuvre Ring ging naar Joop van den Ende voor zijn bijdrage aan de Nederlandse tv-wereld. Hij was dankbaar en trots dat hij die erkenning mocht ontvangen. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land en het wordt 14 tot 18 graden.
25: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

even opletten op de weg. ANWB verwacht flinke vakantiedrukte, vooral rond Utrecht en daaromheen het midden van het land. En het is Paarse Vrijdag. Wij hijsen de paarse vlag, wij hijsen de regenboogvlag, hoog in top, vol trots. Het is de dag waarop scholieren en studenten laten zien dat ze de LHBTIQ+ jongeren steunen. Door paarse kleding te dragen en komende zondag is het feest compleet, dan is het Coming Out Day. En het magnum opus van Boudewijn de Groot, zijn album Voor de Overlevenden, bestaat 60 jaar. En dat jubileum wordt gevierd met een bijzondere heruitgave van het album. In gelimiteerde versie, verschijnt vandaag. Hoe dat klinkt, dat hoor je zo meteen na deze van Mike Oldfield.

0: is. Het is bijna 7:15 op deze vrijdagochtend. Volgende maand dan is het beroemde album Voor de Overlevenden van Boudewijn de Groot exact 60 jaar oud. En dat feest begint eigenlijk vandaag al met een heruitgave van dat album op een bijzondere wijze. En iemand die daar alles van weet is Peter Voskuil, muziekjournalist, bovendien de biograaf van Boudewijn de Groot. Goedemorgen Peter.
1: Goedemorgen Bert.
0: Zullen we dat album eerst eens even gaan doorspitten voor de mensen die zich afvragen, oh ja, wat stond er ook alweer op die plaat?
1: Lijkt me een goed plan.
2: En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land.
0: Dat kennen we natuurlijk allemaal. En dit vind ik ook

0: ik nooit
1: gedaan. Nou, als je dit zo hoort, is het eigenlijk de thriller van Boudewijn de Groot. Ja. Met zoveel unieke nummers, zoveel evergreens. Wat maakt dit album voor jou zo bijzonder, Peter?
2: Nou ja, dit is de plaat waarmee de poëzie in de Nederlandse popmuziek kwam. Zo kan je het wel zeggen.
1: Ja.
2: Die teksten die zijn geweldig. Nou ja, de muziek hebben we net gehoord. Het is gewoon een klassieker van begin tot eind. En het zegt natuurlijk wel alles dat we er nu nog naar luisteren.
1: Ja.
2: Na 60 jaar.
1: En die muziek, gemaakt door Boudewijn de Groot, en de teksten, laten we zijn naam niet vergeten, Lennart Nijg natuurlijk. Hè. Nu,
2: ja.
1: Nu is dat album inderdaad 60 jaar oud en het lijkt sterker dan de tijd. En toch verschijnt het nu vandaag opnieuw op een bijzondere wijze. Dat moet je even uitleggen.
2: Nou, hij is half speed gemasterd. En de kenners onder ons weten dan dat je dat op halve snelheid doet. En dat hoor je toch altijd wel terug. Dan is hij wat zorgvuldiger gemasterd. En dan klinkt die plaat nog beter en nog wat frisser. Hij is echt wel opgepoetst. En dat is dan ook nog gebeurd op het fameuze Abbey Road. Als Beatles-fan vind ik dat natuurlijk helemaal geweldig. Prachtig gewoon. Ja. Ik heb hem al mogen horen. Hij klinkt ook inderdaad frisser.
1: Ja, want er was een speciale luistersessie begin deze maand. Daar kwamen alle Boudewijn de Groot fans in een uniek gezelschap bij elkaar.
2: Ja, een hele zaal vol. En het leuke was, Boudewijn zelf was er ook. Die werd geïnterviewd door Menno Pot, journalist.
1: Ja, van de Volkskrant.
2: En, Boudewijn was super scherp, was echt hartstikke leuk. En passant kondigde hij nog een nieuw album aan. Nou, 82.
3: Ja.
2: Die moet je ook maar net kunnen. Dus ja, prachtige dag was dat.
1: Ja.
2: En we hebben toen met z'n allen naar die plaats zitten luisteren.
1: Wat mooi. Daar had ik wel wat beelden van willen zien. Allemaal mensen op een bankje of op een stoel, hoe gaat zoiets?
2: Ja, met een plaat die we eigenlijk al lang kennen.
1: Ja, dus klopt.
2: Geweldig.
1: Ja.
2: Maar, en dan met z'n allen maar luisteren naar de details.
1: Ja.
2: En ik ben dan freak genoeg om dat toch leuk te vinden.
1: Ja, ik ook. Ik zou je vertellen, dat album, ik heb het ook aangeschaft. Maar het kostte wel een flinke duit. Ik durf bijna niet te zeggen. Want dat ding kost, ik geloof, 80, 90 euro.
2: Ja, Bert, waar is de tijd dat een plaat 25 euro kostte?
3: Dat bestaat niet meer.
1: Nee, ik bedoel, ik had een
2: kroon. Iets...
1: Ja, waar ging het mis?
2: Ja, ik heb geen idee. Ik ben natuurlijk niet van de platenmaatschappij. Ik weet wel, aan de andere kant, als je veel geld aan een plaat uitgeeft, dan moet je het aan deze plaat doen, want dat kan nooit echt een miskoop zijn.
1: Nee.
2: Die plaat is zo goed.
1: Ja. En het is ook nog eens heel uniek, want er zijn slechts 500 stuks van gemaakt van deze geremasterde de versie. Dus voor alle fans van Boudewijn de Groot, een must natuurlijk. Nu ben je de biograaf van Boudewijn. Er komt dus een nieuwe plaat aan, heeft hij gezegd. Dus dat betekent eigenlijk dat het vuistdikke boek wat jij hebt geschreven over Boudewijn ook toe is aan een herdruk. Of zit het niet zo in elkaar?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar ja, eigenlijk wel natuurlijk.
1: Ja.
2: Er moet toch een katernetje bij nu.
1: Ja.
2: Maar hij is nog niet klaar hoor. Dus ik denk dat hij nog wel een jaartje bezig is.
1: Okay.
2: Dus we hebben nog even tijd. Ik stuur je een katern na, Bert. Want jij hebt het boek toch?
1: Ja, ik heb het boek, ja.
2: Dan plak je die er gewoon in en dan zijn we ook klaar.
1: Mooi supplement inderdaad.
2: Ja.
1: Peter Vosco, dankjewel. En wij gaan natuurlijk een track draaien van dat beroemde album. Het mooiste liedje vind ik Testament. Ben je het met me eens?
2: Ja hoor, ja. Geweldig.

0: Zevenden. Bestaat dus 60 jaar Boudewijn de Groot. En vanaf vandaag dus in een gelimiteerde uitgave. 500 stuks, geremasterd en wel.
1: Ja, half speed.
0: Ja, half speed.
1: Ja. Ja, dat is, ja, ik zie dan zo voor me dat dan heel langzaam gedraaid wordt. En dat iemand met een stofdoekje zo al dat stoffige pluisjes weghaalt. Ja.
0: En dat kost natuurlijk wel wat geld.
1: Dat kost heel veel geld.
0: Een huishoudster kost ook geld. Dus als je die plaat moet...
1: Ja, en er zit ook allemaal prullaria bij, volgens mij. Allemaal foto's en verhalen.
0: Nou, Wilco blijft heel bescheiden en nuchter. Hij zegt, jongen, 90 euro. Nee, dank u, ik draai door.

0: Speakers. En Back Steel or Borrow. Op vrijdag. Vrijdag komt veel nieuwe muziek uit. Onder meer een nieuw album van Direct. Dat heet Keep the Fire On. Nou, dat is een weergeloos album. Volgens mij is Direct zo onderhand echt wel de beste band van dit moment in Nederland.
1: Oh, zo goed.
0: En dat is ook mede te danken aan die zanger, onnavolgbaar, Marcel Veenendaal. En het is je vast niet ontgaan dat hij vorig jaar afscheid moest nemen van zijn broer. Die is overleden, verongelukt.
2: Ja. Ja.
0: En daar heeft hij een prachtig nummer over geschreven op dat album. Dat heet Brother. Dat is volgens mij ook het hoogtepunt van dit nieuwe album. En dat wil ik je graag laten horen.

0: Dat is toch stilmakend mooi van het nieuwe album van Direct. Brother, ten nagedachtenis aan Michael, de broer van Marcel Veenendaal, zanger van Direct. Het nieuws nu, 7:30. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Nooit eerder deden er zoveel scholen mee aan Paarse Vrijdag als vandaag. In totaal hebben meer dan 3000 scholen zich aangemeld voor de actie. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Er is een speciaal lespakket. Ook deze school in Franeker doet mee.
2: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Waarschijnlijk doen er meer scholen mee, omdat uit onderzoek blijkt dat homo-acceptatie onder jongeren is afgenomen. De Amerikaanse regering is van plan om de executie van een militair te gaan livestreamen. Daarmee zou het de eerste openbare executie in de Verenigde Staten worden sinds de Tweede Wereldoorlog, zegt Amerikaanse defensieminister Hegseth.
3: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: Ik hou van deze methode, zegt Hegseth. De man die straks voor het vuurpeloton staat is een legerpsychiater. Hij schoot 17 jaar geleden op een legerbasis in Texas 13 militairen dood.
0: Ik krijg er toch een beetje een ongemakkelijk gevoel van dat zoiets live wordt uitgezonden op televisie.
4: We gaan weer helemaal terug in de tijd.
1: Ja, deze defensieminister is niet opgeleid als militair. Hij is een voormalig Fox-presentator, tv-presentator. En als een soort action man stond hij daar dit te vertellen.
0: Maar terug in de tijd, hoe bedoel je? Kan me niet herinneren dat vaker live op tv dit is.
4: Nee, ja, sinds 1932, zeiden ze net. Dat
1: sinds
4: is voor het
1: de Tweede Wereldoorlog. Het is 90 jaar geleden.
0: Ja, maar dat het live op tv is.
1: Oh, live. Dat is ook al heel lang geleden. Ja.
0: Nou, er zullen ook al heel veel camera-shots aan te pas komen.
1: En er is een ander nieuws uit eigen land. Zo'n 80.000 nieuwbouwwoningen in de provincie Utrecht kunnen toch worden aangesloten op het stroomnet. Als de bouw maar voor 1 april 2029 begint. Nu geldt er nog een aansluitstop, maar er is een speciale regeling voor woningbouwprojecten. En daar konden gemeenten en ontwikkelaars in Utrecht zich voor inschrijven. Daar is Stedin blij mee, zeggen ze tegen RTV Utrecht. Al zijn er ook nog wel projecten die nog niet op het stroomnet passen. En bewoners van een seniorenflat in Amsterdam-Noord zijn ten einde raad. Ze hebben zoveel last van kleine vliegjes dat ze niet meer op het balkon kunnen zitten.
5: Maar ik word er helemaal stapelbezjokken van. Ja. Het geeft me ook stress. Kijk maar wat er bij de buurman ligt. En het zijn er echt honderdduizenden, serieus. Ik durf niet eens naar buiten. Als ik hier zo kijk, dan ziet het gewoon zwart.
6: Vertrouwen in de woningcoöperatie dat ze het gaan oplossen?
7: Nee, maar ze gaan het wel doen. Linksom, rechtsom, want ik ga niet opgeven. Dat ga ik echt niet, dan zit het niet meer hard. Nou, misschien wel naar de rechter.
1: De woningcoöperatie zegt nog nooit zoiets te hebben gezien en weet eigenlijk ook niet wat ze ermee aan moeten. Een bestrijdingsbedrijf sturen, dat heeft niet geholpen. En nu loopt er een proef met speciaal gaas om ervoor te zorgen dat die vliegjes niet de woning binnenkomen.
0: En wat is dan de oorzaak? Waar komen ze allemaal vandaan?
1: Ja, goede vraag.
0: Het zachte weer, denk ik.
8: Ja, dat sowieso. Dat lijkt me wel. Heel veel vliegen daardoor.
1: Ik heb thuis ook wel veel fruitvliegjes.
4: Ja, ik ook.
1: Ja.
4: Ja.
0: Maar daar heb ik gewoon zo'n bakje voor.
4: Oh, je serpeertje.
0: Ja, zo'n

0: over de fruitvliegjes. Waar Carolijn het over had in het nieuws. Ja, er komen heel veel tips binnen.
1: Ja, Niek Jansen die zegt, heb je last van fruitvliegjes? Dan heb ik een goedkope oplossing. Pak een glas met daarin een laagje water, heel klein laagje. Doe daarbij een scheutje afwasmiddel, een flinke scheut wijnazijn of appelazijn. En ja, dat werkt tegen fruitvliegjes, die vliegen daarin. Mijn tip er nog bij is, doe er een plastic folietje overheen. En prik daar wat gaatjes in, want dan kruipen die fruitvliegjes daar dus in. En ze komen er niet meer uit.
0: Oké, daar kunnen ze doorheen dan, door die kleine gaatjes.
1: Ja, daar kruipen ze doorheen en dan zitten ze vast.
0: Oké, nou, dankjewel, chemisch analist Carmen. We gaan naar de verjaardag. De grootste verjaardagskalender van Nederland. Henny Noorlach is jarig, wordt 80 jaar. Tessa Booms uit Bussum, 46. Michel Willemsen, 64, net als Ruud Verwaten. Hans Jansen uit Odilia Peel, 70. Suzanne Spijkers uit Goorle, 68. Sandra Reumer uit Klarenbeek, 60. Marcel de Wit uit Rijssen, 63. En Carina Rasser-Driessen uit Tsum. Dat ligt in Friesland. Klein, heel klein dorp. 60 jaar. Gefeliciteerd allemaal. We gaan naar Noord-Brabant, naar Leende. Daar woont Luc Simpkens.
2: Goedemorgen, met Luc.
0: Dag Luc. Je bent Lucky Luc vandaag, want je bent de jarige vriend van de show vandaag. Van harte gefeliciteerd met je 66ste verjaardag.
2: Dankjewel.
0: Ja, ben ik uit bed?
2: Nee, dat niet. Maar hoe kom jij... Wie zit hierachter?
0: Oh, je had jezelf niet aangemeld.
1: Is het een verrassing?
2: Nou, leuk. Leuk. Ja. Nou, heel... nou, het klopt wel. Het,
0: nou,
2: klopt,
0: ja,
2: wel.
0: Het klopt toch ook dat je jarig bent, neem ik aan, vandaag?
2: Ja, zeker. Ja. Nee, okay. Dankjewel. Okay. Dankjewel, wat een eer.
0: Ja, en hoe gaat je verjaardag eruit zien?
2: Hoe mijn verjaardag eruit gaat zien?
0: Ja.
2: Nou, ik kwam hier beneden en daar hing een fantastische slinger. Van, ik denk wel 150 foto's. Die heeft, ik vermoed, mijn jongste dochter verzameld de afgelopen weken en vannacht opgehangen. Want toen ik gisteravond om 12 uur naar bed ging, toen hingen ze nog niet. En inmiddels is ze al naar de werk. Dus echt heel leuk, want ik heb zo'n memory lane gemaakt hier door de kamer en de keuken. Van 66 jaar, zo'n eentje.
0: Wat
2: heel
0: leuk. Wat leuk.
2: Ja,
0: wat origineel, ook een slinger van foto's door jouw leven heen,
2: ja,
0: eigenlijk. Hè?
2: Ja,
0: en wat valt jou op als je die foto's allemaal zo aan je voorbij ziet gaan?
2: Nou, dat de tand des tijds ook wel zijn werk doet.
0: Ja. En op welk moment in je leven was je het meest gelukkig dan?
2: Nou, ik heb altijd gezegd, 27 vond ik een fantastische leeftijd. Maar voor mijn gevoel ben ik altijd in die leeftijd blijven hangen.
0: Nou, dat is toch wel een heel goed gevoel, ja. Een heel positief gevoel.
2: Ja, zeker. Ja,
0: want wat doe je voor werk in het dagelijks leven?
2: Op dit moment ben ik gelegenheidsspreker. Dat betekent dat ik spreek bij bruiloften en bij uitvaarten. Volgende week als Babs in Rotterdam beëdigd nog. Als buitengewoon ambtenaar van de burgerstand om daar een huwelijk te voltrekken. Maar vooral spreek ik tijdens uitvaarten. Begeleid ik families in een proces van afscheid nemen. En maak ik er een mooi afscheidsdienst van.
0: Ja, wat een contrast. Ja. Spreken op bruiloften en op uitvaart. Wat vind je het mooist?
2: Beide. Omdat het met elkaar niet zo heel veel verschil maakt. Als het gaat om een uitvaart, ben ik er niet degene die komt om het verdriet erin te smeren. Ik kom er om het leven te herdenken samen met de familie. En dat is bij een huwelijk eigenlijk net zo.
0: Ja.
2: En tijdens de gesprekken, of het nu over een huwelijk gaat of over een uitvaart, binnen een uur wordt er ook gelachen aan tafel.
0: Ja, ja.
2: Omdat je samen teruggaat naar die leuke momenten, zeg maar die memory lane waar ik het net over had, waar ik hier door huis loop, die heb je dan ook aan tafel met elkaar.
0: Ja, mooi, mooi. Heel bijzonder, Luc. Zeg, ja. Wij vieren het leven elke dag hier in dit programma. Middels het Evergreen Top 1000 had. Ik ben benieuwd welke platen uit naar voren komt voor jou. Dennis, vertel.
3: Ja... 983.
2: Timmy Euro.
0: Ja, klopt. Nou,
3: dat is snel.
0: Ja. Je bent een kenner.
2: Geweldig. Ja, geweldig. Ja. Fantastisch nummer.
0: Ja. Wat leuk.
2: Ik herinner me nog haar optreden jaren geleden ergens op tv. Toen kwam ze dus terug. Ik weet, Gala du Disque of zo was dat. En ze zong de hele zaal plat. Ja. En dat was een soort van comeback voor Timmy Euro in Nederland.
0: Nou, wat leuk. Je bent 120 geworden, begrijp ik vandaag.
2: Oké, geweldig. Dank jullie wel.
0: Oké. Komt ook nog een mooie kaart naar je toe. En ik wens je bovenal een heel mooie verjaardag.
2: Nou, dank jullie wel voor jullie aandacht. Heel leuk.

0: Ja, mooi toch, deze van Timmy Euro, dankzij Luc Simkens uit Leende, die vandaag 66 jaar wordt. En Remco reageert nog via de luisterapp. Ik ben blij dat, dit nummer doorging. Lang niet gehoord, wat heerlijk. Ik ben waarschijnlijk net als Luc ook ongeveer 180.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
2: Dat vind ik dan weer onwaarschijnlijk geestig.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Het is 9 minuten voor 8, het is vrijdag. En dan leggen we altijd de rode lopen uit voor de mensen uit Showbiz City. Eline de Ruig is nog even aan het bijkomen van gisteravond. Alle hectiek natuurlijk rond de televisiegala. Patrick Martens, jij was daarbij gisteren in Koninklijk Theater Carré.
3: Zeker, ik was daarbij, ja. Ja, absoluut. Nou, ik kom net van de afterparty vandaag.
0: Ja, dat zou wel, ja.
3: Ja.
0: Ik dacht, wat ruik ik toch? Maar...
3: Dat ben ik.
0: Ben jij, ja.
3: Ja, zeker.
0: Wat voor sfeer hangt daar?
3: Ja, het is altijd een gekke reunie. Want je komt natuurlijk allemaal collega's tegen. Sommigen waar ik echt door mijn Nickelodeon tijd mee heb gewerkt. Dus dat is echt meer dan 20 jaar geleden. Dus dat is altijd heel erg gezellig om elkaar allemaal weer eens te zien. De helft herken je niet, want opeens staat iedereen in het gala. Dat je denkt, oh, jij ziet er zo uit als je je haar en je make-upje hebt gedaan. Ja. Dus het is altijd echt een hele leuke avond, kletsavond eigenlijk.
0: Ja. En dan over de schouder kijken of er achter je iemand staat die interessanter
3: is. Tuurlijk.
0: Zo
3: kan ik
0: toch
3: iets met jou? Ja. Nee, eigenlijk niet. Oh, god, daar staat Joop van Nijden, daar ga ik even heen. Ja, zo gaat dat.
0: Ja, klopt. Nou, goed, we gaan er zo meteen uitgebreider over hebben, mensen. Eerst deze. Uit die prachtige jaren 80. Episch zou ik het willen noemen. All of my heart. En dan is het een ABC'tje. Inderdaad, ABC.

0: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Vanavond in Meldpunt Actueel. Als het aan de coalitie ligt, gaan alleenstaande AOW'ers met een klein pensioen er fors op achteruit. Door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Zo gaat het mes in de huishoudelijke hulp, waardoor senioren nu al vrezen voor vervuiling. Vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
2: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.

0: Het was al nooit saai in huizenbouwer, maar nu zijn Frans en Mariska beland in een totaal nieuwe levensfase. Van nieuwe geliefdes tot de komst van de allerkleinste bouwer.
1: Jan wordt vader.
0: En dat gaat, zoals altijd, gepaard met gezelligheid en de nodige chaos. De Bouwers, een nieuwe fase. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: NPO Radio 5, met de best evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: Het is 8:00, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
5: Goedemorgen Bert. Onder druk van de aanhoudende demonstraties van scholieren en studenten heeft de Franse regering toegezegd dat er 3000 extra leerkrachten komen. Maar het probleem in Frankrijk is dat de economie daar niet goed draait en het land een forse staatsschuld heeft. Vanuit Europa wordt de druk steeds groter om daar iets aan te doen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
6: Inmiddels is de staatsschuld van Frankrijk 3500 miljard. En dat is echt veel hoger dan heel veel andere Europese landen. Dus is Europa al jarenlang kritisch. Ook op dit moment is daar weer een felle discussie over die schuld, over het tekort. En die discussie verplaatst zich nu ook buiten de Europese Unie.
5: Als de schuld te groot wordt, leidt dat volgens economen tot twijfels bij beleggers, banken en andere landen over de kracht van de hele Europese Unie. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus is het afsteken, bezitten, vervoeren en kopen van consumentenvuurwerk verboden. Mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen kunnen dat vandaag nog anoniem en zonder boete inleveren. Nou, in Alsmeer kon dat ook, maar deze man deed het tegenovergestelde, hoorde NA Nieuws.
7: Heeft u uw eigen vuurwerk al gekocht?
8: Ik ben bang van wel, ja. Zoals half Alsmeer ongeveer dat wel gedaan heb. Gebeurt niks, gewoon lekker gezellig, even een uurtje lol trappen. Ik denk dat gewoon heel Alsmeer denkt van ja, het hele vuurwerkbeleid, ja fuck it. We gaan gewoon vuurwerk afsteken.
9: Belachelijk. Ik vind gewoon, ja, heel Nederland moet zonder vuurwerk. Het levert niks op. Weg met het vuurwerk.
5: Er zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten gebracht. In Aalsmeer komt er een vuurwerkshow. En misschien hoor je nu op de radio een alarm afgaan.
4: Ja,
5: dat klopt.
4: Ik dacht, is dit ook al vuurwerk
5: nee,
4: of zo? Maar
5: nee.
4: Wat is dit, een brandalarm?
5: Dat zijn we nog aan het uitzoeken.
4: Oké, we blijven gewoon rustig hier.
5: Ja hoor, okay. We maken gewoon het nieuws even af. De brandweer in Amsterdam is vannacht urenlang bezig geweest met het blussen van een brand in het Olympisch Stadion. Het vuur was aan het begin van de avond uitgebroken in de parkeergarage en was lastig te blussen. De brand was pas rond 1:00 vannacht uit. Omwonenden hadden last van zwarte en stinkende rook, maar er zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. En gisteravond zijn de televizierprijzen uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse tv-prijzen. De ring voor het beste programma ging naar De Bondgenoten van SBS6. Presentator Jan Versteeg was door dolle heen.
10: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten gewoon op 800 afleveringen. Dat je met je team... Kijk, een prijs in je eentje is leuk. Maar dat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
5: Jan Versteeg won eerder op de avond ook al de prijs voor beste presentator. Het weer vanuit het westen trekt een flinke regengebied over het land. Ook vanmiddag en vanavond vallen er geregeld buien bij 14 tot 18 graden.
3: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: aanleiding van die prijs. Ruim 200 personen en 70 organisaties zijn genomineerd. En later vanochtend wordt bekend wie de prijs mag ontvangen. Ja, en ook muzikaal weekend. Arden en Munnik spelen vanavond en morgenavond in de Ziggo Dome. Dit is gisteravond ook al met hun show Bal op het Dak. En niet alleen in Amsterdam is het feest. In Rotterdam Ahoy viert Replay vanavond zijn 30-jarig jubileum met een speciale gastrolthuis voor Gordon. Die ooit begin deze eeuw een album met de band opnam. Enfin, dat heeft hij ook al verteld natuurlijk bij Daniel deze week in Lunch Lekker. En samen met Patrick Martens duiken wij in het Gouden Televizier in gala van gisteravond. Nou, was één moment wat iedereen toch zal beschouwen als het hoogtepunt vanavond, Patrick.
1: Ja, dat was toch wel het mooie eerbetoon, denk ik, van Joop van den Ende. Hè. Die ontving als eerste persoon die achter de schermen werkt eigenlijk een mooie oeuvre award. En dat raakte mij enorm. Ik zat eigenlijk tegenover hem, dus ik kon zien hoe hij eigenlijk naar de instart keek, hè, naar het filmpje. Hij was enorm geëmotioneerd met zijn vrienden. Hè. André die zat naast hem, natuurlijk zijn vrouw. Maar dat was ongelooflijk mooi. Ze zat al zo een beetje op een eigen eilandje. Die hele zaal ging staan en het was gewoon minutenlang klappen, klappen, klappen, klappen, klappen. Ja, het is dat ze de muziek instarten, daardoor stopten. Maar dat was ongelooflijk mooi. Wat heeft hij veel betekend voor de Nederlandse televisie?
0: Kijken we zo meteen even op terug. En dan laten we ook zijn emotional speech nog even horen. Maar nu ga ik muziek instarten.

0: maar wel vervangen door Patrick Martens. Jij was er gisteren bij, je zei het al gisteravond bij het grote Gouden Televisiering Gala. Ja. Wat ook niet alleen een televisiefeest is, maar ook een kledingfeestje. Als ik de beelden zo bekijk. Hè.
1: Ja, zeker.
0: Wat droeg jij? Een vuilniszak of wat moet ik me...
1: Wauw. Nee, ik had een heel mooi zwart pak aan. Alleen ik had niet mijn wit overhemd aan. Ik had er een zwarte trui onder gedaan. Ik dacht, het is nog bijna winter.
2: Het is gek.
1: Ik ging kapot van de hitte. Maar ja, goed. Nee, maar ik vind dit wel en nog een gala waar iedereen lekker uitpakt. En dat gebeurt niet meer zo vaak. En bij televisieringgala mag je een beetje buiten de lijntjes kleuren. Dus al die dames die zien er altijd echt prachtig uit. In grootse jurk. Ja, ik ga er altijd ontzettend goed op.
0: Okay.
1: Maar ja, voor een man is dat wel wat makkelijks. Vaak gewoon een zwart pak.
0: Dat is ook zo. Voor de mensen die het gemist hebben. De grote winnaar van de grote prijs. De Gouden Televisiering. Dit is hem.
3: De Bondgenoten. Oh, wat een avond, hè?
4: Oké, ik wil een aantal mensen, maar ik wil beginnen bij de mensen thuis. De kijkers, dank. Ik bedoel de kijkers. Dank voor het in jullie harten sluiten van de Bondgenoten. Want zo kijken elke dag en het stemmen, want zonder jullie hadden we deze niet.
0: Presentator Jan Versteeg van de Bondgenoten. Ja. Terechte winnaar trouwens, of niet?
1: Ja, het was natuurlijk een gek rijtje. Je had dan een Bondgenoten, echt een realityprogramma. Je had dan Woeste Grond, wat dan weer een dramaprogramma is. En je had Kassa, wat al bijna 30 jaar of 40 jaar bestaat. Ik vond dat drie gekke programma's op één hoop. De Bondgenoten is wel het meest spraakmakende programma, denk ik, van het afgelopen jaar. Als het programma in het nieuws komt, dan is het wel de Bondgenoten. Dus ja, het publiek heeft gestemd. Dus ja, dan is dan altijd een terechte winnaar, denk ik.
0: Een dubbel feest voor de presentator.

0: Versteeg die ook nog eens de ring voor beste presentator om zijn vinger geschoven kreeg.
1: Geweldig. Ik zat achter hem een beetje zo. Dus ik kon echt heel goed naar hem kijken. En hij was oprecht geëmotioneerd, verbaasd. En ik gun het hem enorm. Want hij is al jaren bezig natuurlijk in die televisiewereld. En dat hij nu zo wordt gezien, vond ik toch wel
0: ben ik wel met je eens. Ik vind het ook een jongen die altijd zichzelf is gebleven. En niet met de roem. De roem is niet met hem aan de haal gaan. Hij is gewoon normaal gebleven.
1: Ja, precies. Ook gewoon lekker vader. 2 kids. Die heeft ook nog lekker bedankt. En ongelooflijke, leuke, toegankelijke jongen.
2: Helemaal mee. Ik heb ook gehoord dat hij, toen hij zichzelf aanmeldde als presentator of als redacteur bij Poont, ging hij toen aan de slag. Dat hij gewoon een brief had gestuurd naar Rutger
3: van Kastrikum.
2: Ja, van Kastrikum.
0: De baas daar.
2: Ja, dat hij zei van, ik wil gewoon bij jullie werken. En dat Rutger dacht van, ik heb geen idee waar dit heen gaat. Maar je bent aangenomen. Ja. Dus,
0: want hij was vroeger toch sportleraar? Hij komt volgens
2: gymleraar. Was het, ja.
0: Heel erg leuk. Heel erg leuk.
1: Het is zeer gegund.
0: Ja. En het grappigste moment,
1: waar ik enorm van moest lachen, dat was toch Britt Dekker. Ja, dat is natuurlijk altijd. Die geeft natuurlijk altijd. Ja. Je geeft er een kwartje, krijgt een tientje terug. Ja, die won ook nog eens voor beste jeugdprogramma met haar online paardenprogramma. En ik weet niet wat er met haar gebeurde, maar zij sprong omhoog. Ze begon te gillen met twee andere meiden. Stonden ze daar als drie Elsa's eigenlijk. Was altijd van die zilveren jurken aan. En ze begon met gillen. Ja, dankjewel. Wij in de zaal konden eigenlijk helemaal niet goed verstaan wat zij nou allemaal riep. Het was rommelig. Samson van Samson en Gert, die zat daar ook op een soort gekke kist. Die begon zij ook nog te knuffelen. En ze was maar aan het gillen met die award. En toen liepen ze zo af. Haar vriendin gleed uit. Die lag op de grond. Vervolgens zie je dus, dat is allemaal buiten beeld geweest, zie je Britt Dekker, die vriendin, de coulissen intrekken. Het was chaos.
0: Nog een klein stukje daarvan.
4: Bedankt iedereen die gestemd heeft. Bedankt het hele team. Lenneke van Inge, Max, mijn man, mijn moeder die me gemaakt heeft. Nog heel veel meer mensen. Ik ben mijn speech vergeten. Esra kan het wel.
3: Jij zei het was uit buiten beeld gebleven, maar je zag nog op beeld net twee beentjes zo sparrelen buiten de coulissen. Je ziet die beentjes langzaam de coulissen ingetrokken worden. Dat was heel grappig.
1: Ja, en dan moeten de mensen ook altijd, die worden dan naar achteren, dan moeten ze op de foto. En dan komen ze later, worden ze weer de zaal ingeduwd. En toen stonden ze met z'n drieën weer te wachten achter de camera. Toen stonden ze naar boven met die camera, stonden ze nog steeds te gillen. Het hield maar niet op met Britt Dekker, maar ze was zo ongelooflijk blij. Dus meer dan gegund.
0: Heerlijk. En dan het meest ontroerende moment van de avond. Je haalde hem al even aan eerder vanochtend. Joop van den Ende, want die kreeg een bijzondere prijs.
1: Ja, de Oeuvre Award. De eerste persoon die eigenlijk achter de schermen werkt. En normaal zijn het toch ook allemaal mensen die we allemaal kennen. Als Simone Kleinsma. Ik vond dat gewoon heel mooi. Ja, het is een icoon. Het is gewoon Joop van den Ende. Ik werk nu al bijna 30 jaar bij tv. Dus je hebt hem ook al 30 jaar voorbij zien komen. Nog steeds is hij heel erg actief. Hè? Hij werkt natuurlijk bij zijn dochter Media. Alleen daar zal hij ook nog steeds een dikke vinger in de pap hebben. Dus hij is gewoon nog steeds zo belangrijk voor de televisielandschap. En dat je dan zo wordt geëerd en zo geëmotioneerd bent door vakgenoten is gewoon heel mooi.
5: Ben ik heel erg geëmotioneerd al. Dit vind ik een hele grote eer dat ik dit krijg. Ik vind dit echt fantastisch.
6: Hij is voor jou. Je bent de allereerste persoon achter de schermen die hem krijgt.
5: Fantastisch. En alsjeblieft mensen in de zaal allemaal. Televisie is het mooiste vak van de wereld. Koester het en ik mis het enorm. Ik vind het prachtig.
0: Ah, mooi.
1: Ja, en ook met de wetenschap dat tv eigenlijk steeds minder wordt. Hè. We verliezen een beetje ook wat hij eigenlijk heeft opgebouwd. Dat gaat allemaal een beetje zo richting online. En terwijl het televisievak echt, dat lineaire televisie, ik hou daar ook zo van.
0: Die gezamenlijke beleving.
1: Ja, zeker. Erg mooi moment.
2: Okay.
0: Ja, later dit uur gaan we het even hebben over de musical Piaf. Dat is niet geheel toevallig, want het is geloof ik 500 jaar geleden dat ze overleden.
2: Voor 63 jaar.
0: Oké. Eerst even deze. Van de Margriethuishuisband.

0: Zometeen nieuws van 8:30.
1: Ja, dan gaan we zingen.
0: Dan gaan we zingen.
1: Ik niet, jij misschien. Maar de voorrondes voor het Ouderen Songfestival zijn al volop bezig.
0: Oké, okay, waarom kijk je dan naar mij?
1: Nou, je houdt van zingen.
0: Ja, oké, okay, ik dacht even dat je dacht van...
1: Helemaal in toon, in de maat.
0: Oké, okay, nou zometeen meer daarover. Eerst nu, ach, die mooie van Raccoon.

0: Een liedje over de warmte van het samen zijn. Een ode aan de familie en ook over het gemis van mensen die er niet meer zijn. Allemaal samengepakt in dit wonderschone liedje van Raccoon. Dicht bij het vuur, enfin, gisteren vertelden ze er vol liefde over. Bij Daniel in de lunch. Toen vertelden ze ook dat op piano Daniel Loos is te horen. Dat vond ik ook wel leuk. Het nieuws, 8:30, Carolijn.
1: Een routinecontrole op wapens is in de Duitse deelstaat Beieren volledig uit de hand gelopen. Twee lokale controleurs werden doodgeschoten door de bewoner van het huis dat werd doorzocht. Daarna had die man zijn woning gebarricadeerd. Na uren drong een arrestatieteam uiteindelijk het huis binnen. Hierbij werden explosieven gebruikt en er werd gericht geschoten op de verdachte. De man werd geraakt in zijn been. Waarom hij de ambtenaren doodschoot is onduidelijk. Voor het eerst wordt de regenboogvlag gehezen voor het gebouw van de Tweede Kamer. Dat gebeurt zondag op coming-out-dag. En over het besluit om de vlag te hijsen ontstond een flinke discussie in de Tweede Kamer. De SGP wilde dat er gisteravond laat nog hoofdelijk over werd gestemd, elk Kamerlid apart dus. En dus moesten alle Kamerleden die al op het eind van de dag vertrokken waren hals over kop weer terug naar Den Haag. Daar was Caroline van der Plas niet zo blij mee.
2: Feit is natuurlijk wel dat er nu tientallen Kamerleden vanavond duizenden kilometers rijden voor een stemming die wat ons betreft ook gewoon fractiegewijs had gekund. En ik vind dat

0: Een liedje over de warmte van het samen zijn. Een ode aan de familie en ook over het gemis van mensen die er niet meer zijn. Allemaal samengepakt in dit wonderschone liedje van Raccoon. Dicht bij het vuur, enfin, gisteren vertelden ze er vol liefde over. Bij Daniel in de lunch. Toen vertelden ze ook dat op piano Daniel Loos is te horen. Dat vond ik ook wel leuk. Het nieuws, 8:30, Carolijn.
1: Een routinecontrole op wapens is in de Duitse deelstaat Beieren volledig uit de hand gelopen. Twee lokale controleurs werden doodgeschoten door de bewoner van het huis dat werd doorzocht. Daarna had die man zijn woning gebarricadeerd. Na uren drong een arrestatieteam uiteindelijk het huis binnen. Hierbij werden explosieven gebruikt en er werd gericht geschoten op de verdachte. De man werd geraakt in zijn been. Waarom hij de ambtenaren doodschoot is onduidelijk. Voor het eerst wordt de regenboogvlag gehezen voor het gebouw van de Tweede Kamer. Dat gebeurt zondag op coming-out-dag. En over het besluit om de vlag te hijsen ontstond een flinke discussie in de Tweede Kamer. De SGP wilde dat er gisteravond laat nog hoofdelijk over werd gestemd, elk Kamerlid apart dus. En dus moesten alle Kamerleden die al op het eind van de dag vertrokken waren hals over kop weer terug naar Den Haag. Daar was Caroline van der Plas niet zo blij mee.
2: Feit is natuurlijk wel dat er nu tientallen Kamerleden vanavond duizenden kilometers rijden voor een stemming die wat ons betreft ook gewoon fractiegewijs had gekund. En ik vind dat enorme verspilling van duur belastinggeld.
1: Ja, Lisa Westerveld van Pro schrijft op sociale media dat ze de trainingspak al aan had en maar toch graag terugging om voor te gaan stemmen. Nou, uiteindelijk stemde een meerderheid van de Kamerleden er wel mee in. Met het hijsen dus van die vlag.
0: Ja, de wereld staat in brand en de SGP maakt zich hier druk over.
1: Ja.
0: Goed, nog meer brand dan?
1: Ja, zeker. Dikke rook boven het Olympisch Stadion in Amsterdam gisteravond. Die was ontstaan in de parkeergarage en lastig te blussen. De brandweer is er uren mee bezig geweest. En pas om 1:00 vannacht was het vuur uit. En omwonenden zaten ondertussen in de stank, hoorde NA Nieuws.
3: Ik was heel even op mijn balkon en er rook een hele penetrante geur die niet wegtrok binnen een 30 minuten.
4: Een dikke zwarte rook. En stonk het ook echt.
5: Dat was wel even schrikken, neem ik aan.
4: Nou, echt schrikken. Er was geen vuur te zien, hè? Dus dat is minder angstaanjagend voor ons.
3: Het is wel echt al een hele tijd bezig en ja, het is heel vervelend dat dit gebeurt natuurlijk.
1: Volgens de brandweer in Amsterdam zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.
0: En de Olympische vlam blijft gewoon altijd branden.
1: Natuurlijk, ja. En de voorrondes van het Ouderen Songfestival zijn begonnen. Omroep Zeeland was in een zorgcentrum in Vlissingen waar 4 kandidaten doorgingen naar de volgende ronde.
6: Marleen Adams met Every Time We Say Goodbye. Vivian Dumoulin en Monique Roethoff met This Is My Life.
7: Jullie gaan niet door.
8: Nee, maar het was leuk om te doen. En volgend jaar denk ik weer.
1: Ja, en hij roept meteen ouderen ook op om volgend jaar dus ook een poging te wagen. Want het is hartstikke gezellig, zegt hij.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. En we zoeken nog steeds een deelnemer natuurlijk voor het Eurovisie Songfestival. Dus wie weet dat die
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Het weer dan volgende.
1: Ja, bijvoorbeeld. En buien, ook vanmiddag en vanavond. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: Dankjewel. Volgende week wordt hij 86 jaar. Cliff Richard.

0: 10 oktober, dan is het exact 63 jaar geleden dat de zangeres Edith Piaf overleed. Niet in haar geliefde Parijs, maar bijna 1000 kilometer verderop in Zuid-Frankrijk. En haar lichaam werd daarna stiekem per ambulance naar Parijs gebracht. En juist dat bizarre laatste hoofdstuk vormt het vertrekpunt van de musical Piaf. Met in de hoofdrol Suzanne Zegers. Dag Suzanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5. Ja, morgen op haar sterfdag kruip je voor de zoveelste keer in de rol van Piaf. Geeft dat nog een extra lading?
1: Nou ja, ze is altijd wel bij me als ik speel, maar misschien morgen een beetje meer, wie weet.
0: Want je speelt natuurlijk al een tijdje deze rol. Wat heet, een paar jaar geleden ontving je er een musical award voor. Wat is het wat jou zo bindt aan die rol van Piaf?
1: Haar ongelofelijke drang en lust om toch door te gaan. Haar nummers, haar oerkracht, haar sprankel die ze toch altijd gehouden heeft. Het is gewoon een fascinerende vrouw. Ze ging alle kanten op.
0: Lijkt je in zekere zin op haar, Suzanne?
1: Een beetje misschien. Ja, ja. Toch die levenslust die altijd weer doorsprankelt en het je vastbijten in dingen. Er zat ook wel humor. Ja. Maar ik was niet zo wat zij kon hebben, dat straatje of zo. Dat heb ik niet.
0: Nee. Er hingen geen posters van Piaf op jouw tienerkamer vroeger.
1: Nee.
0: Nu is het verhaal van deze musical best wel apart, hè? Wat spreek je daarin zo aan?
1: Nou ja, het verhaal wat wij vertellen is gewoon, ja, zij is gewoon een heel bijzondere vrouw. Ze is natuurlijk van de straat geplukt, ze had een waanzinnige stem. Alleen het leven heeft haar telkens om de oren geslagen. Zorgde ze zelf ook voor, maar het leven ook. Dus het at haar op en zij at het leven op. En dat heeft ertoe geleid dat ze zo'n een oud vrouwtje werd eigenlijk, hè, wat we gezien hebben. Ze ziet er 80 uit ongeveer. En ze is maar 47 geworden. Ja. Ze heeft op de toppen van haar kunnen geleefd. In alle facetten. En ze heeft het allemaal wel aangeraakt. Ik vind het, ja, boeiend.
0: Het lijkt me heel lastig om in die huid te kruipen van Piaf. Een weergaloze zangeres natuurlijk. Hoe heb je je daarop voorbereid eigenlijk?
1: Nou, ik heb een heel paar fragmenten van haar gekeken. Dat ik zag hoe ze fysiek was. Ik heb haar beluisterd omdat ik de Franse taal niet sprak. En ik heb dat zo goed, zeg maar, naar haar klanken en naar haar manier van uitspraak geluisterd, dat ik toen naar de tekst ben gekeken. Toen ben ik het fonetisch op gaan schrijven. Toen ben ik het gaan zingen. En toen wist ik ook natuurlijk wat ik zong. En zo heb ik het mijn eigen gemaakt. Maar ik dacht, ik kan haar wel eindeloos gaan bekijken. Ik heb natuurlijk ook een boek gelezen. Maar ik kan er eindeloos gaan bestuderen, maar ik krijg zo direct een script en daarvanuit moet ik werken. En ik vertrouw er altijd op dat ik, ja, toch een stuk van hun ga voelen, van de mensen die ik mag spelen. En ik neem ook altijd een stukje van mezelf mee en dat combineer ik. En nou, zo heb ik haar gecreëerd.
0: Juist, en dat klinkt dan zo. Suzanne Zegers in de huid van Edith Piaf. Ja.

0: ik vind het knap hoor.
1: Ja, het is prachtig. Maar ik denk ook van jeetje, dan beheers je eigenlijk die taal niet. Dat heb je dan helemaal eigen moeten maken. Die muziek van Edith Piaf, dat is echt zo vanuit je ziel zingen. Ja. Wat zij zingt dan met haar hele lijf, is dat lijkt me wel heel lastig dan. Hoe doe je dat?
2: Nee, dat is toch niet lastig. Ik wist toen ik ja zei tegen deze rol, ik kan dit. Ik ga haar voelen en het is ook... elke avond smijt ik me daarin en je stapt in de nachtbaan en je gaat tot het einde. En ik vind het heerlijk, want zij zit... Ik voel haar aan alle kanten. Ik ben haar gewoon een klein beetje. Ja.
1: Maar waar zingt zij over eigenlijk? Wat?
2: Ja, het leven, de liefde. Dat eigenlijk, de straat. Dat is wel wat haar omtrekt.
0: Wat mooi om je daar met zoveel passie over te horen praten, Suzanne. Jij bent Edith. Dat bewijs je, dat voel je, dat hoor je aan alles. We kunnen je zien in deze mooie rol. Want de musical blijft maar reizen door het hele land. Hè. We hebben de agenda er even bijgepakt. Nou, Dennis, waar is de voorstelling vanavond?
3: Vanavond is Piaf te zien in Wageningen, in het Junushof. En morgenavond in de Flint in Amersfoort.
0: En daarna reist de voorstelling nog het hele land door. Ik dank je wel. Heel veel succes, Suzanne.
2: Dank je wel, dank je wel.
0: En wij draaien natuurlijk nog een keer even het origineel. Van non, je ne regrette rien.

0: Dit liedje hoor, heb ik altijd het idee dat ik in de wacht sta voor iemand. Met even belt met energiebedrijf of zo. Er zijn nog 10 wachten ervoor. Op dit moment is de wachttijd erg lang. Probeert u het op een later moment nog eens.
1: Wist u dat u op internet de meest gestelde vragen kunt krijgen?
0: De Hassel van Van McCoy. Oké, mensen, zometeen Hans Schippers in de arbeidsvitamine. Wij sjokken vast op lunch lekker. Komt vandaag vanuit de speeldoos in Baarn, waar Daniel Dekker Nick Schilder ontvangt. En wat ga jij eigenlijk doen, Patrick, dit weekend?
2: Nou, mijn beste vriendin Georgina Verbaan is vandaag jarig. Dus stuur haar wel allemaal lekkere berichtjes. En zondag ga ik naar de première voor haar. Natuurlijk een prachtige musical
0: met
2: over...
0: Zoe Kroon,
2: met Zoe Kroon van Frans Halsema. De prachtige muziek. Dus daar heb ik wel zin in.
0: Oké, wat ga jij doen, Dennis?
1: Mijn broer en zijn vriendin komen eten. En zondag hebben wij een spelletjesmiddag. Met
0: leuk.
1: Vrienden.
0: Oké. Gewoon een oud bordspel.
1: Ja, lekker bordspelletjes.
0: Ah, dat bestaat ook nog.
1: Ja.
0: En jij?
3: Ik vier morgen de 60ste verjaardag van mijn moeder. Dat gaan we groots vieren.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
3: En jij?
0: Ik ga met Sammy naar. Die gaat even naar masseur, een soort fysiotherapeut. Om even gewoon lekker de boel...
3: Die hond heeft gewoon een beter leven dan
2: mij. Is de hond. Ik dacht, wie is Sammy?
3: Ja, nee, de hond.
0: De hond.
2: De hond.
0: Ja, Sammy de hond.
2: Heerlijk.
0: Nou, dat ga ik dus doen.
3: Ik ben heel benieuwd maandag.
0: Ja, dat zal wel. Ik zal er maandag uitgebreid over
3: vertellen.
0: Ja, hij was nog een dierendag cadeautje dus vandaag.
2: Ach, ik vind het lief.
0: Ja.

0: Samen Max.
1: Ster. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Het is vandaag vrijdag visdag, tijdens de Week van Ons Eten. Heb jij vandaag ook vis op het menu? Met de hashtag vrijdag visdag ontdek je waar je vis vandaan komt tijdens de Week van Ons Eten.
7: Vanavond in Meldpunt Actueel. Als het aan de coalitie ligt, gaan alleenstaande AOW'ers met een klein pensioen er fors op achteruit. Door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Zo gaat het mes in de huishoudelijke hulp, waardoor senioren nu al vrezen voor vervuiling. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
6: Het is vandaag vrijdag visdag, tijdens de Week van Ons Eten.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
12: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
13: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
18: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
17: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
21: Goedemorgen Hans. Gaat minister Hermans vandaag haar excuses aanbieden aan de tienduizenden mensen die Q-koorts hebben gekregen? Dat is de grote vraag. Ze komt vandaag naar een symposium. 20 jaar geleden raakten tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Zeker 100 mensen overleden door de bacterie afkomstig van geiten. Patiënten voelen zich door de overheid aan hun lot overgelaten en strijden al jaren voor erkenning en excuses.
22: Het zou wel heel veel goed doen. Het is, haar komst is al een heel groot gebaar.
0: En het zou zomaar in lijn van die komst kunnen liggen dat ze dat ook gaat doen. Dit is de eerste minister die voor een volle zaal met 250 mensen gaat staan en bereid is om met hen in gesprek te gaan. Dus ja, dat is heel wat.
21: Naast excuses willen de patiënten ook praktische hulp. Ze hopen dat minister Hermans ervoor kan zorgen dat zorgverzekeraars behandelingen gaan vergoeden. Immigratiedienst ICE heeft in New York een man beschoten in zijn auto. Hij raakte gewond. Volgens de dienst was het een man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige documenten. En volgens ICE was hij ook lid van een bende. Zijn 5-jarige zoontje zat ook in de auto. Burgemeester Mamdani van New York is woedend. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie en zegt dat hij president Trump erover gaat bellen. Hij wil eisen dat ICE uit New York vertrekt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. In Oslo wordt om 11:00 bekendgemaakt wie dit jaar de Nobelprijs voor de vrede krijgt. En dat is dit jaar een zware klus, omdat het aantal gewapende conflicten blijft toenemen. Save the Children en het Internationaal Strafhof worden als favorieten genoemd voor de Vredesprijs. En in Alkmaar was het groot feest. De Noord-Hollandse stad vierde het einde van het beleg van de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog. Dat is wel even geleden, 453 jaar om precies te zijn. Maar toch wordt deze bevrijding nog steeds gevierd.
4: Een leuke sfeer, wedstrijden erbij, kaas, kinderen, spanning. Maar ook gewoon de vrijheid vieren met elkaar. En dat hoort toch in zo'n stad als Alkmaar.
15: Ja, wat betekent 8 oktober voor jou?
4: Alles. Het is voor mij net zoals Kerstmis en Sinterklaas. Het is gewoon leuk, vrij, blij en zonder zorgen.
21: Alkmaar was de eerste stad in Nederland die zich wist te bevrijden van de Spaanse belegering. Het weer wisselvallig met vooral regen in het westen en noorden. Het waait stevig, vooral aan de kust, en het wordt 14 tot 18 graden.
22: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Marsha, de vrouw van Neil Diamond, was het werkelijke onderwerp. Maar het schijnt dat Caroline gewoon beter klinkt dan Marsha. Dus verzon Neil Diamond het verhaal eromheen dat hij de 11-jarige dochter van JFK, Caroline, op zijn netvlies had die hem ooit op een foto ontroerde. Lekker meezingen met het liedje, dat kan dan. Nou, we kijken naar buiten, het is nog best een beetje donker eigenlijk. Maar we gaan toch hier, ja, dat gaat allemaal weer straks weer. Dat wordt beter, hè, geloof ik. Hè? Zo'n uurtje langer mogen slapen, dan

weer dat het 's ochtends meer licht wordt, toch? Zo zat het toch? Ja, oké. Okay. Nou, we gaan zingen de week uit met de Vrij Mibo van Elsa, Lex, Tineke, Rita, Jannie, Martin, Kees en Marianne in Schravenzande. Want al meer dan 20 jaar sluiten zij met een vrijdagmiddagborrel de week af. Dat wil, dat betekent tenminste dat ze om 5 uur alleen met de meiden zijn. Dan komen rond 6:30 de mannen erbij. En om beurten wordt dan de catering geregeld. Soms is het letterlijk zingend het weekend in. Al dus Marianne van der Kaai. Andere aanvragen zijn van Arie van der Plas en zijn groep in IJmuiden. Arie is 64, vrachtwagenchauffeur. Te zien in IJmuiden, Velsenbroek, Zandpoort, Beverwijk en Heemskerk. Dan rijdt hij langs de kliko's die hij vervangt. En met arbeidsvitamine doet hij dat er altijd bij. Hij heeft een lijst gestuurd ook weer.

Voor mij is het een huiswerkhit van heel vroeger. Todd Rundgren met I Saw the Light. Zelf was hij er niet zo heel blij mee naar het schijnt. Hij vond het een opeenstapeling van clichés. Maar ik vind nog altijd genieten van dit nummer. It Will Come in Time trouwens ook met het La La La van Billy Preston en Sarita. En we worden ook nog op deze vrijdag Ruby Tuesday van de Rolling Stones. En dit is Pat Boone.

De rallygroep Unit Gloria bestaat met Robert Long. We kunnen het niet meer vragen aan hem hoe hij toch ooit bij Unit Gloria zo bijbels kon zingen. Maar in ieder geval is het zo dat Huig deze plaat tijdens een jaren 60 week voor het eerst hier heeft gehoord op Radio 5. En hij vond het best gek dat zo'n pareltje zo lang voor hem verborgen is gebleven. Mooi hoor, The Last 7 Days was dat. Pura Vlucht hoorde je van Michel Delpech op Radio 5. Zelfs bij de Britten was dat een hit ooit.

Locatie presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de

0: John Lennon beschreef de periode waarin hij tot deze noodkreet kwam als zijn Fat Elvis period. Hij zei dat in 1971, terugkijkend op het jaar van hun doorbraak. Hij zei, ik was er in ieder geval wel alert genoeg bij om te zien waar ik zat ongeveer toen.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: Terug naar de kustorde van Maggie McNeil. En dit is een zanger die nog steeds ongelooflijk goed kan zingen. Stevie Wonder.

0: de telefoon. Ja, ik heb ooit Andrew Goldnose aan de telefoon gehad. 22 jaar geleden was dat. En die vertelde dat hij tot zijn grote verrassing hoorde dat de Eagles hetzelfde trucje hadden uitgehaald.
1: Suddenly I heard Heartache Tonight coming out from the new Eagles album, which was the long run. And here was boom, clap, boom, boom, clap. And I kind of went, busted.
0: Dat was 22 jaar geleden Andrew Gold. En die vertelde dat hij het helemaal niet erg vond. Wat is leuk. Ze zaten in dezelfde studio. Dus dat boom, klappen, bloem, dat was een mooie grap die ze allebei iets heeft opgeleverd. Beck

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
9: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
12: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Zin in een dagje Harderwijk? Bezoek Stadsmuseum Harderwijk en ontdek het kleurrijke werk van Onno Boerwinkel, de pastellist van Nederland. Meer informatie vind je op de website van Stadsmuseum Harderwijk.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
18: Een pijnlijke onthulling over een van de laatste verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Willem Wilbrink van 99 jaar. Zijn persoonlijke levensverhaal over zijn tijd in kamp Dachau blijkt niet te kloppen. Sterker nog, Wilbrink heeft nooit in Dachau gezeten. Daar kwam het Nederlands Dachau-comité achter na onderzoek naar de biografie van Wilbrink.
19: Het is natuurlijk ongelooflijk verdrietig, want wij weten als Nederlands Dachau als geen ander wat oorlogstrauma kan doen met de verhalen in je hoofd. En dat wil dus ook zeggen dat het heel goed kan zijn, en daar gaan wij ook echt van uit, dat meneer Wilbrink ook echt overtuigd is dat hij dit heeft meegemaakt.
18: Maar tegelijkertijd is het volgens het comité belangrijk om informatie die niet klopt over de oorlog te weerleggen. Op de A1 hebben mensen die toevallig langsreden een man uit een brandend busje gered. Hij was vannacht tussen Badmen en Deventer achter op een vrachtwagen gereden en zijn bestelbus vloog daarna in brand. De man zat bekneld en kon er niet meer uitkomen. Passanten die dat zagen probeerden te voorkomen dat hij levend zou verbranden, schrijft RTV Oost. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn benen en is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk op de A1 veroorzaakte een lange file. In Madrid gingen gisteravond ruim 20.000 mensen de straat op om de eergisteren overleden Mari Carmen te herdenken. Ze werd 2 weken geleden uit haar huis gezet, waarop grote protesten tegen de woningcrisis in heel Spanje losbarsten. Volgens deze correspondent van de VRT hielden demonstranten bij haar huis een minuut stilte.
1: Dat was indrukwekkend om die duizenden mensen te zien knielen voor het huis van de dame. Op de deur hing een briefje van rust in vrede, Mari Carmen. En daarna voelde je weer dat, ja, die strijdkreet weer. Mensen begonnen allemaal samen Bella Ciao te zingen. Niemand had dat ooit gedacht, dat Mari Carmen zou sterven in het ziekenhuis. Ze wou thuis sterven, dat is dus niet gelukt.
18: En vroeger was het de normaalste zaak van de wereld om melk en groenten te kopen bij de boer om de hoek. Nou, als het aan de Friese Alliantie ligt, komt die tijd weer terug, meldt Omroep Friesland. En dan liggen producten uit de eigen streek straks in de supermarkt.
20: We zijn daar echt heel druk mee dwaande en we vinden het echt heel leuk. Ik hoop dat we over een, over vier in ieder geval, dat de helft van het Jumbo-assortiment bij wijze van spreken uit de streek komt en de rest nog biologisch is.
18: De organisatie hoopt dat mensen over een paar jaar ook online deze streekproducten eenvoudig kunnen bestellen. Het weer bewolkt en buien, vanmiddag in het zuiden vaker droog. Er waait een stevig wind bij 14 tot 18 graden.
16: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Dat is het IJmuiden vandaag. Vrachtwagenchauffeur 64 HVC Velsen, rijdend door Velsenbroek, Zandpoort, Beverwijk en Heemskerk. Hij rijdt graag met arbeidsvitamine rond. En andere aanvragen komen van de Vrij Mibo in Schavenzanden. Zingend de week uit met Elsa, Lex, Tineke, Rita, Jannie, Martin, Kees en Marianne.

0: categorie voor een heel bijzonder iemand met een uitzonderlijk talent. Jij ziet de hele maan. Je mag invullen over wie dat gaat. Prince, Jimi Hendrix of in ieder geval, zo was het bedoeld door Mike Scott van de Water Boys. Inmiddels een man van 67. John Denver hoorde je met Leave You on a Jet Plane. En Think was van Aretha Franklin.
1: De arbeidsvitamine.
0: Laatste puzzeltje van de week. Ik ben benieuwd hoe je eruit komt deze week. Het gaat om vier stukjes altijd. 1, 2, 3, 4. Die volgorde die gaat eerst voorop, maar dat is nooit de goede volgorde. Iets anders moet worden bedacht. Voor vandaag een heel bekend nummer van Dolly Parton, ons onlangs ontvallen. Ze zingt Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare. With flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green.
1: 1.
2: Your beauty is beyond compare.
1: 2.
2: Jolene, Jolene.
1: 3.
2: Please don't take him just because you can.
1: 4.
2: With flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green.
0: Nou, oef, dit is weer zo'n ontzettend bekend liedje dat zomaar in voorbij gaat. Terwijl je nu even snel moet puzzelen. Ik hou mijn mond erover, dus lekker denken. Peter Maffay, doe. Reageren via de NPO Luister-app.

0: Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was.
1: In de Oude Lelystraat in Amsterdam had Johnny Lyon met Sophie van Kleef een kledingboutique. En daar kwam dit liedje een beetje vandaan. Hoewel Gerrit en Brabe die frikken frakken uit het Scandinavisch ging vertalen, die had eerst Bolle Bertha in gedachten. Maar Johnny Lyon zegt, ja, dat ga ik niet zingen. Dus doe dan maar over mijn vriendin, Sofietje. En zo kwam dat. Valerie daarvoor, ook een leuk meisje. En Doe, nou ja, dat gaat alle perken te buiten. Wat Peter Maffay daar allemaal over zong.
2: De arbeidsvitaminepuzzel.
1: Hannie Kruijer uit Heer Hugo Maart, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Hans.
1: Daar ben je dan.
3: Nou, helemaal verrast.
1: Ja, ben je verrast? Ja, hoezo?
3: Ja, zeker. Ja. Nou, ik heb het wel eens goed, maar ik stuur het ook niet altijd in, want ik denk, nou ja, dan sla ik weer een flater.
1: Nou, je slaat
3: en nu
1: een
3: denk
1: flater,
3: ik, nou, hup, opschrijven, doorsturen, ik zie het wel.
1: Ja, zo moet je het gewoon doen hoor. Ja, nee, geen enkele aarzeling om gewoon toch mee te doen met het spel, want iedereen zit de puzzel altijd in zijn hoofd. Nou ja, dus laat het weten, want het is een hele bekende plaat, Jolene van Dolly Parton.
3: Ja, zeker.
1: Ja, als je er dan mee gaat puzzelen, wat moet je er dan van maken? Wat heb jij gedaan? Ja.
3: 2, 3, 1, 4.
2: 2,

0: 1.
1: Your beauty is beyond compare.
0: 4.
1: With flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green.
2: Ja, dat is helemaal goed.
3: Ja, hij klopt echt.
2: Hij klopt echt, ja. Ja, het is het venijn zit hem in het feit dat ik begin met Jolene, Jolene. En dan moet je onthouden dat dat dus stukje 1 is. Of stukje 2 is. En die moet je dan weer onthouden. Dan krijg je 2, 3 en 4. Nou ja, goed, ja. Ach ja. Het is
3: goed.
2: Het is goed en verder geen enkele discussie daarover. Je krijgt van mij
3: een
2: puzzelboek van arbeidsvitamine toe.
3: Ja, hartstikke leuk.

Naar verluid wilde John Sebastian in eerste instantie een soort baby love van de Supremes evenaren, maar hij kwam hier uiteindelijk uit. En de Beatles die kwamen daarop ook weer met Good Day Sunshine in relatie tot Daydream van Love in Spoonful. Daarvoor Buena Sera O'Marie van Hazes, die zong Louis prima eventjes bij elkaar. Dat deed hij hartstikke leuk. En daarvoor puzzelden we met Jolene van Dolly Parton. En dit is Abel. Onderweg. Voor eeuwig gevangen in zijn eigen verdriet. Joris Rasenberg.

0: if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and all the beautiful people too.
1: Kijk, er lijkt iets te gebeuren met haar op het laatst. Of ze is helemaal tipsy, of ze is van geluk, weet ze niet waar ze het zoeken moet. In ieder geval was het wel heel gemeend volgens mij. Beautiful People. En zij bewoog zich atletisch door de hele repertoire heen. Want daarna kregen we weer Animal Crackers en What Did They Do To My Song Ma. En Brand New Key en Lay Down. Ze heeft een behoorlijke reeks hits achter elkaar afgelegd. Inmiddels lijkt ze toch een beetje aan dat Beautiful People te zijn blijven hangen. OJ's met Love Train hoorde je nog. En dan ook nog Onderweg van Abel. Dit zijn arbeidsvitamine. Met een van de eerste grote U2-hits ooit gemaakt. Ging over Hiroshima. Wat een thema. The Unforgettable Fire heette we hun.

0: zondagmiddag vraagt adres van bekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Familie Loobrecht, dat wil zeggen Marius en zijn zus Marijke Loobrecht uit Rotterdam worden gezocht. Jullie hebben een halfbroer Richard, van wie je mogelijk niet eens weet. Hij is opgenomen in een Frans ziekenhuis en vrienden gunnen hem, familie gunnen hem jullie hulp.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en tot zondag.

0: je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nu bij Dirk, Café Pindakaas. 1,49. Word je groot van.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
10: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
15: Ghana vraagt Nederland om hulp om drugscriminelen op te sporen en op te pakken. Onlangs werd daar al een grote drugsvangst gedaan, waarbij twee Nederlanders werden opgepakt. Justitieminister Van Wil zegt dat Ghana nu meer met Nederland wil samenwerken.
16: Zij willen geen doorvoerland zijn voor drugs. Zij weten wat voor ellende dit soort georganiseerde misdaad met ze meebrengt. En wij zijn natuurlijk ook erg gebrand om ze daarbij te helpen, omdat het ook in ons belang is.
15: Zo is volgens Van Wil al duidelijk dat het netwerk van drugscrimineel Bolle Jos gebruik maakt van de havens in Ghana. Die zit zelf nog altijd in Sierra Leone, ook een land in West-Afrika. Rijkswaterstaat heeft mensen nogmaals opgeroepen om niet de A2 in Limburg op te gaan. Voor de tweede keer ging gisteravond de snelweg tussen Sint-Joost en Roosteren dicht voor groot onderhoud. En ondanks alle waarschuwingen vooraf is het vanmorgen druk, ook op de omliggende wegen.
17: Dat is onze grootste zorg. Vrijdag zit er een andere gebruiker op de autosnelweg dan in het weekend. We hebben natuurlijk flink geïnvesteerd in de campagne. Hopen dat iedereen bereikt hebben, maar er zullen ook mensen moeten werken. Er zullen ook de vrachtwagenchauffeurs moeten rijden. Dus we verwachten wel een flinke vertraging tot een uur, zeker, ja.
15: Dit is de tweede van in totaal 7 weekendafsluitingen van de A2 in Limburg. De burgemeester van New York wil dat immigratiedienst ICE zijn stad verlaat. Dat zei hij nadat de dienst opnieuw extreem geweld toepaste bij een arrestatie. Ze schoten een man neer die met zijn 5-jarige zoontje in de auto zat. Burgemeester Mamdani spreekt daar schande van.
18: The street was crowded with families and children. When ICE agents opened fire, a 5-year-old child, was in the backseat of the car.
15: Het slachtoffer raakte gewond. Volgens ICE had hij geen geldige papieren. De burgemeester gaat president Trump bellen om te zeggen dat hij ICE niet meer in zijn stad laat terroriseren, schrijft hij op sociale media. En ook New Yorkers zijn boos en demonstreren. Supporters van de Duitse voetbalclub Bochum moeten gewoon op de tribunes blijven staan. Dat klinkt logisch, maar de fans springen vaak met z'n allen ritmisch op en neer en dat is nu verboden. Het stadion is verouderd en als duizenden fans tegelijk springen, gaan de tribunes trillen. Daar kunnen andere toeschouwers misselijk van worden. Het springverbod geldt totdat het stadion in 2028 wordt gerenoveerd. En als ze zich er niet aan houden, kan de tribune zelfs helemaal worden gesloten. Het weer, het is grijs en er vallen de hele dag buien. Alleen het zuidoosten houdt het wat droger. Het waait hard en het wordt maximaal 18 graden.
13: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Dus Paul Simon met I'm a Train. De hele ochtend lekker muziek luisteren met de arbeidsvitamine op Radio 5. Arie van der Plas uit IJmuiden aan zet vandaag uit Schavensande. De Vrij Mibo van Elsa, Lex, Tineke, Rita, Jannie, Martin, Kees en Marianne. Dat gaat voor de vrijdagmiddagborrel die vanmiddag

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet weg.

En dan is hij weer ineens afgelopen. Marco Borsato, het staat wel volgens mij voor het hoge niveau waarop John Eubank en Marco Borsato elkaar creatief hebben ontmoet in rood. Sinfonica en Rosso, weet je nog. Iedereen moest in rood verschijnen. Rescue Me van Fontella. Bass hoorde je en Paul Simon, die heb ik met Graceland gedraaid. Maar ik schijn ook Albert Hammond voor Paul Simon te hebben aangezien. Ja, als ik dat hier in die computer zie staan, I'm a Train en Graceland, dan moet ik ineens denken aan hoe zeer dat op elkaar lijkt. En dan gaan mijn gedachten automatisch nemen een keer met mij en dan is het leuk dat jullie even opletten om me daar opmerkzaam op te maken. Sander zegt en dan nu Albert Hammond met Graceland. Ja, nou, zo zou je het ook kunnen zien. Arbeidsvitamine met je weet wel. Kom er maar in, Piet.

krijg je ineens weer lekker warm van. Desemer Bueno en Gente de Zona uit Cuba. En dan Enrique Iglesias en Sean Paul er nog bij met Bailando. Daarvoor Rockin' Me van Steve Miller. En Sailing Home van Piet Veerman. Dit is Radio 5 met arbeidsvitamine. En Fleetwood Mac.

Nou, er wordt wel heel wat over je uitgestort. Relax van Frankie Goes to Hollywood. Daarvoor Can't Help Falling in Love van Elvis Presley. En we luisterden naar Fleetwood Mac met het mooie Dreams. Nog even terug naar de jaren 60. Naar het bloemenjaar.

0: zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Berry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

zou gratis willen spelen. Maar daar heb ik geen talent voor. Earth and Fire was dat met Memories. Dit was ze. De arbeidsvitamine van vanochtend. Met dank aan Arie van der Plas uit IJmuiden. En de Vrij Niveau. Dames en heren van Schavenzanden. Fijn weekend. Yeah! Maak er iets moois van.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Het is 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
13: Goedemiddag, Daniel. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Navi Pillay uit Zuid-Afrika. Ze was rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.
14: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026. To Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
13: Navi Pillay was bij het internationaal gerechtshof. Daar is ze nu bezig met de zaak over genocide op de Rohingya in Myanmar. En ze was ook commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Het Noorse Nobelcomité prijst haar voor haar enorme moed door zich in te zetten voor de vervolging van daders van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Minister Hermans is vanmiddag bij een symposium over Q-koorts. En de grote vraag is of ze daar haar excuses gaat aanbieden aan de vele duizenden patiënten die in de steek werden gelaten door de overheid. Bijna 20 jaar later zijn ze nog steeds ziek. Patiënten willen excuses en betere voorzieningen. Ook Theo uit Heerlen werd ziek. Omroep L1 sprak met hem.
15: Ik ben echt in 10, 20 minuten ben ik doodziek geworden. De concentratieproblemen, de vermoeidheid, neuropathische klachten. Ik zit aan een stok vast. Evenwicht. Alsof je net uit een achtbaan stapt. Pijn in mijn gewrichten, in mijn spieren. De staat heeft hele grote fouten gemaakt. En daar kun je ook gewoon je excuses voor maken. Q-koorts moet gewoon erkend worden als een chronische aandoening.
13: De minister gaat vanmiddag met patiënten in gesprek. In tientallen steden in de Verenigde Staten zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen seksueel geweld. De demonstranten eisen verantwoording en gerechtigheid voor de slachtoffers. Ze vinden dat daders te vaak ongestraft blijven. De protesten begonnen na een groepsverkrachting door studenten van de Cornell Universiteit. Niet iedereen houdt van Bach, maar delen van zijn composities vind je ook nu nog terug in de popmuziek. Morgen is het Bachdag in Amersfoort en dat wordt gevierd met 60 concerten in de kerk. En de organist gaat ook iets doen met een nummer van Lady Gaga, horen we bij RTV Utrecht.
16: Ja, niet zijn mijn favoriete artiest of zo. En ik kwam erachter dat zij hier iets met Bach doet aan het begin. Ze doet het maar.
15: Dan komt dit.
16: Dit is Madame zelf. Daar gaan we.
15: Dit houden we vast. En nou komt Wieber en Jonkers. Daar gaat hij. Dat is dus het themaatje.
16: Ja, nu komt de tweede stem. Met hetzelfde thema.
13: En zo ging hij nog heel lang door. De concerten worden gegeven in de Joriskerk in Amersfoort. Ja, er vallen de hele dag buien. Alleen in het zuidoosten blijft het wat droger. Het waait hard en het wordt maximaal 18 graden.
12: Dankjewel, Caroline. Maar er is wel iets warm vandaag, hè?
13: Ja, de lunch.
12: Ja, dat, en het is vandaag echt de dag ervoor.
13: Heerlijk.
12: Ik heb ze hier in Baren. Ik ben in een van de leukste theaters. Ik ben in een van de leukste theaters van Nederland. Het theater De Speeldoos. Waar wij zometeen mooi live optreden krijgen van Nick Schilder.
13: Wauw.
12: Dus als je nog deze kant op wil komen, je bent van harte welkom.
13: Nou, leuk. Dankjewel.
17: Lunch Lekker met Daniel Dekker.

maandag. Nou, dat is het bij ons eigenlijk iedere vrijdag al. Met het regenachtige weer buiten kun je gaan genieten van de beste evergreens aan de lunchtafel hier bij Omroep Max. NPO Radio 5. En voor de gelegenheid zijn wij in een van de leukste theaters van Nederland. Theater De Speeldoos in Baren. Daar vindt vanavond de laatste try-out plaats van de singer-songwriter show van Nick Schilder. En dan moet je denken aan muziek van James Taylor, Bob Dylan, Jackson Browne, Don McLean, Neil Diamond, maar ook Ed Sheeran en John Mayer. Ik heb zometeen al een mooi voorproefje hier tijdens de lunch lekker. Vrijdag 9.

0: De Evergreen Week van de jaren 80. Ze hebben een mooie herinneringen aan. En ik hoop jij ook. En deze kwam ook voorbij. Ik heb toen zelf gehoord uit de jaren 80. Natuurlijk 1984. Eurythmics. En Here Comes the Rain Again. Nou ja. Niets is minder waar natuurlijk. Want we hebben echt zo'n regenachtige dag vandaag. Temperaturen zo rond 14 graden. Komen en gaan van buien en veel wind. Morgen niet teleurgesteld zijn, want dan is het net zo. Lekker bij de radio blijven.
1: Lunch lekker, live vanuit Theater De Speeldoos in Baarn.
0: Ja, daar zijn we vandaag. En ik heb toch niet vaak ergens op een podium gestaan waar Nick Schilder dan gaat optreden. Want dat gaat zometeen hier gebeuren voor de radio. En vanavond dan speelt hij hier ook. Dus als je een kaartje hebt, ga ik je vast veel plezier wensen. Ik sta tussen de instrumenten en er hangen ook wat hoesen hier aan het plafond. Van die oude platenhoesen. Ik zie er eentje van Bob Dylan. Samen met de Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Nou, dan weet jij wel hoe die hoes eruit ziet, toch? Dat Art Garfunkel achter Paul Simon staat, maar je ziet net zijn mond niet. Al prachtige muziek natuurlijk. En daar gaat het ook vandaag over. De singer-songwriter show van Nick Schilder. Hij gaat maar liefst 42 theaters aandoen door het hele land. En dat duurt nog tot het voorjaar van 2027. Mooi toch dat wij een voorproefje krijgen van al die mooie muziek. En over singer-songwriters gesproken. Gisteren zijn ze begonnen aan hun tour in Amsterdam in de Ziggo Dome. En vanavond staan ze er ook. En dit is hun nieuwe single, Akda en de Munnik.

Aan het einde van de jaren 60, dat was Blue Mink en The Melting Pot. En daarvoor Acta in de Munich. Er is ook een heel nieuw album van ze verschenen met meerdere liedjes. En je hoorde Niets doen, dat is dan hun nieuwe single. Vanavond dus in de Ziggo Dome in Amsterdam.

zometeen gaat Nick Schilder met zijn band alvast wat laten horen aan jullie. Ik krijg ook een paar appjes binnen van luisteraars die er vanavond hierbij zijn. En ze hebben er heel veel zin in. Nou, wij ook al. Hier zijn Casey en de Sunshine Band.

0: Hier hoor je ze iedere dag. Al die evergreens, waaronder deze van Sherbert House. En House is eigenlijk een term uit het cricket. Als je een klacht wil indienen over de slagman of vrouw van de tegenpartij, dan zeg je House. Zo gaat het in Australië. Die weetjes die je hoofd hebt, weet je wel. Het is 12:30, we gaan naar Caroline voor het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Vlakbij het Centraal Station wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. Die probeert de demonstranten met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De protesten in Brussel zijn een reactie op de bezuinigingsplannen van de regering. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug. De wisseling van president Biden naar Trump had volgens Schoof grote impact. Hij deed die uitspraken in de podcast De Atlantische Blik. Bij een grote brand vanmorgen in een flat in Den Haag zijn mensen met ladders door de brandweer van hun balkons afgehaald. Twee mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De flat werd ontruimd en volgens Omroep West is er ook iemand aangehouden. De brand begon in een kelderbox.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: De lage waterstanden leveren al weken problemen op voor de scheepvaart, maar de droge oevers leggen ook van alles bloot. Amateur-archeologen Jelmer en Jeroen hebben langs de Rijn tussen Millingen en Nijmegen al van alles gevonden. Ze zeggen tegen Omroep Gelderland dat ze de oevers nu als een schatkamer zien.
3: Het ligt normaal gesproken onder water altijd. En nu is het gewoon een keer vrij dat je gewoon zo alles voor het oprapen hebt.
4: Ik ben mezelf strandjutter, maar dan van de Rijn.
3: We staan nu dus in de rivier, dus een unieke kans.
4: Gouden tijd. Ik heb een vlies gevonden van een jonge mammoet. Kaarten gevonden van Vicenten. Dat zijn stepperbizons uit de ijstijd.
5: Gaat er dan door je heen als je zo'n vondst zoekt?
4: Dan schreeuw ik het uit hier aan de Rijn.
1: Ja, deze zomer werden door de lage waterstanden ook al niet ontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Dus ja, je vindt nog eens wat zo.
0: Ja, wat had hij nou gevonden van een bison en reistijd?
1: Een kaak. Een kies en een kaak hebben ze dus gevonden. En ook potjes hoor, en van alles en nog wat eigenlijk.
0: Van die dingetjes die je eigenlijk overal wel kan vinden.
1: Nou, ik heb ze niet in mijn achtertuin. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar...
0: Nou, vroeger kon je altijd van die klein dingetjes vinden in de aarde. Ja,
1: dit was echt een best wel grote kaak van een mammoet-achtige.
0: Ja. Nou, mooi.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel, Caroline.
1: Ik heb het weer nog voor je. Het is bewolkt, buien, veel wind. Het is 14 tot 18 graden en in het zuiden is het vanmiddag wat vaker droog. Dit weekend ook nog herfstweer en daarna wordt het weer ietsje rustiger.
0: Oké, dankjewel en ik wens je een fijn weekend en een mooie tijd in Engeland. Hè? Je gaat even op reis.
1: Ja, met mijn dochter naar Londen.
0: Nou, veel plezier. Ik zie je volgende week dan weer.
1: Yes.
0: Weer.
1: Dag. Doei.
0: Caroline Bari op de radio. En wat leuk dat je er weer bij bent vandaag, live vanuit Baren.
6: Begin van je middag, de lunch is begonnen, Omroep Max van de partij. Ja.

0: Van de Show uit de jaren 60 en Long Live Love. Altijd vrolijk. En deze was van de Culture Club It's a Miracle.
1: Lunch lekker, live vanuit Theater de Speeldoos in Baarn.
0: Ja, we zijn te gast bij de Singer-Songwriter Show van Nick Schilder. Vanavond is de laatste try-out van zijn tour die door het hele land voert. Het zijn totaal zo'n 42 theaters. Het loopt helemaal door tot voorjaar van 2027. Nick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goed je te zien.
2: Nou, wetenzijds.
0: Ja. Je hebt al een aantal try-outs gedaan. Hè? Gisteren was je in Hardenberg.
2: Ja, klopt.
0: En in Purmerend ben je geweest, volgens mij.
2: Purmerend, Eibergen ben ik al geweest. Ja. En dan missen we er nog één, zeker. Hè?
0: Ja.
2: Veldhoven, inderdaad. Veldhoven, die was ook erg leuk.
0: Altijd lastig, hè? Veldhoven uit.
2: Oh, Veldhoven uit. Ja. Het listige Veldhoven.
0: Maar dat is zo'n try-out, hè? Want dit is de laatste vanavond. Ja. Wat kunnen de mensen verwachten? Ga je dan al dingetjes proberen, onderbreken? Of,
2: ja, vanavond maken we nog een hoop fouten. En dan de volgende show niet meer. Nee. Dat is een beetje het principe van een try-out, hoor.
0: Ja, ja.
2: Nou, nee, eigenlijk loopt de show al wel behoorlijk goed. Dus we hebben gewoon in de zomer heel veel voorbereid en gerepeteerd. En het concept begint ook al steeds meer vorm te krijgen van die singer-songwriter show. Dus, maar er zijn wel overgangetjes. Je moet hem echt wel een paar keer spelen. Wil je helemaal zitten? Ja. Gisteren ging er ook wat mis. En dat is dan meestal ook licht aan mij. Dat is het nadeel van met professionele muzikanten werken.
0: Ja. Dat, je hebt wel een hele goede band, hè?
2: Ja, het is echt een geweldige band. En die hebben er echt voor geleerd. En dat merk je dan gewoon op zulke avonden.
0: Ik zal ze zometeen wel officieel voorstellen. Maar daar ga je dus je hele tour mee doen.
2: Ja, ja. 42 shows door het hele land. En het is een concept, ik heb het 3 jaar geleden een keer gedaan. Het heet de Singer-Songwriter Show. Dus wat het eigenlijk inhoudt, is dat ik singer-songwriter nummers... Want zo zie ik mijn eigen muziek ook. Het begint elke keer als een singer-songwriter nummer. En tegenwoordig dan kleur ik ze elektronisch in, productioneel. Mm-hmm. Maar het begint dus met een liedje op gitaar of op piano. En ja, dat is mijn leerschool geweest. Vanaf dat ik een jongetje van 8 was op gitaarles, leerde ik nummers spelen van Bob Dylan, Don McLean, Neil Diamond, Bruce Springsteen. En nu nog steeds, af en toe is er ineens zo'n hele organische singer-songwriter hit die er doorheen komt in de hitlijsten. En het is een beetje eerbetoon aan dat genre. En verhalen achter de nummers vertel ik, dat is een beetje wat inhoud.
0: Je hebt er altijd van gehouden, hè, van die muziek.
2: Heel veel, ja, klopt. En het komt ook gewoon omdat het aanbod natuurlijk van Engelstalig muziek veel groter is dan van Nederlandstalig. Hoor. Ik ben ook opgegroeid met Boudewijn de Groot, Akda de Munnik en Borsato en de klassiekers Meeuwis. Je kent ze wel.
0: Mm-hmm.
2: Dus, maar dit is echt. Dit zijn echt mijn roots. Van een jongetje van 8, 9. Het heeft me door moeilijke tijden in de puberteit gesleept. Sommige nummers ben ik gewoon heel jaloers op dat ik ze niet zelf gemaakt heb.
0: Ja.
2: En van sommige liedjes zit gewoon een heel verhaal achter. Ook als ik me begin in te lezen voor zo'n tour, dat je denkt, hè, gaat het echt daarover? Ik heb altijd iets anders gedacht.
0: Ja. Nick Schilder bij ons. En, eigenlijk zijn we bij jou, want ik sta hier gewoon bij jou op het podium, man.
2: Ja, welkom in onze woonkamer.
0: Het is heel knus, hè. Dat hoort ook wel een beetje bij die muziek, denk ik. Dat je,
2: ja,
0: dat je een soort huiskamertje op het podium bouwt.
2: En bij de try-out theaters, die zijn vaak wat gezelliger en wat intiemer over het algemeen, zoals hier in Baarn.
0: Ja, maar zo moet je de muziek ook beleven, denk ik.
2: Ja, ja, zeker. Nou is het ook zo dat sommige nummers, bijvoorbeeld er zit iets van Bruce Springsteen in de set. Nou, dat is niet intiem, is gelijk een full band. Is het iets meer richting rock. Dus ook het singer-songwriter genre gaat soms een beetje wat meer folky. Soms gaat het iets meer naar rock. En is het echt wel energiek op sommige momenten in de show.
0: Mm-hmm.
2: Dus het is gewoon. Maar dat is ook het lekkere. Ik kan heel dynamisch als een soort achtbaan een ballad spelen. Dan een uptempo. En het is gewoon lekker afwisselend.
0: Je had je Jackson Browne al genoemd. Want dat weet ik al jaren van jou. Dat,
2: ja,
0: dat echt van jouw muzikale helden is.
2: Die zat in de vorige show. Die in de vorige editie. Oh. Nu heb ik een compleet nieuwe. Toen speelde ik For a Dancer. En,
0: oh ja.
2: Nu een compleet nieuwe show, nieuwe setlist. Dus Jackson Browne moet even wachten.
0: Oké, okay, dus iedereen
2: tot
0: die het,
2: editie 3.
0: Zo is het. En iedereen die dus de show gezien heeft, Sing Songwriter Show, zo in de eerste versie, volgens mij 1,5, 2 geleden.
2: Ja.
0: Dit is een compleet nieuwe show.
2: Ja, inderdaad. Want dat wordt vaak gevraagd. Ga je dan hetzelfde doen? Nee, een compleet nieuwe show. Sta je dan in eentje podium? Want het is toch singer, songwriter?
0: Oh ja.
2: Nee, 5-koppige band.
0: Ja. Nee, er is heel wat te beleven.
2: Ja.
0: Je gaat een nummer doen van Eagle Eye Cherry, zag ik?
2: Ja, zeker. Zal ik pas die kant op?
0: Als je weg wil, ga je lekker door. Maakt mij niet uit. Ik wilde eigenlijk vragen waarom Eagle Eye Cherry, maar dan vraag ik.
2: Nou, ik hoorde dat jij er iets mee had met dat nummer.
0: Nou ja, het is wel zo dat ik en mijn meisje echt iets met dit nummer hebben. Ja, want toen zijn wij echt officieel, is er iets tussen ons ontstaan. Wat jij dan op die kermis hebt gehad met jouw vrouw.
2: En dat was toen dit nummer uit was?
0: Ja, toen was dit nummer uit, ja.
2: Wauw, oké. Okay.
0: En ik vind het ook een waanzinnig goed nummer.
2: Ja, is het echt. Het is een heel leuk liedje. En ik heb het opgenomen in de show, omdat het. Ik vind het heel leuk dat in de jaren 90 nog zo'n echte singer-songwriter klassieker ook ontstond.
0: Ja,
2: tussen alle grunge van die tijd. En de elektronische muziek begon ook steeds meer op te komen. Dus zo'n Save Tonight van Eagle Eye Cherry. Heel fijn om erbij te hebben.
0: Nou, gaan we lekker naar het podium.
2: Ja, mag ik nu?
0: Ja, nee, jij mag alles natuurlijk. Dit is jouw huiskamer waar ik te gast ben. Dus ik pas me sowieso aan. Nou, met zijn band, zometeen hoor je wie er spelen, maar luister via de radio mee, want hier is hij dan, Nick Schilder, samen met zijn band. En een voorproefje van de Singer-Songwriter Show. Met een prachtig nummer van Eagle Eye Cherry.

0: Zo, mooi hé. Dankjewel Nick, dankjewel Bent. Prachtig, Save Tonight van Eagle Eye Cherry.
1: Speciaal voor jouw vrouw vandaag.
0: Dankjewel Nick.
1: Alsjeblieft.
0: Zometeen veel meer live van Nick Schilder en zijn band in het kader van de Singer-Songwriter Show. Dan wel wat data noemen waar nog een paar kaarten voor zijn waar je dan nog naartoe kunt als je het mooi vindt wat je hoort. Dit is Bad English. Met John Waite natuurlijk en Time Stood Still.

0: Het English met John Waite natuurlijk en Time Stood Still.
1: Vanuit Theater De Speeldoos in Baarn is dit Lunch Lekker met Daniel Dekker.
0: Ja, en Nick Schilder natuurlijk, want zojuist heeft hij live gespeeld hier op het podium in Theater De Speeldoos in Baarn, waar hij vanavond zijn complete show geeft. Nou, dan heb je wel een lange dag eigenlijk, Nick.
2: Ja, zo en sowieso. Ik ga straks nog naar een andere radiozender. Zoals je dat dan zegt, als je niet op die radiozender te horen bent.
0: En waar ga je naartoe dan?
2: Mag ik dat zeggen?
0: Gewoon ja, natuurlijk.
2: Radio 2, bij Eddie Keur.
0: Zijn onze vrienden van Radio 2.
2: Ja, de vrienden.
0: Je kunt wel wat goede muziek gebruiken, zag ik gisteren luisteren. Dus heel goed dat je even langs gaat. Vind ik zo fijn van jou, hoor, dat je dat dan meteen even oppakt ook.
2: Ja, ik breng gewoon mijn nieuwe single, zodat ze wat goede muziek hebben inderdaad. Nou, dat ga ik doen. En daarna kom ik weer terug om in Baren de laatste try-out te doen.
0: Ja, nou heb jij natuurlijk een flink deel van je leven in de auto gezeten. En heel veel opgetreden door de jaren heen. Ja. En dat is echt wel een leven geworden.
2: Ja, inderdaad.
0: En je vindt het leuk, want anders ga je nu ook weer niet 42 keer op pad.
2: Ja, het is echt ik ben er gewoon echt aan gewend. En het is zo, tussen tournees in heb je vaak periodes dat je vaak wat meer in de studio zit. Of dat je wat minder reisbewegingen maakt. Maar het is gewoon echt een ingesleten patroon al vanaf mijn 21ste.
0: Ja.
2: En dat ik ook zei, kunnen we er geen 60 doen tegen de boekingskantoor? Nick, 42 is echt al heel veel, jongen.
0: Ja, dat is zeker.
2: En, omdat ik gewoon ook, ik vind het heel leuk, er is gewoon heel veel zorg besteed aan de show. En dan vind ik het leuk om dat gewoon lang naar de mensen te brengen. En veel door het hele land te zijn. Ik ben niet anders gewend.
0: Nee, maar je leven is natuurlijk in de jaren wel veranderd. Je hebt natuurlijk kinderen.
2: Ja, zeker.
0: Dus je wil ook wat meer thuis zijn, toch?
2: Absoluut. Maar dat is grappig genoeg best goed combineren. Omdat ik ben er als ze naar school gaan. Als ze uit school komen, ben ik er ook vaak nog. Ja. En dan ga ik daarna lekker de auto in. Mensen blij maken ergens.
0: Als zij slapen, dan gaat papa werken. Dat een beetje.
2: Zo moet je het een beetje zien. En, maar dat is zeker iets om in de gaten te houden, hoor. Want in je enthousiasme, je vindt zelf ook je werk leuk. Dan, als je mooie kansen krijgt, als er mooie dingen op je pad komen, dan is het soms de verleiding ligt op de loer.
0: Ja.
2: Om te veel hoorn op de vork te nemen. Dat gebeurt wel eens.
0: Nick Schilder, zometeen is hij weer terug hier natuurlijk in Lunch Lekker voor het tweede deel. En dan hoor je nog meer live muziek uit die Sing-Songwriter Show. Ze komen nog naar Oost, naar Focus Waardstadskanaal. Nou ja. Een hele lijst nog. We zijn zo terug.
3: Doei.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
5: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
15: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
14: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
16: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
17: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
16: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
17: Wow.
18: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
16: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
19: Het was al nooit saai in Huizenbouwer, maar nu zijn Frans en Mariska beland in een totaal nieuwe levensfase. Van nieuwe geliefdes tot de komst van de allerkleinste bouwer.
20: Jan wordt vader.
19: En dat gaat, zoals altijd, gepaard met gezelligheid en de nodige chaos. De Bouwers, een nieuwe fase. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Het is 1 uur nieuws met Suzanne de Vries. Goedemiddag, Suzanne.
22: Goedemiddag, Daniel. Volgende week woensdag rijden er bijna geen bussen. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Alleen in de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden die dag wel bussen. De landelijke staking is er omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Bijna 13.000 mensen gaan het werk neerleggen. In Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze wilden in Beieren de wapenvergunning van een man controleren toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur, zegt buitenlandredacteur Liedeke Morsinghoff.
23: De politie heeft telefonisch urenlang contact met hem gehouden in de hoop dat hij naar buiten zou komen, maar dat wou hij dus niet. En zo kwam het dat de politie vannacht rond 3 uur tot actie over is gegaan. Ze zijn het huis binnengedrongen, daarbij is nog explosieven gebruikt, de verdachte is in zijn been geschoten. En als je nu foto's van het huis ziet, dan kan je ook wel zien dat daar strijd geleverd is. De ramen zijn ontzet, de Luxaflex wappert naar buiten en ook aan de gevel zijn sporen van explosies te zien.
22: Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Er komt toch een asielzoekerscentrum in Terneuzen. De vorige gemeenteraad was er nog op tegen. Daardoor stapte zelfs de burgemeester nog op. Maar gisteravond stemde de huidige raad na een urenlang debat voor. Wel nadat het college het voorstel aanpaste om de veiligheid te verbeteren. Het was een pittige avond voor de verantwoordelijke wethouder.
24: Inderdaad, wat een avond. Maar het voorstel is aangenomen en zoals ik al gezegd heb, nu begint het pas. Dus nu moeten we zorgen dat het vertrouwen dat ik gevraagd heb aan de gemeente en gevraagd heb aan de bewoners om dat uit te gaan werken. Dus geen opluchting, maar wel vertrouwen om door te gaan.
22: Ja, Terneuzen gaat nu maximaal 200 mensen opvangen. En slecht nieuws voor iedereen die er nog een jeugdtrauma aan heeft, maar carbonkel is weer opgelapt. Vorig jaar werden er larven in de pop gevonden. Carbonkel heeft nu een tijdje in een zuurstofloze zak gezeten. En nu is hij af van de larven. Vanaf morgen staat de pop in Museum Beeld en Geluid in Hilversum voor de Carbonkel Experience. Het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust staat een krachtige wind. Het is 14 tot 18 graden en ook vanavond regen en kans op onweer.
0: Ja, morgen is niet anders. Dankjewel, Suzanne.
21: Lunch lekker met Daniel Dekker.

Ja, dochter van de beroemde vader natuurlijk, Natalie Cole. This Will Be. Een heerlijke soul-klassieker zo vlak voor het weekend. Als we het over klassiekers hebben, we zitten op het podium bij de Singer-Songwriter Show van Nick Schilder, die vanavond hier optreedt in Theater De Speeldoos in Baren. Prachtig theater, heel intiem. Echt geschikt om mooie muziek te gaan luisteren. En dat gaat zeker gebeuren. Voorproefje krijg je zometeen hier ook in Lunch Lekker, want Nick Schilder en zijn band gaan nog optreden. Nou, eens even kijken. Wat hebben we verder nog? Ja, alleen maar goede muziek natuurlijk. Hier is Man for Man.

0: Ik ben altijd afgevraagd of die man echt zo heet. Maar ik heb nooit zin om het op te zoeken. Tony Esposito. Het liedje ook niet goed genoeg voor. Papa Chico was dat.
1: Lunch lekker, live vanuit Theater de Speeldoos in Baarn.
0: Is daar weer uitverkocht vanavond, Nick?
2: Ja, volgens mij zo goed als.
0: Ja, wat
2: denk ik, jongen, kijk even naar de manager. Paar ja. kaarten nog.
0: Vanavond dus in Theater de Speeldoos in Baarn. En dan ga je 21 oktober naar Os. Je komt naar de Volkswagen Theater de Hofnar. Stadkanaal.
2: Stadkanaal.
0: En natuurlijk ook nog de Schouwburg in Hoorn.
2: Ja, in de buurt is dat. Dat is kwartiertje rijden, is ook wel eens lekker, hè?
0: Dat is eigenlijk wel een soort Schouwburg die bij Volendam hoort, toch?
2: Ja, inderdaad. Er komen ook veel dorpelingen naartoe. Ja, klopt. Ja. Dus je moet altijd, ja, ze hadden het zo gepland, dat wil ik dus, durf ik dus nooit. De eerste try-out in Purmerend, 10 minuten van Volendam. En het is echt het meest kritische publiek ter wereld.
0: Oh, ja, natuurlijk.
2: En ze vinden allemaal dat ze terecht ook wel, hoor. Het is een muzikaal dorpje, maar ze vinden ook allemaal heel... dat ze er heel veel verstand van hebben.
0: Ja.
2: En toen hadden ze daar mijn eerste try-out. Ik was echt zo kwaad op de boeker. Ik zeg, hoe kan je me zo voor de leeuw gooien?
0: Ja, want ook al is het goed, dan gaan ze er toch nog iets van zeggen.
2: Nou, er gaan altijd dingen mis de eerste keer. Ja, weet je, dat is natuurlijk heerlijk om dan in het weekend daarover te hebben. Van, nou, ik was ben ik. Maar hij zingt leuk, die jongen. Maar het overgangetje daar links...
0: Nee, maar niet meer wat het gaat worden.
2: Hij moet toch wel even oefenen aan die show.
0: Ja, precies dat, ja. Kijk, dat... wel leuk dat we geweest zijn.
2: Ja, precies.
0: Ja, ja. Nou, ja, je hebt ook... Ik zat zo'n beetje na te kijken. Maar ook in het buitenland wordt je muziek veel gedraaid.
2: Ja,
0: ik vond dat Shadowproof het heel goed gedaan heeft in Italië.
2: Ja.
0: En in Polen en Roemenië ben je nog regelmatig op de radio.
2: Ja, klopt. En ik moet altijd even een beetje relativeren. Want ik ben Bruno Mars nog niet voorbij, hoor. Dat zo moet je het niet zien. Maar een single als Cold bijvoorbeeld was een hele mooie mijlpaal. Want die was het meest gedraaid. En toen het label zei, volgens mij was die in iets van 13 landen. Hadden we iets van 80 playlists of zo. Dus het is wel dat er iets gebeurt. En het leuke daaraan is dat steeds meer van die radiozenders en ook... die artiesten daar en die labels, die weten dan, die horen mijn naam een paar keer voorbij komen. Dat is leuk, omdat je ook weer met schrijfsessies dan...
0: Oh ja.
2: Gaan er weer deuren voor je open om met betere mensen te kunnen werken, et cetera. Dus het is gewoon leuk, het is gewoon iets bouwen.
0: Dit. Maar Nick, ben je ook al in die landen geweest of zo? Of,
2: dat heeft nog geen zin, want het is niet zo dat ik daar nu een stadion kan uitverkopen.
0: Niet als jij er vliegtuig uitkomt dat iedereen...
2: Inderdaad.
0: Nee, dat gebeurt nog niet, hè?
2: Nee. Dus eerst de speeldoos en Baren veroveren.
0: Ja.
2: En dan die uitverkopen en dan gaan we van daaruit verder kijken.
0: Zo is het. En de tour die gaat eigenlijk... officieel van start. Dus je hebt er nog een stukje of 40 te gaan, denk ik.
2: Ja, we hebben echt landelijke dekking met deze tour. Dat is echt erg leuk. En het is gewoon een hele leuke show om op te voeren. Gisteren kreeg ik vond ik een beetje een dubieus compliment. Maar die zei, het allerleukste zijn die verhaaltjes over de nummers. Ik dacht, nou, vind je dan de nummers zelf niet leuk? Maar het is ook leuk om over de nummers dingen te vertellen.
0: Ja.
2: Dus ik heb een beetje ingelezen. Ook wat betreft het repertoire. En bijvoorbeeld zo'n nummer als... Van Neil Diamond, Cracklin' Rosie. Ja. Dat was altijd een van mijn favoriete Neil Diamond nummers.
0: Mm-hmm.
2: Dat is dat gaat dus over een fles drank eigenlijk. Dus het is helemaal geen liefdesliedje. Maar hij hoorde dat er in Canada een mannenoverschot was. Waardoor steeds veel mannen niet met een date, maar met een fles drank de zaterdagavond doorbrachten. En dat was een hele goedkope fles rosé. En die heette Cracklin' Rosie.
0: Ah,
2: en daar gaat dat nummer dus over. En ik heb een blokje over... plagiaat, dus liedjes die erg op elkaar lijken en nummers die helemaal verkeerd begrepen worden, bijvoorbeeld.
0: Ja. Dat je altijd hebt gedacht dat daarover ging, maar daar gaat het helemaal niet over.
2: Ja. Bijvoorbeeld zo'n Every Breath You Take van de Police is een hele bekende natuurlijk. Dat lijkt dan een liefdesliedje, wordt veel bruiloften gedraaid. Maar dat gaat eigenlijk over een stalker.
0: Ja.
2: En daar zijn heel veel voorbeelden van. Dus Born in the USA van Bruce Springsteen.
0: Ja.
2: Ja, die Donald Trump gebruikte die bij zijn campagne, maar dat gaat gewoon eigenlijk over... dat is heel maatschappij kritisch. Dus dat gaat over de slechte behandeling van Vietnam-veteranen.
0: Ja.
2: Maar dat is het leuke om ook... kijk, met de clubtour die ik deed in de club in de popzalen... dan had ik gewoon mijn eigen repertoire. En ging het, maar dan gaat het ook over mijn carrière, et cetera. Ik vind het erg leuk om over mezelf te praten. Dat daar niet van.
0: Nee.
2: Maar dit is ook leuk om het over die muziek en over die nummers te kunnen hebben.
0: Ja. Nou, en er zit ook nog een nummer in uit je verleden met Simon. Simon Keizer.
2: Ja, klopt. Voor de eerste keer.
0: Ja.
2: Ja, klopt. Ja, ik
0: wil je erover praten?
2: Even stokje water.
3: Ja. Ja.
0: Nee, maar vond ik wel opvallend, toch? Ja, dat is toch iets wat dan in je hoofd aangaat dat je denkt, dat ga ik doen.
2: Ja, dat is waar. En het zijn try-outs, dus ik ben het aan het uitproberen nog steeds. Maar ik denk al dat ik niet meer terug kan. Want ik denk dat er veel fans in de zaal, die vinden dat gewoon erg leuk. Ik speel voor het eerst weer het Nick en Simon nummer in de show. Daar heb ik een ander arrangement van gemaakt. Dus heel klein, beetje singer-songwriter, intiem arrangement.
0: Ja.
2: Speel ik en... Het is echt wel stiekem heel leuk om dat weer te doen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Nou, je gaat twee nummers voor ons doen. Inderdaad over de drank met Neil Diamond. En
2: lekker over drank zingen.
0: Die andere ben ik ook benieuwd wat je daarover gaat vertellen. Maar ik vind ook dat je misschien voordat je naar het podium gaat... even de band voorstellen. Je hebt fantastische muzikanten.
2: Zeker.
0: Daar. Ja, dat is toch mooi.
2: Dat is leuk. Op toetsen Alexander Clement. Op drums Pim Aarde. Piano Mike de Hond. Op bas Dennis Samar. En op gitaar Yvette Terpstra.
0: Ja, precies. Wel een topband, hè. Vandaag bij ons live gaat hij voor ons optreden met die fantastische band die je net hoorde voorstellen. Twee liedjes voor ons doen. Dit is Nick Schilder en de Singer-Songwriter Show. Live uit Baren.

0: Dankjewel.
1: En dit nummer heb ik voor het eerst gezongen tijdens het allereerste seizoen van Beste Zangers in 2009. Is van Leonard Cohen.

0: Prachtig.
1: Vanuit Theater De Speeldoos in Baarn is dit Lunch Lekker met Daniel Dekker.
2: Wat een mooie versie, Nick.
3: Dankjewel. Thanks.
2: Ja, inderdaad, ik moest weer even terugdenken aan Beste Zangers. Daar zat je natuurlijk in.
3: Dat was het allereerste seizoen met onder andere Albert Rest. En ja. Danny de Bunk, Henk Westbroek.
2: Lang geleden.
3: Simon.
2: Ja, Simon was er ook bij natuurlijk.
3: Niet te vergeten.
2: Wat leuk. Nou, nu we het toch over televisie hebben. Er zit weer iets moois aan te komen op 1 november om 8:30 op NPO 1.
3: Klopt.
2: Met een prachtige line-up van artiesten. Roxanne Hazes zit erbij. Digi Dex, Zoe Levi. Ik hoor dat Karsjoel ook komt.
3: Ja.
2: De Nationale Lichtingsavond, wat is dat?
3: Het is een avond waarin we stilstaan bij mensen die er niet meer zijn. En mensen die we missen. Dus het is voor het eerst dat als ik het goed begrijp, is het dat van oorsprong alle zielen. Religieuze feestdag wordt dan nu op tv georganiseerd. En voor alle religies. En daarom heet het nu Lichtjesavond. Ja. Zeg ik dat goed?
2: Ja, klopt. Nationale Lichtjesavond.
3: Nationale Lichtjesavond.
2: Weet je al wat je gaat spelen daar?
3: Ik weet het al, maar ik weet niet of ik dat mag zeggen.
2: Oh nee, doe dat maar niet. Nee, dan krijgen we weer gedonder allemaal.
3: ik ga weer iets Nederlandstaligs doen.
2: Oh ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Zometeen kom je hier ook nog
3: terug. Zonder jou. Ga verder.
2: Zonder jou van niks schulden tijdens de Lichtjesavond 1 november. Die vlak om de hoek. Want het is in de
3: Lichtjesavond. Stijf op elkaar houden.
2: Ja, precies. Ja. Goed dat je het niet gezegd.

0: Je komt hier zometeen nog terug natuurlijk.
1: Ja, zeker, zeker. Ik ben er nu toch.
0: Ja, nou, dat vind ik wel gezellig. We hebben natuurlijk nog een groot half uur, dus dat past ook live. Dus ik krijg gewoon maar appjes binnen. Een bijzondere uitvoering van dat prachtige liedje.
1: Oh, mooi, leuk. Goed om te horen.
0: Welke cd is dit? Maar dit is gewoon live, hè, dit.
1: Oh, wauw. Ja, nee, oké. Nou, dat is gewoon een compliment.
0: Dus ja. Je komt mooi over op de radio.
1: Dank.

0: Ace Jazz en Shadow Dreams. Het is alweer bijna half twee op de vrijdagmiddag lunch lekker. En we gaan naar het laatste nieuws met Suzanne. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. De man die 4 jaar geleden de Belgische kleuter Dean heeft gedood en achterliet in Zeeland, heeft gesproken in de rechtbank in Gent. Dat meldt Omroep Zeeland. Dave de K. gaf toe dat hij de jongen heeft mishandeld. En daarna laadde hij de kleuter in de auto, omdat hij naar een drugsdealer in Zeeland wilde. Het 4-jarige kind overleed onderweg en de verdachte dumpte het lichaam bij de Oosterscheldekering. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress en daar overleed ze ook. 2 schilderijen die een maand geleden uit het Renoir Museum in Frankrijk werden gestolen, zijn terecht. Eerder werden er ook al 6 verdachten opgepakt. En in het Asserbos zijn de granaten die gisteren gevonden werden tot ontploffing gebracht. Op beelden is te zien dat de explosieve opruimingsdienst een grote berg zand op de plek heeft neergelegd.
2: 3, 2, 1.
1: Ja, dat klonk. Het zag er indrukwekkender uit dan dat het klonk. Te zien is dat de berg zand de lucht ingeschoten wordt. Zo'n 30 centimeter onder de grond lagen oude oorlogsgranaten. En 2 jaar geleden werd er ook al een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog in dat bos gevonden. Het weer. Ja, het is herfstachtig met regen en wind en ongeveer 15 graden. Morgen ook erg wisselvallig met meer wind dan.
0: Oké, dankjewel Suzanne. Een mooie dag nog, hè.
1: Jij ook.

0: De Voice, jongens, op een gelukkig weekend. This Golden Ring was dat.
1: Vanuit Theater De Speeldoos in Baarn is dit Lunch Lekker. Met Daniel Dekker.
0: En Nick Schilder natuurlijk, want de Singer-Songwriter Show staat hier vanavond in De Speeldoos in Baarn. Daarna trekt Nick met zijn band door het hele land. Er komen nog zo'n 42 optredens of om en erbij voorbij tot een voorjaar van 2027. Gaat nog één liedje voor ons doen ook, Nick?
2: Ja, zeker.
0: En niet zomaar een nummer, dat is Smile. Dat heb je uitgebracht samen met een DJ uit België, toch?
2: Ja, inderdaad. Brian V heeft al een paar keer op Tomorrowland gestaan. Die jongen gaat erg goed. En we hebben de krachten gebundeld. Een nummer gemaakt dat heet Smile. En dat is het officiële lied van de week tegen het pesten. Dus Smile gaat erover, ga van je eigen kracht uit. Dus blijf geloven in je eigen positiviteit, je eigen glimlach. En laat je niet beïnvloeden door negativiteit van anderen. En laat het zeker niet tot je doordringen. Ja. Daar gaat het nummer over.
0: Ja, maar staat hij in de file of komt hij nog? Of Brian?
2: Het is echt heel drukke ochtendspits.
0: Ja, ja, misschien. Maar je doet hem zonder Brian. Want
2: ik doe hem zonder Brian inderdaad. Ah, die moet er even bij denken.
0: Brian heb je niet nodig met deze band natuurlijk.
2: Met deze band niet. Inderdaad, weet je. En ik verwacht ook dat deze band ook op Tomorrowland staat binnen nu een jaar.
0: Ja, dat zou mij anders. Dat zou ik heel raar vinden eigenlijk.
2: Als het niet zo is, ja.
0: Hey, maar dit is ook wel een heel persoonlijk dingetje. Want jouw jongste dochter kwam een keer van school. Die was ook gepest. Ja. Nou, deed het daar niks. Hè. Ze had alleen maar de schouders opgehaald en gedacht van, kan mij het schelen.
2: Inderdaad, klopt. Ja, zo reageerde ze en daarom, weet je, het was ook incidenteel, dus niet structureel. Ze zei, ja, weet je, ze maakte een beetje rare opmerkingen, maar ja, ik bleef gewoon lachen en ik liep gewoon door, want hoe ik over mezelf denk is veel belangrijker dan hoe zij over mij denken. En dat vond ik zo stoer.
0: Ja, mooi.
2: En ook dat ze gewoon bleef lachen, ze bleef gewoon glimlachen. En dus daar, ik had meteen inspiratie. Ik dacht, Smile, zo gaat de volgende single heten. En daar gaat het over. En het is ook erg leuk dat, weet je, je hebt Stichting School en Veiligheid, die doen gewoon erg aan programma's op school, daar doen ze veel aan, dat ondersteunen ze tegen pesten. Ja. En die, daar heb ik contact mee gezocht. Joh, kunnen jullie hier iets mee? Ja. Kunnen we hier iets mee? Dit wordt ons officiële lied. Dus het is echt erg leuk en heel, heel positief verhaal wat er om Smile heen hangt.
0: Nou doe je dus de Singer-Songwriter Show met voornamelijk ook liedjes van anderen, jouw voorbeelden. Ja. Mensen die jou hebben geïnspireerd.
2: Ja, klopt.
0: Om überhaupt muziek te gaan maken.
2: Ja.
0: Ja, maar ben je ook nog met veel eigen liedjes bezig eigenlijk? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat ben je aan het doen?
2: Zeker, zeker. Smile is net uit. En ik ben nu, als deze theatertour een beetje gaat lopen, dan heb ik weer een beetje meer ruimte in mijn hoofd om weer nieuwe dingen op te gaan pakken. Kijk, ADE zit er bijvoorbeeld aan te komen. Dan zijn er heel veel goede songwriters.
0: Is dat Amsterdam Dance Event?
2: Amsterdam Dance Event, inderdaad. Ja, dus dan dat in Amsterdam heb je op heel veel plekken dan optredens en hele vette line-ups van DJ's. Maar het houdt ook in dat er gewoon hele goede liedjeschrijvers in Amsterdam zitten. Dus van echt de top van de wereld komt dan naar de hoofdstad. En dan is het te proberen om, dat lukt me niet altijd hoor, maar om hele goede mensen te strikken om tijd in de studio door te brengen. Dus dan zit ik weer gewoon heel veel te schrijven en te maken.
0: Ja, het heeft je wel de afgelopen jaar wel wat gebracht. Je hebt een hoop mensen leren kennen ook.
2: 100%, ja.
0: Die je vroeger nooit tegenkwam natuurlijk.
2: Ja, zeker. En die in een heel andere scene zitten. En dat is ook erg leuk. En sommigen ook van, ja, weet je wel, we zien je toch al, jouw kop al op tv al 20 jaar, maar nog nooit met je gewerkt. En dat is echt een heel mooie kant aan deze, de richting die ik ben ingeslagen.
0: Voel je nou meer muzikant dan een paar jaar geleden eigenlijk?
2: Als het zo zou zijn, zou het ook vooral zijn door de frequentie van tijd in

0: de studio doorbrengen. En gewoon met achter mijn instrumenten. En omdat ik probeer dat echt nu te bewaken. En dat kan ook omdat mijn carrière is wat kleiner dan het grote Nick en Simon nog. Want ik ben echt aan het bouwen. Dus er is ook ruimte om dat zwaartepunt gewoon erg bij het maken te leggen nog.
1: Ja. Dat is leuk natuurlijk, zeker, lijkt mij dan. Hè?
0: Ontzettend mooi is dat. En dat is echt de kern van deze ambacht. Is het maken van die liedjes. En wat ik al zei, kijk, de Smile ook. Dat begon achter een piano. Met gewoon een pianoriffje en zang. Daar kan je ook een singer-songwriter versie van maken. Maar goed, ik wil op Tomorrowland staan. Vandaar dus die versie met Brian V.
1: Ja, precies. Ja. Hartstikke mooi. Nou, Nick, ik kwam nog niet zo heel lang geleden Jaap Reesma even tegen. Hey. Die gaat het televisieprogramma presenteren.
0: Ja, ja, klopt.
1: En daar ben jij ook bij betrokken.
0: Ja, zo.
1: En het gaat over muziek, hè?
0: Het gaat over muziek. Het heet Sing With Me. En het is echt een feel-good muziekprogramma. Samen met Waylon, Davina Michel, Yves Berendsen strijden wij om een plekje op het podium. Dus naast het talent. Dus je moet het zo zien, het talent loopt het podium op. En in plaats van dat wij op een knop drukken en het draait een stoel bijvoorbeeld. Nee, we pakken de microfoon en we gaan meedoen.
1: Oh.
0: We lopen het podium op en we gaan meezingen. Dus er komen allemaal duetten uit voort uit het programma. En dan zie je mij bijvoorbeeld met Davina Michel een duet zingen en de kandidaat. Maximaal 2. Dan zitten de microfoons ineens vast. Als een soort Excalibur van Koning Arthur.
1: Ja,
0: dat kan je me niet meer uitkrijgen.
1: Ja.
0: En dan zit de ronde dicht. En dan ben je te laat. En maar het is echt zo'n grappig programma. We hebben echt veel gelachen, veel lol gehad. En het is ook gewoon een hele leuke manier. Ook voor als je denkt, ja, ik hoef niet per se een hele lange carrière. Het is niet zo dat het mijn laatste strohalm is dit. Ik wil gewoon zingen en kijken of er professionele artiesten met me mee willen doen. Nou, dan kun je meedoen. En het is verbazingwekkend hoe goed die mensen dan zijn die daarop afkwamen.
1: Ja. Sing With Me.
0: Sing With Me.
1: Nu snap ik de titel ook wat beter. Wanneer komt het op tv eigenlijk?
0: Vanaf 7 november is het op tv.
1: Oh, dat is wel snel, man.
0: Ja,
1: trouwens, zit er ook een competitie in? Kun je ook nog een plekje verdienen? Word je eerst of tweede?
0: Ja, absoluut. Dus we werken wel naar een finale toe. En het is wel feel good en heel collegiaal. Maar deep down willen we allemaal, gunnen we elkaar het licht in de ogen niet. We willen allemaal winnen.
1: Oké. Nou ja, goed, dat is altijd naar, hè? Als je dan bijvoorbeeld 11e wordt of zo. In zo'n programma. Dat is jou ook een keer overkomen. Dus jij weet wat mensen dan voelen.
0: Als ze doormaken, als ze het net niet redden, inderdaad.
1: Ja, precies. Nou, ik wil je niet van de leg brengen zo vlak voor het optreden.
0: Nee, nee, nee.
1: Je gaat smile natuurlijk.
0: Je wil het niet te lang over idols hebben, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Nick, gaan we lekker hier een paar stappen naar rechts voor de luisteraars. Natuurlijk links, want je zit naar de radio te luisteren. En luister mee naar Nick Schilder en zijn band en het prachtige Smile.

0: Dankjewel Nick en de fantastische band natuurlijk. Dat was Smile Live hier in Lunchlekker vanuit Theater Speeldoos in Baren. Ga kijken naar de tour.
1: As the morning casts a thousand bits of sunlight

grote hits van Suzanne en Freek. Nou, hier zit het erop. Wij gaan er vandoor. Wens je alvast een heel fijn weekend. Bedankt natuurlijk het Lunch Lekker Team voor het voorbereiden. En ja, hier wezen zijn. We hebben het hartstikke leuk gehad vandaag. Mede dankzij Hof Broadcast kwam het allemaal goed op de radio. Bedank ik even Nick en Maarten natuurlijk, Frank van het Hof. En Triple Show Techniek met Martin, Niels, Randy en Raymond. Als je een kaartje hebt voor vanavond, weet zeker dat het heel goed gaat klinken hier in Baren. Wij zijn er maandag weer. Veel plezier met Stefan.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Vanavond in Meldpunt Actueel. Als het aan de coalitie ligt, gaan alleenstaande AOW'ers met een klein pensioen er fors op achteruit. Door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Zo gaat het mes in de huishoudelijke hulp, waardoor senioren nu al vrezen voor vervuiling. Vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
9: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Het was al nooit saai in Huizenbouwer, maar nu zijn Frans en Mariska beland in een totaal nieuwe levensfase. Van nieuwe geliefdes tot de komst van de allerkleinste bouwer.
12: Jan wordt vader.
11: En dat gaat, zoals altijd, gepaard met gezelligheid en de nodige chaos. De Bouwers, een nieuwe fase. Vanavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Jammer, hoe laat heb jij het?
15: Het is bij mij precies 2:53.
14: Oké, exact 2 uur eigenlijk. Ja, ja. Oké. Okay, ja. Goed, lieve reizigers, het is exact 2 uur. Zometeen reist u met de Magical Mystery Tour. En je kunt waar ook ter wereld inchecken via die gratis glasheldere NPO Luisterapp. Maar nu eerst het NOS Journaal met Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Stefan. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoek

0: Was nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar levenslange strijd voor vrede en mensenrechten. Op dit moment is ze rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robben-eiland. Dat vertelt correspondent Alice van Gelder.
1: En daar zat onder meer ook Nelson Mandela gevangen. Ja, en zo heeft zij echt een grote rol gespeeld daarin. En daar is ze daarna ook voor beloond. Want toen Nelson Mandela president werd van Zuid-Afrika, is zij ook aangesteld als eerste niet-witte rechter in het Zuid-Afrikaanse Hoge Gerechtshof.
0: In haar reactie zegt Pillay dat het haar verbaast, want ze vindt dat er niet zoveel moed nodig is om op basis van de feiten de waarheid over oorlogsmisdaden te vertellen. Oud-premier Schoof heeft in een podcast nog een keer teruggeblikt op zijn periode als regeringsleider. Zo bleef hij zich inzetten voor steun aan Oekraïne, maar werd dat steeds lastiger toen Trump weer president van Amerika werd.
2: Zoals we ook steeds zien hoe Trump en Poetin ook een soort dans uitvoeren, wat voor Europa regelmatig heel moeilijk te volgen is, van ja, maar wat gaan we nu doen?
0: Volgens Schoof heeft de wisseling van de macht in Washington veel impact gehad, vooral op de internationale verhoudingen. En bij de WK Judo is Marit Kamps in de eerste ronde uitgeschakeld door haar Japanse tegenstander. Kamps deed mee in de categorie tot 78 kilo. Ze zat eerst in de categorie daarboven, maar ze viel 25 kilo af en moest in haar nieuwe categorie helemaal opnieuw beginnen. Het weer dan nog, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en in het westen van het land. Aan de kust staat een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. En ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar soms ook zon bij 13 tot 15 graden.
3: Dankjewel Suzanne, tot straks.
0: Tot zo.
3: Wil jij nog iets zeggen?
4: Nee, dat kwam toedeloek in mijn hoofd op.
0: Toedeloek.
5: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
6: De Magical Mystery Tour. Steven Stoff.

0: The Pretenders uit 1982. Back on the Chain Gang. Jelmer, kunnen wij vertrekken?
1: Heel graag.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.

0: de buschauffeur. De man met diverse...
1: Goedemiddag.
0: De man met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Goedemiddag, Cor Snijder.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: En natuurlijk ook een hartelijk welkom voor iedereen die is ingecheckt. En dat gebeurt natuurlijk via die glasheldere NPO radio... NPO luister-app natuurlijk. Hè. En ja, als je wilt inchecken, laat ook even weten wie je bent... en waarom je er bent en hoe het met je is. Dat kan ook allemaal ingesproken worden. Zometeen het reisschema.
2: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to the Magical Mystery Tour.
3: Reisschema.
0: Ja, beste reizigers, een bijzonder goedemiddag bij deze 2 uur durende Magical Mystery Tour. Zoals u merkt is de bus in beweging en dat betekent dat we inmiddels vertrokken zijn. Cor, u ziet hem daarvoor in, zet op dit moment koers richting het oosten van ons land. De eerste bestemming die is recht in het hart van Twente, Almelo. En daar hebben we zometeen een ontmoeting met reiziger Ferry Magdelijns. En mocht u zich afvragen, is er afgezien van Ferry nog meer in Almelo? Zeker, want vanmiddag staan we stil bij de verjaardag van onze eigen invalreisleider en geboren Almeloer Henk-Jan Smits.
4: Wow!
0: Hij blaast vandaag maar liefst 65 kaartjes uit. Daar zijn we heel erg blij mee dat hij die leeftijd nog heeft mogen behalen. En dat vieren we natuurlijk op geheel eigen wijze. Verder besteden we ruim aandacht aan de kinderboekenweek. Dus we vragen je alvast om je favoriete kinderboek van vroeger uit de kast te pakken. Later deze reis komen we daar zeker op terug. Heeft u onderweg vragen, felicitaties of persoonlijk nieuws? Laat het weten via die hele mooie NPO Luister-app. Of het noodnummer kan ook gebruikt worden 0800 3000 555. Daar trekt u de reisleiding mee aan de mouw. En omdat het vandaag zo heerlijk lekker herfstig is... heb ik een speciaal herfstweerbericht voor u gemaakt. Nat en koud bij 13 graden. Tot zover.
4: Dat was het.
0: Dat was het.
4: Nat en koud tot om de beide 13, 14
0: graden. 13, 14 graden.
4: Ja.
0: En dat is het.
4: Oké, en dat is het.
0: Ja.
4: Hartelijk dank, tot zover.
0: Tot zover.
5: Hi, we're the Bee Gees.
4: Ik dacht dat er nog wat meer van.
0: Ja, het is veelomvattend weerbericht.

0: De Beatles op 45 toer uit 1965. You Won't See Me and the For the Bee Gees. 1978, Stayin' Alive. Evergreen van het zuiverste water. Natuurlijk, nou, Beatles, dat zijn allemaal evergreens eigenlijk. Heel jammer, zo moet je het wel zien. Vind je het ook niet heerlijk om binnen te zijn?
1: Ongelooflijk.
0: Ja, ja. Het is toch heerlijk. En dan een beetje dat motregenachtige weer.
1: Herfstkleuren buiten.
0: Ja, en dat merken we ook hoor. De mensen die zijn ingecheckt, want dat zijn er extreem veel vanmiddag. Heb jij zin om even een kleine round-up te geven van wat voor berichtjes er zo al binnenkomen?
1: Dat kan, ja. Dirk en Janneke die zeggen, wij zullen zwaaien als jullie langs Markelo rijden.
0: Leuk.
1: Cor die zegt, goedemiddag Stefan, Cor en Jelmer. Lekker weer meereizen met jullie. Benieuwd wat er vandaag voor leuke dingen ontwikkeld worden.
0: Nou,
1: ik ga nog even doorzoeken met de walnoten na een storm deze week. Heeft ook een verzoekje. July Morning van Uriah Heep.
0: Oh, schrijf hem op.
1: Dan Henny die zegt, wacht, ik ga mee, zin in de bustour, altijd weer leuke muziek. En Bertus die zegt, gefeliciteerd, Henk-Jan.
0: Ja, want daar zijn we naartoe, want Henk-Jan, want we gaan zo meteen, we zijn richting Almelo aan het gaan. En dan gaan we steken stilstaan bij de verjaardag natuurlijk van Henk-Jan Smits. Eens even kijken, dat was het wel eventjes, hè, qua berichtjes.
1: Ja, we hebben ook nog een audiodocument binnengekregen.
0: Ah, een audiodocument van wie?
1: Moet ik even goed kijken hoor, wie dat ook weer was.
0: Tony Peroni.
1: Tony was dat, ja. Tony Peroni, ja.
2: Ja, jongens, Henk-Jan Smits, vandaag 65 jaar. En hij treedt met ons vanavond op in Theater De Willem in Papendrecht. Met The Glory of the Glamrocks, of The Glamrock. Samen met ons The Glamrocks. En het zou leuk zijn als we een oproep doen dat het de hele zaal, het hele theater, Lang zal ze leven gaat zingen. Hoe leuk zou het zijn?
0: Dat zou geweldig zijn. Nou, Tony, dat moet jij regelen natuurlijk. Want wij zijn er niet bij. Maar dat moet toch lukken allemaal?
1: Zeker, ja. Ongetwijfeld goed komen.
0: Wat zeg je?
1: Dat moet ongetwijfeld goed komen.
0: Ja. Goed, dan hebben we nog meer. Ja, dat is zeker jammer. Dan hebben we nog veel meer. Want we hebben hier ook aanwezig Bas.
1: Ja.
0: Bas, je had een idee.
3: Ja, dank je Stefan en Jelmer. Klopt, ik heb een idee. Omdat het dus de verjaardag is van Henk-Jan Smits. Heb ik vanochtend vroeg bij een Twentse bakker echte Kozakkoeken gehaald. Die heb ik hier meegenomen in de bus.
0: Ja.
3: Hele grote schijven, marsepein, chocolade. Kijk hier.
0: Zie je dat?
3: Flinke Kozakkoeken.
0: Zo. Groter dan een cd.
3: Groot, ja. Dus die heb ik gehaald en ik dacht, misschien is het leuk zo meteen, dan rijden we naar Bussum. Stap ik daar uit, loop ik richting het huis van Henk-Jan Smits. En dan bel ik aan om die koek aan hem te overhandigen en dan kunnen we hem feliciteren.
0: Ja.
3: Daarbij wil ik ook graag de felicitaties van andere reizigers overbrengen. Dus die kunnen vanaf dit moment worden doorgegeven via de NPO Luister app.
0: Ja.
3: Dan breng ik ze over. Ja, en daarnaast lijkt het me geweldig om dan ook een plaat voor Henk-Jan Smits te draaien. Ik weet dat hij groot fan is van Graham Parker.
0: Ja, ja.
3: Dus misschien kunnen we daar iets van klaarleggen.
0: De liefde voor Graham Parker deelde ik met hem, want ik heb dat ook.
3: Ja.
0: Ja, gaan we het zeker doen. Het hele oeuvre hebben we in de bus van Graham Parker. Dus, even recapituleren.
3: Ja.
0: Jij gaat zo meteen een stapje uit.
3: Ja,
0: en je gaat daar met je telefoon en een geïmproviseerde microfoon op aan vast.
3: Ja, met een live verbinding zetten we op. En dan ga ik aanbellen bij Henk-Jan.
0: En je doet dat volgens het principe op de Bonnefoy, hè?
3: Ja. Ja. Ja, het is het enige spannende eigenlijk aan deze middag. We hebben geen idee of Henk-Jan Smits thuis is.
0: Nou, hoorde ik dus net dat hij concert vanavond.
3: Het is in Papendrecht.
0: Het is in Papendrecht. Nou, Henk-Jan kennende, die is altijd op tijd.
3: Is vroeg bij, dus dat,
0: Nou ja, we weten het niet. We gaan het nog wel merken en we verheugen ons erop.
3: Ik ook.
0: Ja. Hoeveel koeken heb je?
3: Een stuk of 6, dus ik kan er wel eentje hier laten of zo.
0: Dat is wel lekker, jij?
3: Ja. Dan heb ik zelf voor rondgaan.
0: Ja, heerlijk.
3: En mensen achterin.
0: Ja.

0: Cure.
1: 1992, Friday, I'm in love. En Magnus, laten we net weten, vrijdag is ook mijn dag, geboren op een vrijdag. En dit is ook jouw lied, hè, Jelmer?
2: Ja, geweldig liedje. Ik altijd heel vrolijk door worden.
1: Heb ik ook, hoor. Heb ik ook. Ondertussen, lieve reizigers, zijn wij aangekomen hier in de Magical Mystery Tourbus in het prachtige Elmelo, een stad in de provincie Overijssel. En wat weten we eigenlijk in een nutshell over Elmelo, Jelmer Lelieveld?
2: De Twentse stad dus, ontstaan rondom een kasteel. Huis Elmelo wordt in 1236 genoemd. Maar echt groot wordt deze stad pas door de textiel. Dat is in 1830 met de komst van de eerste stoommachine. Daarna volgde het kanaal en het spoor en de fabrieken. Als je in Elmelo bent, dan moet je natuurlijk ook dingen proeven. Boeren met worst,
1: boeren
2: van de markt,
1: met bijvoorbeeld. Met worst.
2: Natuurlijk Kozak ook. Dus een Twentse koek van cake en botercreme. Dan gerold weer in marsepein en bedekt met een dun laagje chocola.
1: Ja, hebben we één koek met z'n tweeën gedeeld, hè, van Bas. Want Bas die gaat zo meteen met de koek op weg naar Henk-Jan Smits om hem daar persoonlijk te feliciteren. Op de Bonnefoy, dat is het principe. Maar heerlijk, hè?
2: Heel lekker. Een beetje kruimelig. En dan weer heb je een stukje room. En dan weer kruimels. Elke keer een verrassing. Nieuw laagje.
1: Heel mooi.
2: Veel meer natuurlijk ook in Elmelo, bekend vanwege heel veel stemmen en gezichten die eruit zijn voortgebracht. Ik noem er een paar. Zangeres Ilse de Lange, Eddie Zoe, Tom Egbers, Herman Vinkers en ook Henk-Jan Smits.
1: Ja, en ik moet toch even zeggen hoor, want ik ben ook wel eens jaren geweest in de bus en kreeg ik ook allemaal appjes. Maar nu vieren wij de verjaardag van Henk-Jan Smits en het stroomt vol. Mensen met berichten voor Henk-Jan Smits. Nou is 65 natuurlijk ook wel een mooie leeftijd. Maar wat ook gebeurt hier in de bus is dat we elkaar gaan feliciteren met de verjaardag van Henk-Jan Smits.
2: Bij osmosis.
1: Wat?
2: Bij osmosis. Dus plaatsvervangend feliciteren.
1: Ja, bij osmosis. Ja. Dat gebeurde eerder bij Felix Meurders, maar nu weer met Henk-Jan Smits. Dus ja. Mocht je iets in willen spreken, dan kan het ook gerust, hè?
2: Zeker, via de NPO Luister-app.
1: Dan gaan wij nu ons opmaken voor een prachtig zelfportret met in de hoofdrol Ferry Magdelijns.
3: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Ferry Magdelijns.
4: Ik ben Ferry Magdelijns uit Elmelo. Ik ben 61 jaar. Als ik mezelf in de spiegel aankijk, wat zie ik dan? Dan zie ik een... begin ik toch al wat ouder te worden, 61 jaar. Ik ben niet meer in staat om te werken. Maar ik doe mijn best om de dagen zo goed mogelijk te vullen. Ik vind het hartstikke leuk om in Elmelo te wonen. Elmelo is een... er zijn ook heel veel negatieve verhalen over Elmelo, dat weet ik wel. Maar ik woon er al sinds de jaren 80. En het bevalt mij goed. Wat mij gelukkig maakt is mijn dochter. Ik heb een dochter van 20. Daar probeer ik wel veel voor te doen en veel mee te doen. Wat we leuk vinden om samen te doen is bijvoorbeeld, zoals gisteravond ben ik met haar en haar vriendje, zijn we uit eten geweest. Ik probeer haar toch regelmatig te bezoeken en daar word ik wel gelukkig van. Ik ben niet zo'n shopper, moet ik eerlijk zeggen, maar ik kom met mijn dochter nog wel eens in het centrum en zij spaart Pokémon. Dus dan komen we nog wel eens gaan we nog wel eens naar de speelgoedwinkel en dan lopen we even de stad door. En dat vind ik dan wel leuk. Lekker genieten met z'n tweeën, ja. Ik luister graag naar Radio 5. Dat is mijn hobby. En muziek luisteren. En dat vind ik leuk. Ik heb wat sinds kort een pick-up en wat LP's. En dat vind ik wel leuk. Pet Sounds van de Beach Boys. En... MTV Unplugged van Nirvana heb ik op dit moment. Ik denk dat we toch maar kiezen voor... denk dat het meer bij Radio 5 past... om de Beach Boys met God Only Knows. Vastgetekend Ferry Magdelijns uit Elmelo.

0: heb nog een vraag. Als jullie op een tweesprong in je leven aan zou mogen komen, hè, en je lui mocht kiezen.
1: Ja?
0: Tussen de weg van de zekerheid, het huwelijk, de vaste baan aan de ene kant, hè, en de weg van de liefde, het avontuur. Volg dan de weg van je hart.

0: Play that funky music while cherry. Lieve mensen, je reist met de Magical Mystery Tour. Een virtuele busreis geheel op jouw golflengte. Hier op NPO Radio 5. En ja, het is zomaar ontstaan. We zouden naar Almelo gaan. Jij bent een beetje, ik vroeg aan jou, wat weet je van Almelo? Kwam je natuurlijk al snel op heel veel bekende Nederlanders uit Almelo. Bleek daar dus Henk-Jan Smits tussen zitten. Blijkt vandaag jarig te zijn. We gaan hem straks verrassen. Is ook allemaal spontaan gegaan. Ja. Het is we doen maar wat eigenlijk.
1: Op de Bonnefoy?
0: Ja, op de Bonnefoy. Bas, die zetten we zo meteen ergens in de buurt van Bussum uit af. En dan gaat hij richting met zijn kozakkenkoeken naar het huis van Henk-Jan Smits. Zo is het, hè?
1: Ja.
0: Dan, maar ja, er komen zoveel mensen die hem willen feliciteren. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar daartussendoor moeten wij ook nog even zoeken wat er nog meer gemeld wordt. Over Almelo bijvoorbeeld vertelt Gerrit, jullie vergeten de bakleverworst. Oh. Dat is ook een Gelderse lekkernij.
2: Naast de boeren met worst. Ja. Jan Kaak die is er ook bij, die zit nu weer te luisteren. Hebt hij, zoals vroeger in de jaren 80, toen hij zijn huiswerk maakte met jouw stem op zijn bureau via de radio. Zouden jullie daarom pure nostalgie Steelers Wheel willen draaien? Hij luistert nu tijdens zijn pensionering naar
0: En hoe oud was hij? Wanneer was het?
2: In de jaren 80 luisterde hij naar jou.
0: Was
2: ik het
0: toen ook al?
2: Ja, dat zegt hij.
0: Jongen. Gaat hard snel. Gaat allemaal zo snel, hè, Jelmer?
2: Voorbij voordat je het door hebt.
0: Goed, lieve mensen. Het is ook nog eens de week van de Kinderboekenweek. Morgen, denk ik, is de laatste dag. Zondag is officieel de laatste dag. Maar ja, goed, die Kinderboekenweek moet eigenlijk gewoon elke week moeilijk zijn. Traditiegetrouw zetten wij ook hier in de bus het kinderboek natuurlijk in die volgspots. En daarom willen we vragen aan jou als reiziger. Stap in het gangpad met je favoriete kinderboek. Lees bijvoorbeeld de eerste bladzijde voor of de laatste kan ook. En dat kan heel makkelijk via de inspreekfunctie van die glasheldere NPO Luisterapp. Dus lees voor en nog het liefst uit het kinderboek waar jij ook ooit zelf uit bent voorgelezen.
2: Heel mooi.
0: Heb jij een kinderboek gezorgd?
2: Ik moet even denken, hoe heet die van Tonke Dracht ook alweer? Met die Juri, die ridder wil worden.
0: Ja, ja.
2: De ridderroman, hoe heet het ook alweer? Van 10.000 keer. Brief voor de koning.
0: Brief voor de koning.
2: Dat is hem.
0: Brief voor de koning, ja. Ja, bij mij was het Wipneus en Pim en nog eens Wipneus en Pim. Dat was het.

0: Wil jij alles leren over podcasting?
1: Of droom je van werken bij de radio?
0: Meld je dan aan voor de KRO NCRV Radioschool.
1: Want wij helpen jou de beste te worden.
0: En het kost je niks.
2: Nou ja, misschien alleen wat tijd.
1: Check karoncrv.nl/radioschool.
0: En maak werk van die radiodroom.

0: Turks down the chip shop swears he's Elvis. Lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour. Even een vraag aan Jelme tussendoor. Heb jij dat, daar moest ik er net aan denken. Ik heb dat vooral als ik in het buitenland ben. Dat volgens mij geen goed teken is. Maar dat ik dan allemaal mensen zie lopen. Of zie je ergens werken ook. Die me doen denken aan mensen uit mijn eigen omgeving. Ik denk, nou, dat is toch net Jelme die daar...
1: Ja, dat klopt wel. Ja, ik moet even nadenken of dat klopt. Dat klopt, ja. Dan denk ik, oh, dat is dan de Engelse neef of de Spaanse achternicht van die persoon.
0: Dan moet je eens kijken naar die man met het biertje, net oom Piet.
1: Ja.
0: Dat betekent dat je niet los kan komen. Dus dat je op je vakantie nog niet vrij genoeg bent, dat je niet los kan komen van je eigen omgeving.
1: Oh, echt? Oh, ik dacht juist dat je dan meer comfortabel voelt juist op die plek. Dat je je thuis voelt, maar dat is dus niet zo.
0: Weet ik niet, ik heb er geen verstand van. Nou, ik heb dat gehoord. Nou zeg, er komen toch leuke dingen binnen. Eventjes Leo Klaassen. God, gaat zo snel hoor, sorry. Je zegt hallo. Hoi Henk Jan, hij spreekt zich nu rechtstreeks naar Henk Jan uit. Hoi Henk Jan, van harte proficiat met je 65e verjaardag. Heb je afgelopen dinsdag nog gesproken tijdens Glamrock in Hof 88 in Almelo. Groetjes Leo Klaassen, nou, dat is toch ongelooflijk?
1: Fantastisch.
0: Dus Henk Jan die vanavond gaat optreden met Glamrock en mee gaat doen. Die was dus dinsdag ook in Maranaan Almelo.
1: Komt allemaal heel mooi samen.
0: Dan nog even een berichtje van C.J. Buijs. Die heeft het over Wipneus en Pim. Ja, Wipneus en Pim, die verstond ik vroeger. Maar toen ik ze aan mijn kinderen wilde voorlezen rond 2005... viel het mij erg tegen. Traag en niet spannend. Dat had ik ook toen ik ze Dick Trom wilde voorlezen. Ook traag en niet spannend. Toch zou ik graag wel iemand horen die wel eventjes wil voorlezen uit Wipneus en Pim.
1: Dat kan je inspreken via de app.
0: Absoluut. Dan, jammer, er zijn ook al mensen binnengekomen, hè?
1: Dat klopt. Ja, dat is Harold. Harold Toorn.
0: Hoe?
1: Harold Toorn.
0: Oh, bij mij staat Harold Toorn.
1: Ja.
0: Harold Toering bij mij. Nou, ergens ertussenin. In ieder geval geweldig, Harold Toering. En die gaat iets moois doen. Hij leest De Kleine Prins voor in het Fries. En in het Fries heet het De Letse Prins of zoiets. Hè? En zelfs nog een apart dialect, het Bilds of zoiets. Hè? Doet hij
1: ja,
0: het?
1: Bilds, ja.
0: Oké, nou, ik ben er helemaal klaar voor. We gaan ervoor zitten. Veel plezier, allemaal.
2: Hoi, mijn naam is Harold Toering, ik ben 56 jaar. En ik zal je maar even een klein stukje voorlezen uit De Kleine Prins. Kereltje, zou ik. Eerst ging een gemene droom, die een oorspraak met de slang en de ster... Maar hij gaf geen antwoord op mijn vraag, maar zei: het belangrijkste kist nou niet zien. Ja, dat is zo. Kijk eens met de blom. Als je van een blom houden wist die het op een ster woont, dan is het s'nachts heerlijk om naar de hemel te kijken. Dan binnen alle sterren met blom versierd. Jazeker. S'nachts moest je naar de sterren kijken. Die van mij is te klein om hem aan te wijzen. Soms is ook beter. Voor die is mijn ster dan een van de vele sterren. Nou zult het fijn vinden alle sterren te bekijken. Alle sterren zullen die kameraden wezen. En ik zal die nog wat geven. En hij lachte weer. Och, kereltje, wat hoor ik die graag lachen. Dat is juist mijn credo, krekt als het water. Hoe bedoelst u dat? Voor mensen hebben sterren verschillende betekenissen. Voor mensen die veel onderweg... binnen, die zien de sterren als kids. Voor anderen binnen het maar lichtjes. En geleerden zien de grote vraagstukken in. Voor een kunde van mij, een zakenman, waren ze van goud. Maar al die sterren zwieren. Daus is sterren hebben die geen een aans het. Wat bedoelst u in dat goede giet? Als je s'nachts naar de hemel kijkt, liek het krekt als dat alle sterren lachen. Omdat ik op een ster ben en omdat ik lach. En weer lachte die. En als je een keer troosten bent, dat doen we meestal altijd, dan zist je och zo blij wezen dat je mijn kinderen hebt. Dan zist altijd mijn kameraad wezen en met mij met lachen willen. En dan zist je zo nou en dan voor je eigen plezier het ruut open doen. En die kameraden zullen och zo verbaasd wezen die lachen te zien als je naar de hemel kijkt.

0: vertrekt hij nu wel. Want we moeten Bas ook nog afzetten ergens in Bussum. Ja, we krijgen een verzoek binnen. Dat is toepasselijk ook. Ja,
1: van Honey Padma. Die wil Herman Vinkers horen.
0: Hebben we.

0: Almelo, mooi, gewoon mooi. Herman Vinkers, als ode aan Almelo. Dan hebben we snel even een bericht voor Bas, want die gaan we er nu uitzetten, Bas.
1: Ja,
0: je hebt het berichtje al gekregen. Henk-Jan Smit, die heeft het allemaal al gehoord.
1: Ja, weet, dat is het nadeel van de landelijke radio.
0: Ja, en enorme bekendheid van ja, Henk-Jan Smit.
1: Vooral dat.
0: Godsamme, ik heb er 100 appjes binnen.
1: Henk-Jan, ik ben onderweg. Ik ga nu weg.
0: En als hij weg is, is hij weg.
1: Is hij weg, dan
0: ga je gewoon in de buurvrouw.
1: Yes.
0: Nou jammer, wat een toestand allemaal, hè?
2: Kan allemaal gebeuren, hè?
0: En wil jij Bob even bellen, want die wil dat we hem bellen.
2: Ja, ga ik doen.
0: Bob, geen idee. Bob.
3: Ster. Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Het was al nooit saai in Huizenbouwer, maar nu zijn Frans en Mariska beland in een totaal nieuwe levensfase. Van nieuwe geliefdes tot de komst van de allerkleinste bouwer.
10: Jan wordt vader.
9: En dat gaat, zoals altijd, gepaard met gezelligheid en de nodige chaos. De Bouwers, een nieuwe fase. Vanavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Exact 3 uur, hè?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
2: Helemaal.
0: Lieve reizigers, het is exact 3 uur. Zometeen reist u verder met de Magical Mystery Tour. Maar hier nu eerst het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Stefan. 3 ontslagen veiligheidsmedewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een open brief voor een angstcultuur. Ze hebben de brief online gedeeld. Het drietal werd vorige week ontslagen, volgens het bedrijf achter ChatGPT, omdat ze bedrijfsinformatie extern hadden gedeeld. De medewerkers die ontkennen dat. Zij denken dat ze zijn ontslagen omdat ze intern kritiek hadden geuit op de veiligheid van de AI-modellen. Onlangs bleek dat die modellen andere organisaties hadden gehackt. Een staking van vakbonden is in Brussel uitgedraaid op rellen. Honderden gemaskerde jongeren hebben zich tussen de vreedzame betogers gemengd. Ze gooiden spullen naar de politie en steken spullen in de fik, ziet deze verslaggever van de VRT.
13: De jongeren hebben elektrische deelstips en fietsen in brand gestoken. En dat probeert de politie nu te blussen met bluswagens, maar dat is niet eenvoudig. De betogers dagen de politie ook uit door stenen, houten balken, knalbommen of vuurwerk naar hen te gooien. We zien dat het erg jonge relschoppers zijn, gemaskerd en in het zwart gekleed. Sommigen hebben helmen of gasmaskers.
12: De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De gemeente Rotterdam vermoedt dat 2 ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan. En een nieuw record voor een Franse astronaute. Ze is de eerste Europeaan die 237 dagen onafgebroken in de ruimte verbleef. Vannacht kwam ze samen met 3 anderen vanuit het ISS terug op aarde.
10: Dragon Freedom has returned home, and Jessica, Jack, Sophie en Andre.
14: Down. On behalf of SpaceX, welcome home, Crew 12.
12: Het is toch jammer dat ze dan jullie applaus niet horen.
0: Ja,
12: eigenlijk.
0: Verdorie, dan heb ik nog een keertje.
12: Ja, de astronauten die werden in februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om vier anderen te vervangen, omdat een van hen ziek was geworden. Het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noordwesten. In het noorden en westen moet ik zeggen. Ja. Aan de kust waait het flink, het is 14 tot 18 graden. Morgen buien, maar soms ook zon. Veel wind, dan wordt het een graad of 14.
0: Ja, dankjewel Suzanne. En jammer nog heel eventjes, voordat jij nog iets gaat zeggen. Er was altijd toch zo'n ezelsbruggetje, noordoost, zuidwest, hoe je dat kon onthouden.
2: Ik denk dat ik die dag even ziek was op school.
0: Oké, ik weet het ook niet meer.
2: Ik weet het niet meer.
0: Wil je nog iets zeggen tegen Suzanne?
2: Ja, neem het vooral van de herfst dit weekend.
12: Ga ik doen.
0: Ja, zeg je naam?
2: Neem het vooral van de herfst. Geniet ervan, van de herfst. Van het herfstweer.
15: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
16: The Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.
17: KRO NCRV.
18: The beste evergreens. NPO Radio 5.
19: Beste reizigers, ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan. En die wil het volgende tegen u zeggen.
20: Ah, no matter how fast you run, you can never run away from your...

0: binnen, hè? Ja, maar niet te geloven, zeg. Ongelooflijk, ja. Heel leuk, uit Frankrijk, hoor. Uit Frankrijk, ik verslond de serie Ketelbinky. Dat gaat zo maar door, joh. En Alice, die zegt, de kleine prins is ook vertaald in het Twents. En het heet dan het Henneke Prinske. Overigens las de Friese voorlezer, dat was dus Harold Touring. Mm-hmm. Die las het in een dialect van het Fries en niet in het Fries. Daar hebben we meer vragen over
1: inderdaad,
0: gekregen.
1: Inderdaad, ja. Iemand vroeg zich af, is het Stadsfries? Maar het is inderdaad een vertakking dialect van Fries.
0: Ja, en, ja precies. Oké. Okay. Hoe dat precies heet, dat kunnen we misschien nog even via een app met hem communiceren.
1: Ja.
0: Vertrekken maar weer. Ja.

0: Zijn naam, Cor Snijder.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: Ja, en dan is hier natuurlijk ook aanwezig toernemator Jelmer Lelieveld. Jelmer, het is ongelooflijk druk allemaal, hè? Er
2: komt heel veel binnen, ja.
0: Maar je wou wat zeggen?
2: Ja, dat is nooit opstaan zonder wekker. Nooit opstaan zonder wekker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ik heb helemaal geen wekker meer nodig, weet je dat?
2: Nee,
0: ik word gewoon altijd rond 7 uur wakker.
2: Oh.
0: Maar ik zet hem wel zonder. Wat bedoel je met nooit opstaan zonder wekker?
2: Ja, de wind.
0: Oh!
2: Van de wind.
0: Nooit opstaan zonder wekker. Wekker is noordoost, zuidwest.
2: Dat is hem, ja.
0: Ja, oh, geweldig, dankjewel. Dan jammer, was jij bezig met het bellen met Bob?
2: Inderdaad, ja, die heeft kinderboek. Dat kent hij bijna uit zijn hoofd.
0: Oké, okay, hebben we hem aan de lijn? Zullen we even bellen?
2: We proberen te bellen nu.
0: Ja, probeer even te bellen met Bob.
3: Hey, Hilversum, goedemiddag.
2: Hallo Bob, met Stefan en met Jelmer van de Magical Mystery Tour.
3: Hi, jeetje, ik hoorde jullie al.
2: Ja, ja, jij was ontzettend enthousiast over een kinderboek dat jij uit je hoofd bijna
3: kent. Ja, joh. Kijk, ik ben uit 19, ik ben uit 1954, dus ik ben in 72. En ik heb denk ik toen ik ja, zo op een jaar of 6, 7 was, begin jaren 60, is mij een boekje voorgelezen, dat heet het Muizenboek.
2: Ja.
3: En dat heb ik, dus uit die tijd is dat boekje. En daarna totaal had het al verloren. En toen op een gegeven moment kwamen er kinderen en dat was in de jaren 80. En toen liep ik er toevallig tegenaan bij de HEMA. Dus toen heb ik het gekocht en ik heb dat boekje nog steeds. En ik lees nu mijn kleinkinderen eruit voor en ik ken het bijna uit mijn hoofd. Het is op rijm.
2: Geweldig. Yes. Oh, Stefan heeft een vraag, zie ik.
0: Ja, kun jij even vragen of hij dat straks dan hier in de bus wil voorlezen, een klein stukje?
2: Ah, ja.
3: Ik wil straks een stukje voorlezen.
2: Voorlezen,
3: ja,
2: Bob?
3: Ja?
2: Ja. Fantastisch.
3: Ja, geen punt.
0: Geweldig. Ja. Dankjewel, hè, Bob.
3: Bellen jullie terug, wat doe je?
0: Ja, we bellen terug, Bob.
3: Oké, okay, joh, tot
0: dag,
3: straks.
0: Bob.
3: Hoi.
0: Dag, Bob.
4: Mijn naam is Mathieu Gele.
5: Hoi, ik ben Annemarie McGregor.
6: Goedemiddag.
7: Hoi, ik ben Leo Tolboom.
8: Goedemiddag.
9: Hallo.
10: Mijn naam is Janne Mieke en ik ben in Leeuwarden.

0: omdat ik, het moet wel passen bij mijn lichaam. Heb ik het idee, weet je, dat ik heb, je hebt een eigen choreografie eigenlijk, waar je je thuis in voelt. En nice and slow, ja, dat past bij mij.
1: Is op jouw lijf geschreven?
0: Is op mijn lijf geschreven, ja. Is precies zoals je het zegt. Even nog snel wat korte mededelingen nog over het Friese dialect van Harold Touring.
1: Ja, dat is beelddialect. Is ontstaan toen Bilt ingepolderd is boven Leeuwarden. Door de mensen uit het westen van het land. Ja. Mengeling van Fries en Nederlands is het dus.
0: Geweldig, hè? Dus je hebt een oorspronkelijke Friese versie. Dan heb je ook nog een, ja, ik noem het maar even de Harold Touring versie. Dus zo gaat het maar door. Mensen zijn heel enthousiast erover.
1: Ja, ja.
0: Wat ook heel erg leuk is, dat mensen dus ook nu gedeelten uit boeken, en meestal is het de eerste pagina, niet altijd, voorlezen. En dat doen ze dan via de inspreekfunctie, hè?
1: Van de NPO Luister-app.
0: Ja. Voor de mensen die daar nog angst voor hebben om dat in te spreken, kun jij die angst wegnemen?
1: Het is ontzettend laagdrempelig. Je gaat gewoon naar de NPO Luister-app, dan ga je naar Radio 5 en dan app de studio. En dan kan je het daar inspreken. Dat is heel makkelijk.
0: Oké, nou probeer het eens zo meteen. Misschien niet met een verhaal, maar gewoon even je naam noemen en kijken of het lukt. Dat is toch leuk allemaal. Goed, we hebben nu iemand binnengekregen en die stelt zich eigenlijk zelf voor, hè?
1: Ja, klopt.
0: Oké, leuk. Heel leuk.
2: Ik ben Edo Smit, 68 jaar, en lees je voor uit Winnie de Poe. Op een dag maakte Winnie de Poe een wandeling door het bos. Die ochtend had hij tijdens zijn ochtendgymnastiek een leuk melodietje bedacht. Dus neuriede hij vrolijk. Tralala, tralala, tralala, tralala, rum tiddel um tum tiddel iddel tiddel iddel tiddel iddel tiddel iddel rum tum tiddel um. Daar liep hij dan, opgewekt, neuriend en zich afvragend wat al zijn vrienden aan het doen waren, toen hij plots een grote zandbak tegenkwam met een groot gat erin. Aha, zei Poe. Als ik ook maar ergens iets van af weet, dan betekent dat hol konijn. En konijn betekent gezelschap. En gezelschap betekent eten. Dus bukte Winnie de Poe zich, stak zijn hoofd door het hol en riep: is daar iemand? Uit het hol kwam eerst een hels kabaal. En daarna stilte. Ik vroeg of er iemand thuis is, riep Winnie de Poe luid. Nee, antwoordde de stem. En je hoeft niet zo te schreeuwen. Ik hoorde je de eerste keer ook. Verdorie, zei Poe. Is er dan niemand thuis? Nee, niemand, reageerde de stem. Winnie de Poe haalde zijn hoofd uit het hol, dacht even na en mompelde in zichzelf: er moet toch iemand thuis zijn? Iemand moet mij geantwoord hebben. Dus stak hij zijn hoofd weer in het hol en zei: hallo konijn, ben jij dat?
3: Nee, zei konijn, nu met een ander stemmetje.
2: Maar is dat niet de stem van konijn? Vroeg Poe.
3: Nee, dat denk ik niet, antwoordde konijn. Het zou niet mijn stem moeten zijn.
2: Oh, zei Poe, en hij haalde zijn hoofd weer uit het gat. Zou je mij dan kunnen vertellen waar konijn is? Verzocht Poe.
3: Hij is bij zijn goede vriend Poebier op bezoek, zei konijn.
2: Maar dat ben ik, riep Winnie de Poe verbaasd.
3: Wie is ik? Vroeg de stem achterdochtig.
2: Poebier.
3: Weet je dat zeker?
2: Vroeg konijn vol twijfel. Ja, zeer zeker. Zeer zeker, zei Poe.
3: Nou, kom dan maar binnen.
4: Dit is tot 4:00 de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
5: Love is a burning thing. And it makes

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
1: Je weet dat hij een goede stem heeft, hè? Maar als je dan soms op het juiste moment hoort, hè, in de bus, en denk je, goh, wat heeft die man nog een mooie stem. Ja. Krijg ook veel complimenten overigens over de stem van Edo Smit. Zo heet die man. Zelfs iemand zei, kan die man niet verhaaltjes inspreken voor het slapen voor mij persoonlijk?
2: Oh ja, heel graag, ja.
1: Ja, weet je wat?
2: Ja, heel graag. Of als ik een keer bij hem mag aanbellen 's avonds en dat ik dan daarna naar huis ga met...
1: Oh, jij wil ook verhaaltjes die
2: van,
1: jij gaat...
2: Edo, ja.
1: Oeh, dan gaan we eens eventjes contact opzoeken met Edo. Misschien wil hij wel in de hoorspelkern bij ons.
2: Zo.
1: Dan hebben we echt een grote, maar dan kan je het te pakken, hoor. Oké, we krijgen nu allerlei berichten via de regie en via Cor. Dat betekent dat er iets aan de hand is. Wat is er aan de hand?
2: Volgens mij staat Bas staat in Bussum.
1: Ja.
2: Is die aangekomen?
1: Ja, maar vertel even waarom staat hij in Bussum.
2: Omdat Henk-Jan Smits 65 jaar is geworden vandaag.
1: Bas.
3: Ja, dag Stefan, dag Jelmer.
1: Ja, wil jij het helemaal als een verslaggever overnemen nu, op dit moment?
3: Ja, als dat is, ja, dat kan. Dat kan.
1: Want je hebt haast. Vertel maar.
3: Het vervelende is dat Henk-Jan Smits dus inmiddels al weet dat we eraan komen. Dus het echte verrassingseffect is er af. Alleen hij zat op hete kolen, dus de vraag is of hij er überhaupt nog is.
1: Ja.
3: Daar kunnen we maar op één manier achter komen.
1: Dus gewoon aanbellen.
3: Ik was hier aanbellen. Dan zeg je huis aanbellen, maar je kunt het eerder het terrein van Henk-Jan Smits.
1: Oh ja, vertel eens, hoe woont hij groot?
3: Het is wel, laat ik niet bescheiden zijn, het is een serieus terrein waar we het over hebben. En ik kan ook niet bij de voordeur komen, maar wel bij een soort poort. Ja. Dit is ook nog een ingewikkelde bel ook. Ik had gehoopt dat ik hier ergens gewoon kan eens. Ik denk dat dit de bel is.
1: Ja.
3: Daar heb ik dan nou op geklikt.
1: We luisteren helemaal.
3: Dan kan hij me zien, denk ik.
1: We luisteren mee, we komen er niet meer tussen nu, Bas. Het is helemaal aan jou nu.
3: Ik heb aangebeld als het goed is nou. Ja, doe ik dat nog maar een keer. Het begint ook heel hard te regenen ineens.
1: Heerlijk.
3: Ja. Henk-Jan?
1: Dus ja, roepen wil nog wel eens helpen, hoor.
3: Henk-Jan! Henk-Jan, dit is hier voor je verjaardag.
1: Hij is natuurlijk al naar Papendrecht.
3: Of is dit? Nee, dit is een code. Toen we maar één keer gebeld.
1: Heb je het nummer van Henk-Jan?
3: Ja, dat heb ik. Dat heb ik wel, denk ik.
1: Heb je een telefoonnummer van Henk-Jan? Of anders, want je zit daar natuurlijk met je cadeau. Dat is die...
3: Ik heb hier die Kozakkoeken.
1: Ja, dat zijn nogal dure
3: misschien
1: koeken.
3: Misschien niet nog... Wacht, ik zie dat er nog een ingang is, Stefan. Wacht, ik loop ik even heen. Hier is een poortje. Ja, dat kan ik... dit is een ander nummer. Nee, dat is bij de buren dan.
2: Ik kan niet over het
3: hek heen. Hij is al weg, denk ik.
1: Wacht, u moet gaat iedereen door elkaar praten. Wat zeg jij, Jelmer?
2: Dat hij daar gewoon overheen klimt.
1: Ja, tel maar, kan je het over het hek heen klimmen?
3: Nee, dat doe je niet.
1: Ook niet. Zeker niet bij Henk-Jan Smits.
3: Nee, zeker.
1: Die hebben wij zo hoog zitten. Weet je wat je... Ik stel voor, als ik iets mag zeggen... Ga gewoon in die buurvrouw. Geef haar ook zo'n koek.
3: Ja.
1: En dan laat een koek voor Henk-Jan achter. En dan, ik wou nog zo graag iets van Graham Parker draaien voor hem.
3: Ja, dat zal hij vast fantastisch vinden.
1: Denk je dat?
3: Dat weet ik zeker. Ja, want hij is groot fan. Dat heeft hij vaker verteld. Fan van Graham Parker, ja.
1: Ja, ik ook. Dus... anders komen we straks nog wel even bij je terug.
3: Ja, dat is goed.
1: Bas opgenoord, onze verslaggever van vandaag. Bas, jij blijft daar lekker staan eventjes voor het huis van Henk-Jan Smits. En we komen denk ik echt nog wel even bij je terug.
3: Dat is goed. Tot zometeen dan.
1: Mocht je straks ook nog contact met hem hebben, dan kun je alvast zeggen dat wij speciaal voor hem draaien dat schitterende nummer van Graham Parker, Watch the Moon Come Down. Ja?
3: Super. Ja, ga eens doen.
1: Oké, tot straks dan.

0: Ja. Ja, dit is zo'n mooi nummer, vind ik dit. En het is, ik krijg dan helemaal kippenvel over mijn hele lijf. Je hoort het bijna nooit met Graeme Parker, maar ik was zo'n grote fan. En Henk-Jan Smits is ook een grote fan. Komt uit Almelo. Almelo staat centraal tijdens deze busrit. En, en het is allemaal op de Bonnefoy natuurlijk gegaan. Bas Opgenoord, die heeft via een collega, Gijs Hakkert van Radio 2, is hier aan vijf, hoe heette die koeken ook weer? Kozakkenkoeken gekomen.
1: Ja,
0: en is het niet leuk als ik gewoon op de Bonnefoy naar Henk-Jan Smits en hem een kozakkenkoek. Dat is een Alkmaarse, een Almeloze specialiteit, hè?
1: Ja.
0: Dus, wat moeten we nu doen? We moeten zo meteen Bob terugbellen, maar nu eerst even nog contact zoeken met Bas.
1: Dat lijkt mij een heel verstandig idee.
0: Ja, Bas?
2: Dag jongens.
0: Dag.
2: Zo, het begint... Hallo, het begint hier ook weer heel hard te waaien nou. Even kijken, ik ben inmiddels aangekomen bij de buren van Henk-Jan Smits. Ja, die moeten toch wel thuis zijn om die koeken. Maar ik dacht ook, misschien hebben zij nog het telefoonnummer van Henk-Jan. Dan kunnen ze nog bellen misschien. Kan ik gewoon open doen.
0: Ja, we hebben overigens komt nu wel, Jan, maar pak dat even mee nog even. Nu komt een bericht binnen van Tony Peroni.
1: Ja, hij moest gaan rijden, want anders kwam hij niet te laat voor de soundcheck. Dus hij is voor Tony Peroni uit gaan rijden.
0: Ja, nog even voor de duidelijkheid voor de mensen die net zijn ingestapt. Okay. Tony Peroni is de drummer. Een van de beste drummers van Nederland. Okay. Drummer van het goede doel. En drummer natuurlijk van Glamrock. En Henk-Jan die speelt daar ook een rol in mee. Hè? Die speelt een rol.
1: Ja, vanavond samen aanwezig op een podium.
0: Ja, waar eigenlijk? In Papendrecht.
1: Papendrecht was het, ja.
0: Dus hij is gewoon niet thuis.
2: Nee, ja, dat blijkt dan. Ja. Zal ik dan wel naar de buren gaan?
0: Ja, graag. Ja.
2: Nou, ik sta daar nou voor de... Ik heb hier een poortje, dat doe ik even open.
0: Ja.
2: Dan ben ik nou op privéterrein. Dus,
0: perfect.
2: Ik zie hier, er zijn kippen en ik zie wel, er brandt wel licht. Dus okay. Ik gok dat er wel iemand thuis gaat zijn. Ja,
0: gewoon even bellen of op de deur kloppen. De manier van kloppen is ook altijd belangrijk.
2: Ik heb nou aangebeld.
0: Heel.
2: Dus ik hoop dat hier iemand, het zou echt heel prettig zijn als iemand... Ik sta in ieder geval wel even droog onder dit portiek hier.
0: Ja. Rustig praten, hè Bas? Rustig praten en lief.
2: Heel, wat zou ik zeggen? Ik ben live op de radio, of zou ik zeggen...
0: Nou ja, ik ben live.
2: Ja.
0: komt aan iemand voor de deur. Hoi, ik ben Bas, ik ben live op de radio.
2: Hoi.
0: Wat is er?
2: Nee. Nee, ik zie nog geen... ik weet niet of iemand van een trap af moet komen of zo. Nee. Nee, het lijkt ook alsof hier niet open gedaan wordt.
0: Hoe heet is dat een naam? Nee, we moeten nog geen namen noemen.
2: Nee, ook niet.
0: Hoeveel koeken heb je? Ja.
2: Vijf nog. Ik kan wel nog even naar de overburen lopen, mocht dat gewenst zijn.
0: Ja, doe dat eventjes. Dan gaan wij weer even door met ons programma. Is dat goed?
2: Ja, zeker hoor. Ja,
0: en we hebben meer dan 100 felicitaties voor Henk-Jan Smits.
2: Oh, die geweldig.
0: Ja, dat...
2: Ja. Dat zal hij vast leuk vinden.
0: Maar ja, dit is voor jou niet leuk zo'n middag, hè? Heb je een verrassing en dan komt het allemaal al uit, weet hij het alweer?
2: Ja. Nee, ja goed. Ik ga naar de overburen dan. Ja,
0: we gaan er even een punt aan breien. Tot zometeen.
2: Helemaal goed. Tot zo.

0: Laat wel even de plaat af. Kondig even de plaat af.
1: Wie was dit?
0: Fats Domino met When I'm Walking.
1: Dit was Fats Domino met When I'm Walking.
0: Ja, we hebben weer contact met Bas opgenoord. Die probeert nog steeds contact te krijgen met een buurvrouw of een overbuurvrouw of een overbuurman van Henk Jan Smits. Want die is vandaag 65 geworden. Niet gelukt, zeg hè, Bas?
1: Nee, nog niks. Nee, helaas.
0: Hou ons op de hoogte.
1: Ja, is goed, ja, Stefan.
0: We hebben nog 23 minuten reistijd, dus vandaar.
1: Oké.
0: Dan ga ik nu even het woord, als jij het goed vindt, even het woord geven aan Jan, onze touranimator. Touranimator. Ja. Oké, dag Bas.
1: Dag Stefan.
0: Ja, hij is weg. Jammer.
2: Stefan.
0: Vertel, want er gebeurt zoveel allemaal tegelijk.
2: We kregen ontzettend veel mensen die voorgelezen hebben via de NPO Luister, of die voorlezen via de NPO Luister app uit een kinderboek dat ooit aan hen werd voorgelezen. Toen ze klein waren. Dus we kunnen vandaag niet alles meenemen, maar morgen is natuurlijk ook nog kinderboekenweek. Dus er komt ongetwijfeld morgen nog veel meer voorbij. Dat blijft het ook vooral doen.
0: Wij wisten natuurlijk ook niet dat er zoveel op gereageerd zou worden.
2: Nee.
0: Je bedenkt iets, maar je weet niet of het zo ook gaat uitpakken. Wie hebben we aan de lijn?
2: Bob.
0: Natuurlijk van natuurlijk Bob.
2: Het muizenboek, dat hij echt bijna compleet uit zijn hoofd
0: komt. Hey Bob.
3: Ja, hoi.
0: Hi Bob.
3: Ook, ik heb het inderdaad bijna uit mijn hoofd. Ik heb het heel veel gelezen.
0: Oh, fantastisch. Je gaat het eigenlijk bijna uit je hoofd voorlezen.
3: Ja, bijna wel, ja.
0: Maar zou jij Bob kunnen aankondigen?
2: Bob.
3: Yes.
2: Mag ik jou het woord geven? Want, dat ga je volgens mij ongelooflijk mooi doen, diep vanuit je hart.
3: Nou, ik ga het proberen. Het is het muizenboek. Het is geschreven door Klinge Dorenbos. Het is op rijm. Nou jongens, daar komt het. Hartstikke leuk. Vijf lieve kleine muizenkinders wonen met hun moedermuis in een hol onder de keuken van een heel groot, prachtig huis. Moedertje is erg verkouden, ligt met keelpijn in haar bed. Mientje Muis, het oudste zusje, heeft de tafel klaargezet. Maar er is niet veel te eten. De provisiekast is leeg. Moeder kon er niet voor zorgen, als die verkoudheid kreeg. Piet zegt, het is het beste dat we naar de mensenkeuken gaan. Ik heb het duidelijk geroken, daar moet heel wat lekker staan. Goed, dat doen we, zeggen de anderen. Piet, dat is een best idee. Ieder nemen we een mandje, emmertje of bakje mee. In zo'n grote mensenkeuken staat gewoon ook nog wel wat. En we hebben in geen dagen een lekker stukje spek gehad. En ik heb zo'n zin in roomtaart. Een groot stuk, zegt zusje Mien. Swampie denkt, daar in die keuken, daar staat ook nog wel wat kaas misschien. Kom, dan gaan we erop af, hoor. Vrouw door het gaatje in de vloer. Moeder zegt, pas op de poes, hoor. Want die ligt heel vaak op de loer. Moeder blijft onrustig achter. Ze hoopt maar dat het goed zal gaan. Jammer toch dat ze niet mee kan. En dat ze niet op mag staan. Ondertussen gaan de kinderen heel zachtjes, muisjes stil op pad. Want als ze hier lawaai gaan maken, dan komt misschien die naakte kat. Ja. Kijk, zegt kleine Piet, hier is het. Hier is het gaatje in de vloer. Om daar in en door te kruipen, ja, dat is voor muizen niet zo'n toer. Pietje, Mientje, Mietje, Sloompie, één voor één.

0: De provisiekast is leeg. Moeder kon er niet voor zorgen. Juist die verkoudheid kreeg. Piet zegt, het is het beste dat we naar de mensenkeuken gaan. Ik heb het duidelijk geroken, daar moet heel wat lekker staan. Goed, dat doen we, zeggen de anderen. Piet, dat is een best idee. Ieder nemen we een mandje, emmertje of bakje mee. In zo'n grote mensenkeuken staat gewoon ook nogal wat. En we hebben in geen dagen een lekker stukje spek gehad. En ik heb zo'n zin in roomtaart. Een groot stuk, zegt zusje Mien. Schroompie denkt, daar in die keuken, daar staat ook nog wel wat kaas misschien. Kom, dan gaan we erop af, hoor. Vouw door het gaatje in de vloer. Moeder zegt, pas op de poes, hoor, want die ligt heel vaak op de loer. Moeder blijft onrustig achter. Ze hoopt maar dat het goed zal gaan. Jammer toch dat ze niet mee kan en dat ze niet op mag staan. Ondertussen gaan de kinderen heel zachtjes, muisjes stil op pad. Want als ze hier lawaai gaan maken, dan komt misschien die naakte kat. Ja. Kijk, zegt kleine Piet, hier is het. Hier is het gaatje in de vloer. Om daar in en door te kruipen, ja, dat is voor muizen niet zo'n toer. Pietje, Mientje, Mietje, Sloompie. Eén voor één gaan ze erdoor. Piet zegt zacht, ik geloof dat ik spek ruik. Ja, ik weet het zeker hoor. Zachtjes kruipen ze steeds verder, heel voorzichtig, alle vier. Jongens, dat valt toch niet mee, hoor. En wat is het donker hier? Zachtjes, zachtjes, steeds maar verder. Sst, zegt Piet, ik hoorde wat.
1: En nu?
0: Zou dat een van de mensen wezen? Bob. Of misschien die nare kat? Mientje huilt. Ik word zo bang, Piet. Misschien is het wel een grote hond. Maar Piet zegt, zit niet zo te zeuren. Ja. Ik hoor al niks meer, hou je mond.
1: Bob, je moet even
0: en weer sluipt het viertal verder. Oh, het is wel een hele toer. Maar dan komen ze uit het gaatje en staan ze op de keukenvloer. Heel voorzichtig rondgesnuffeld. Is er ook een poes misschien? Ongehoord gekeken.
1: Bob!
0: Nee hoor, ja?
1: Ja, we moeten ergens een puntje zoeken.
0: Ja.
1: Kun jij zeg maar een soort laatste zin pakken en dan draai ik daar...
0: Ja, komt er dan.
1: Ik hang aan je lippen hoor, daar gaat het niet om. We moeten ook nog plaatjes draaien natuurlijk.
0: Nog twee regels.
1: Wat zijn de laatste woorden, Bob?
0: Laatste woorden, lapje spek.
1: Lapje spek? Lapje spek, laatste woorden, Jelme.
0: Ja.
1: Oké, akkoord.
0: Heel voorzichtig rondgesnuffeld. Is er ook een poes misschien? Overal rondgekeken. Nee hoor, er is niks te zien. Jongens, wat ruikt het hier lekker? Nou, hier is nog geen gebrek. Sloompie is direct al bezig met een lekker lapje spek.

ongelooflijk wat ze dit programma geraffineerd in elkaar.

0: 5. Een nieuw nummer van Stevie Wonder, It's Easier. Ik geloof dat ze 3 tracks hebben gevonden. Die waren eigenlijk bedoeld, die zouden misschien wel op dat album komen. Songs in the Key of Life. Beste album ooit. Er is misschien maar 1 dubbel album waar elk nummer goed is. Met nog een singeltje erbij, zit er ook nog bij. Ik ga trouwens naar het concert toe van Stevie Wonder.
1: Oh, wow.
0: Dat geldt terzijde. We hebben wel ontwikkelingen, want wat zullen we doen, Jammer?
1: Ja, volgens mij...
0: We hebben Bas nog... Ja, Bas opgenoord.
2: Ja, ik ga ook naar Stevie Wonder, Stefan.
0: Wat leuk.
2: Toen even gezegd hebben, ja.
0: Dan zien we elkaar daar.
2: Ja, hey, superleuk.
0: Maar je hebt goed nieuws, hè, want je hebt... Jan is thuis, de hele familie is thuis.
2: Ja, ik denk dat hij gewoon deed alsof. Het is echt, het was fantastisch. Hij was thuis. Ik ben even bij hem binnen geweest. Vrouw ontmoet, kinderen ontmoet. Ja. En we hebben samen zo'n kozakkoek gegeten. En? Dus ja, het was heel jammer dat er... Hij was heel blij. Hij zegt, ik heb mijn verjaardag vaak gevierd. 65, dat word je natuurlijk maar 1 keer. En dat er dan mensen van mijn toch wel mijn favoriete radioprogramma hier staan... om samen zo'n heerlijk Almeloos specialiteitje te eten. Ja, dat vond hij geweldig.
0: Zei hij dat?
2: Dat zei hij, ja.
0: Fantastisch, ja. Nou, ik snap heel erg goed dat je dat even in de intieme sfeer van de familie hebt gehouden, Bas. Dankjewel voor deze prachtige reportage. Met een mooi einde. En misschien dat je, als je zegt, dan mag ik mee eten. Dat mag altijd. Die kunnen koken daar, jongen, die familie.
2: Ja, dan loop ik denk ik even terug.
0: Ik zou het doen. Dag, Bas.

Dit is ook een evergreen van het zuiverste water. The Scene met Blauwe, 1991. Zometeen na 4 uur nemen wij je mee hier op NPO Radio 5 naar de weekendborrel met niemand minder dan Jan Paparazzi.

0: Menen, jammer. Dat is bedacht allemaal door Tim Dame, die overigens nu op housevakantie is. Ja, ik weet niet of je het zo mag noemen, op Ibiza.
1: Zo?
0: Ja, dat is een week lang 24 uur per dag dansen op muziek. Ja,
1: sorry.
0: Gaat heel louterend te werken. Jij hebt de doorgeefvraag voorbereid, hè?
1: Mm-hmm.
0: En je hebt het heel mooi actueel gemaakt met het thema Kinderboekenweek.
1: Inderdaad.
0: Ga je gang.
1: Dankjewel. Samuel, jij bent in 2006 geboren, groeide op in Drenthe. Inmiddels ben je 20. Je leven is in korte tijd behoorlijk veranderd, kan je wel zeggen. Maar omdat het Kinderboekenweek is, gaat de doorgeefvraag terug naar jouw jeugd. Welk kinderboek las jij vroeger het liefst? Of uit welk boek werd je het liefst voorgelezen?
0: Prachtige vraag. Heel mooi. Dankjewel, Janne.
1: Graag gedaan.
0: Dan nog eventjes, want iemand fluisterde net iets in jouw oor.
1: Mijn fluister dat in mijn oor. Dat is Mona in de bus.
0: Ja,
1: er zit een Mona
0: in de bus. Ja, en die vriendin, nu weet ik het weer. Die vriendin van Mona, die zit ook in de bus. En die had aan Ellemijn doorgegeven, zouden jullie niet een leuk nummer voor haar kunnen dragen?
1: Als verrassing.
0: Ja, en ze heet Mona.
1: Ja.
0: Dus toen dacht ik, dan draaien we dit. En het is ook een hele leuke, lekkere meezingen voor in de bus.
2: Ladies and gentlemen, there he is. Mr. Leuk. Ned Canella.
0: Ja hoor, daar gaat hij. Speciaal van Mona. Het is gezellig, ja, het is weg.

0: vrouw van Mona. De vriendin van Linda en de moeder heb ik nu begrepen, Jelmer, van Ellemijn.
1: Inderdaad, ja.
0: Jongen, nou is het verhaal toch helemaal rond. Ben jij klaar voor de afkondiging?
1: Ja, dankjewel. Ik ga het proberen. Tot zover deze vrijdagse Magical Mystery Tour. Jouw kortste weg naar het weekend. Deze radiotour werd je belangloos aangeboden. En namens de reisleiding bestaande uit Stefan Stassen, Bas Opgenoord, Ellemijn Smit, buschauffeur Cor Snijder en muzikaal geweten Thea

0: Paparazzi, niemand minder dan Jan Paparazzi. Oh, oh, oh. Dat hij nog tijd heeft ook, hè, voor dit soort dingen. Jan Paparazzi. Veel plezier zo meteen en wat ons betreft tot morgen.
1: Morgen. When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
2: The magical mystery tour is hoping to take you away.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
6: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Het is precies 4:00, het Radio 5 NOS Journaal met, hey wat leuk, Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
8: Goedemiddag Jan. Het kabinet biedt excuses aan voor Q-koorts. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Brabant. Tienduizenden mensen werden toen geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Vaak hebben ze ook hun baan verloren. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten patiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. Sinds de regering bezuinigingen aankondigde, is het onrustig in Franstalig België, vertelt deze VRT-verslaggever.
9: In de stad Luik bijvoorbeeld liep dat zwaar uit de hand met rellen en vernielingen. En daarna hebben we ook gezien dat er heel wat oproepen waren online. Dat is dus een van die bommetjes die je hoort. Maar er waren dus al heel wat oproepen van anarchistische groeperingen om ook vandaag in Brussel dus rellen te komen schoppen. En dat is dus wat we vandaag zien.
8: De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn afgelopen zaterdag ongeveer 30.000 flessen wijn gestolen. Het is misschien wel de grootste diefstal uit de geschiedenis van Italië. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van de wijnmakerij en hebben 2 vrachtwagens volgeladen met de wijnen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. En de parkeergarage in Enschede is opgeleukt met planten. Ze zijn nep en gemaakt van plastic. De gemeente trok er 15.000 euro voor uit. De meningen zijn verdeeld. Sommigen vinden het geldverspilling en anderen vinden het mooi. De wethouder legt in elk geval even uit waarom de nepplanten er staan.
10: Ja, het is een pilot en dat heeft echt te maken met het veiligheidsgevoel en ook de aantrekkelijkheid van de parkeergarage.
11: Ik vind dat leuk. Het is een verrassing. Hier kom je wel meer en ineens stond dit daar. Dus ja, vond ik leuk.
12: Ja, leuk, verrast. Want het is hier grijs en grauw en je komt uit het ziekenhuis grijs en grauw. Ja, ik vind het wel leuk.
8: Ja, later wordt er gekeken of er op meer plekken in Enschede nepgroen komt. Het weer, ja, het is regenachtig en soms ook flinke buien. Morgen ook wisselvallig, meer wind, soms wat zon en dan wordt het maximaal 15 graden.
6: De Weekendborrel, Jan Paparazzi.

0: van Timeless uit de jaren 90. Where is the love I used to know? Dan wel We Used to Know, juridisch gezien. Heel belangrijk om het goed af te kondigen. Om 4:10 op een zon... Nee, helaas geen zonovergoten vrijdagmiddag. Een regenachtige vrijdagmiddag. De Vrijdagmiddag Weekendborrel.
1: Met Jan Paparazzi.
0: Desalniettemin, luisteraars van NPO Radio 5, de radiozender met de allerbeste en de meest gezellige evergreens. Meer dan

Dus twee uur lang Nederlands product en Nederlandstalige muziek op NPO Radio 5 in deze aflevering van de Weekendborrel. Vrijdagmiddag, de gast is onderweg. Hij zit hopelijk niet vast in de lift. Ik had hem eigenlijk al verwacht, maar hij zal er zo aankomen. Zijn naam is Samuel Welte. Zijn nieuwe Nederlandstalige, ik mag bijna zeggen, superster. Heel populair geworden de laatste anderhalf jaar. En met hem gaan we babbelen over alles wat hij de afgelopen anderhalf jaar meegemaakt heeft in Nederland op de podia. Hoe het komt dat hij zo enorm succesvol geworden is. Wat zijn verhaal is. En probeer ik hem een beetje voor te stellen aan de luisteraars van NPO Radio 5. Wat voor jongen is dit? Samuel Welte is hier zometeen. Wat we ook hebben uiteraard is een Duitse dijenkletser, zo tegen zessen. Maar dan staat het eten al te pruttelen in menige huiskamer. Welke Duitse plaat zou je graag willen horen? Laat ik het gelijk maar even erop gooien. Welke plaat uit de jaren 60, 70 of 80? Welke lekkere Duitse dijenkletser zou je graag uit de speakers willen horen knallen even voor 6 uur? Laat het even weten via de app van NPO Luister. En we gaan in 2 uur ook nog even een spelletje spelen rondom een oud tv-fragment. Een tv-programma van vroeger uit de jaren 70. En dan kan je een hele leuke

0: Uit de begin jaren 70, de Shoes uit Zoeterwoude. Dat was zogenaamd de pop uit Zoeterwoude. En Osaka was een van hun grote hits, de Shoes. Met de broeders van Essen zaten erin. Dat zegt onze gast van vandaag niks. Ik ga toch even vragen aan hem zo meteen. Hij komt hier net binnen en het is niemand minder dan Samuel Welter. Ja, de Shoes, ken je de Samuel? Ken je de Shoes, Samuel?
1: Nee, ik ken de Shoes niet.
0: Nee. Osaka, het nummer zeg je ook niks?
1: Nee, bij de Bee Gees houdt het voor mij een beetje op.
0: Daarvoor, alles wat daarvoor gebeurd is...
1: Nee,
0: gaat dat nog komen, denk je? Of,
1: Ik weet niet, ik hou wel van Toto en zo. Ik hou wel van oude muziek, vooral goede muziek.
0: Ja.
1: Maar,
0: je houdt gewoon niet van slechte muziek, begrijp ik?
1: Nee, eigenlijk niet. Slechte muziek vind ik kut.
0: Oké. Ja. Top dat je er bent, Samuel Welter. Ja, een nieuwe naam eigenlijk op NPO Radio 5. We hebben heel veel luisteraars, 50 plus om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Dus ja, ik zou zeggen, stel je even voor. Wie ben je, waar kom je vandaan, hoe oud ben je en wat doe je voor de kost?
1: Nou, ik ben Samuel Welter, ik ben 20 jaar. Ik heb een hit gehad met Echt Liefdescoop. Sindsdien ben ik eigenlijk een beetje bekendheid gekregen. Maar misschien kunnen ze me kennen van de Top 2000 quiz, dat kan wel.
0: Oké, daar heb je ook in gezeten.
1: Ja.
0: En wist je alles?
1: Nou, ik ben de tweede geworden.
0: Zo?
1: Ja, tweede geworden.
0: Tweede geworden in de Top 2000 quiz.
1: En toen was ik nog 19, dus ik was de jongste en tweede ook nog.
0: En je wist heel veel.
1: Ja, ik weet heel veel.
0: Fantastisch. En waar kom je vandaan oorspronkelijk?
1: Ik kom uit Utrecht.
0: Uit Utrecht, provincie Utrecht. Ja, is mooi man. Top. Hallo? De Weekendborrel, Ster NL. Nou, dan gaan wij een plaat van jou draaien. Nee, vind je niet?
1: Ja.
0: Wat denk je van deze plaat?
1: Die is goed, hè?
0: Wel eens van gehoord, denk ik. Hè?
1: Ja, heel erg. Terug in de tijd.
0: Echte liefde is te koop.
1: Oh,
0: dacht ik zo. Samuel Welter.

0: van Dr. Pop op deze vrijdagmiddag. Samuel Welte, gasten in de weekendborrel. Samuel, jij kreeg een week wat geleden bij BumaNL een aantal onderscheidingen.
1: Ja.
0: Je was niet van het podium af te slaan.
1: Nee, klopt, ja. Vier had ik er.
0: Vier?
1: Ja, ja, ja.
0: En welke prijzen heb jij gewonnen dan?
1: Nee, ik heb nummer 10, dus Uitslover. Die stond in de top 10 van grootste hits. En toen nummer 3 en nummer 1, volgens mij, in mijn hoofd.
0: Oké.
1: Ja. Maar bij de tweede riep ik eigenlijk een schrijver. Maar die had alleen mijn nummer 1 hit meegeschreven. En die had nummer 3 had hij helemaal niet meegeschreven. Dus toen zei ik van, nou, dan moet je nog even wachten. Ja, ja, maar dat was een beetje verschut. Maar ja.
0: Ai, maakt niet uit. Maar ja. Je bent gewoon een enorm succesvolle zanger geworden de afgelopen anderhalf jaar. Hè?
1: Ja, het gaat best lekker. Ja.
0: Zo, mogen noem het best klagen. Lekker. Nee. Dat is toch ongekend? Of ja. Had je dit altijd wel aanzien komen?
1: Nee, maar weet je wie het wel aanzien heeft zien komen? Dat is mijn omgeving eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja, die hebben het altijd al helemaal in me geloofd. En ik weet nogal, we hadden nog voordat we eerste nummer hadden geschreven, toen hadden ze een target voor volgend jaar, wat willen we in een jaar bereiken.
0: Ja, echte liefde is te koop toen.
1: Ja, ja. Ja, klopt. En toen hadden ze al 100.000 volgers en 50.000 op TikTok en wat dan ook. Ja. Dus ik dacht, ik zat daar met een rood hoofd, ik zat mezelf te schamen. Ik denk van, ja, dit gaat me nooit lukken.
0: Want hoe is dat begonnen dan? Hoe kwam dat?
1: Nou, ik heb een talentenjacht in Jantjes verjaardag gedaan.
0: En
1: daar ben ik ontdekt door mijn toenmalige door mijn huidige platenmaatschappij. Ik heb geen afscheid genomen. Nee. En toen zijn we de studio in gegaan, 6 maanden. En toen hadden we op een gegeven moment iets van 20 liedjes en Echt Liefst Koop. Dat is mijn eerste single ook geworden. Ja, ja. Ja, maar die sprong er gewoon met kop en schouders bovenuit.
0: Gelijk al, hè?
1: Ja, ja, ja. Maar eigenlijk wouden wij mijn tweede nummer, Alles Kan Kapot, als eerste nummer uitbrengen.
0: Ja?
1: Ja, ja. Maar toen hebben ze echt gezegd, nee. We gaan Echt Liefst Koop.
0: En wat is de kracht van het, we draaien het net natuurlijk. Wat is de kracht, vind jij, van het nummer Echte Liefde Is Te Koop? Is dat het woord Maserati, Huis op Bali?
1: Nou, ik denk dat het een volkszang is van een jonge leeftijd. Zit ik in de derde persoon, lijkt ik Maradona wel.
0: Ja, maar, ja. Maar we kunnen het hebben hier, hoor.
1: Een volkszanger van zijn eigen leeftijd. Die zingt over problemen van zijn eigen leeftijd. Maar ik heb in die studiosessie heb ik gezegd, ja jongens, ik ga dit niet zingen. Ik ben, zou Yves Berendsen dit zingen? Nee, natuurlijk gaat hij dit niet zingen. Dus, maar toen zeiden ze, ja, maar dat mocht je gaat gewoon godverdomme zingen, zeiden ze.
0: Jij wilde eigenlijk niet zingen. Echt
1: niet,
0: dus
1: eigenlijk niet. Nee. Maar nu wel natuurlijk.
0: Ja, nu wel.
1: Mensen vragen ook altijd van, word je niet een keer zat of zo? Ja. Nee, absoluut niet.
0: Nee. Echte Liefde Is Te Koop, dat blijft jouw klapper natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja, is ongekend, hè?
1: Ja, het is heel mooi.
0: Hoeveel zijn er van gedownload ondertussen? Hoe vaak is dat gebeurd?
1: Dus, ik denk 64 miljoen streams of
0: dat
1: zo.
0: Dat ben je niet.
1: Ja, ja, volgens mij wel.
0: Of 64
1: of
0: miljoen?
1: 70, ja, dat weet ik niet.
0: 70, maakt niet uit, 70. Nee.
1: Ja. Ik heb toevallig gisteren mijn chauffeur verrast met zijn diamanten plaat.
0: Ja.
1: En dan... ja, dan begint hij al met huilen en ik begin ook met huilen dan gelijk. Dus maar, dat is echt.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Want wat doet dat met je als mens? Je bent 20 jaar, man.
1: Nou, je ziet altijd wel die digitale cijfertjes natuurlijk. Je ziet altijd 64 miljoen, dan zie je dan. En maar dan krijg je ook echt.
0: En dan log je in op abn.nl en dan denk je, hey, gaat het gelijk op?
1: Nee, ik zit niet bij Rabobank. Sinds kort.
0: ABN was vol, zeker, die rekening.
1: Ja, dat klopt. Nee, maar dan krijg je opeens een plaat en dan denk je van, ja, het is toch al een tastbaar iets. Maar ik hang ze niet op in mijn huis, hoor.
0: Nee, waarom niet?
1: Nee, vind ik ongemakkelijk.
0: Je bent niet zoals Gerard Joling.
1: Nee, ja, inderdaad. Maar Gerard heeft gewoon 1000 foto's van zichzelf en bekende mensen. Hè. Dat is ook goed als je zo blij met jezelf kan zijn.
0: Ja, ja, ja, dat doe je niet.
1: Nee.
0: Ja, nee?
1: Nou, ik ben wel blij. Nou, ik ben op een gezonde manier blij met mezelf.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Ben ik content. Maar je woont natuurlijk ook nog thuis. Dus je kan niet thuis zeggen van, haal dat schilderij van opa en oma even van de muur. Hier komt mijn gouden platen hangen.
1: Nou, mijn moeder die hangt dus gewoon wel mijn platen op.
0: Ja?
1: Ja, ja? Ja, maar als ik op mezelf ga, dan ga ik niet platen van mezelf op.
0: Nee, hangen. Nee, echt niet?
1: Nee, dat vind ik heel ongemakkelijk.
0: Wat is er ongemakkelijk aan dan?
1: Nee, je moet toch niet naar je eigen kop de hele dag willen kijken?
0: Ja, maar het is toch een onderscheiding? Het is toch een fantastische...
1: Ja, wel, tuurlijk, maar ja... Ja, nee, dat heb ik
0: nee,
1: niet
0: Nee, dat ga je niet doen. Nee, nee, ga je niet nee, doen nee, samen
1: maar
0: wel.
1: Niet dat ik het niet op waarde heb.
0: Nee, nee, zeker niet.
1: Daar
0: nee.
1: niet van, maar ik vind het een beetje ongemakkelijk om allemaal schilderijen... Je gaat gewoon geen allemaal schilderijen van jezelf opvangen.
0: Nou ja, er zijn ongetwijfeld artiesten als je daar thuis zou komen. Ja. Dan weet je eigenlijk niet wat je ziet.
1: Nee. Dit is dus een nummer
0: dit wil jij eigenlijk als eerste doen. Ook

0: dat is mooi. Hè? Dat komt uit Enschede. En uit de jaren 70. 1977, het jaar van deze plaat van Teach-In. Ze wonnen het Songfestival een paar jaar daarvoor. Met het overbekende nummer Dingedong. Maar ik heb dit altijd een speciaal plaatje gevonden. See the Sun op vrijdagmiddag, even na 4:30. Op NPO Radio 5, de radiozender met de allerbeste evergreens. En gast vandaag, Samuel Welte. Samuel, je hebt een aantal mensen meegenomen, maar geen cameraploeg vandaag.
1: Nee, geen filmploeg. Nee.
0: Dat doe jij wel vaak, vind ik.
1: Af en toe wel, ja.
0: Ja, waar is laatst dat voor?
1: Ja, dat is... Jan, je zit me in de hoek te lullen, hè?
0: Nee,
1: dat is voor iets wat binnenkort komt.
0: Okay.
1: Voor Volg Mijn Leven.
0: Oké. Leuk.
1: Duurt 15 minuten. En
0: daarom sjouw je al maandenlang met een cameraman in je nek.
1: Ik begrijp het. Inderdaad.
0: Je bent heel succesvol geworden. Dat vind ik een mooi gegeven namelijk, Samuel. En in welk opzicht heeft dat jouw leven veranderd?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het heeft mijn leven veranderd. Vooral buiten de deur eigenlijk. Want ik woon gewoon nog bij mijn moeder. En bijvoorbeeld als ik in de Ziggo Dome heb gestaan, dan moet ik alsnog stiekem de trap oplopen. Ja? Of in het donker douchen om mijn moeder niet wakker te maken. Okay. Dus wat dat betreft heeft mijn leven totaal niet veranderd.
0: Je bent gewoon nog de jongen thuis die zijn spullen niet opruimt.
1: Ja, eigenlijk wel. En ik vind, ik heb laatst in een sterrenrestaurant gegeten. En dat kan me ook eerlijk echt totaal niks schelen.
0: Nee. Je gaat net zo lief naar een restaurant met de gele bogen?
1: Ja, zeker. Ja? Eigenlijk veel liever. Ik ben gewoon eerlijk. Ja.
0: En hoe is de band met je moeder? Hoe zou je hem omschrijven?
1: Heel goed. Ja.
0: Ze wil even iets tegen je zeggen, je moeder.
1: Oh god.
2: Hier is je moeder. Ik wil zeggen dat ik zo ongelooflijk trots op je ben. Maar dat weet je wel. En dit is echt een nummer 1 hit. Deze plaat is zo geweldig. Ja, hou van jou.
0: Gaat over je nieuwe plaat. Die gaan we zo meteen uiteraard ook draaien.
1: Dat is lief.
0: Ja, het is een hele mooie plaat geworden.
1: Eerst
0: even bezig met de Mon Amour. En weet je waarom? Omdat deze plaat 50 jaar geleden nummer 1 stond in de toekomst.

0: in het donker douchen om mijn moeder niet wakker te maken. Okay. Dus wat dat betreft heeft mijn leven totaal niet veranderd.
1: Je bent gewoon nog de jongen thuis die zijn spullen niet opruimt.
0: Ja, eigenlijk wel. En ik vind, ik heb laatst in een sterrenrestaurant gegeten. En dat kan me ook eerlijk echt totaal niks schelen.
1: Nee. Je gaat net zo lief naar een restaurant met de gele bogen?
0: Ja, zeker. Ja? Eigenlijk veel liever.
1: Veel liever, eigenlijk wel.
0: Ja, ik ben gewoon eerlijk. Ja.
1: En hoe is de band met je moeder? Hoe zou je hem omschrijven?
0: Heel goed, ja.
1: Ze wil even iets tegen je zeggen, je moeder.
0: Oh, God.
2: Hier is je moeder. Ik wil zeggen dat ik zo ongelooflijk trots op je ben. Maar dat weet je wel. En dit is echt een nummer 1 hit, deze plaat is zo geweldig. Ja, hou van jou.
1: Het gaat over je nieuwe plaat. Die gaan we zo meteen uiteraard ook draaien.
0: Dat is lief.
1: Ja, het is een hele mooie plaat
0: geworden.
1: Eerst even BZN Mon Amour. En weet je waarom? Omdat deze plaat 50 jaar geleden nummer 1 stond in de toekomst.

0: dat zijn de tijd van de visnetten en de druipkaarsen en de donkere kelders. Waar de jeugd elkaar voor het eerst leren ontdekken. Rob Hoeken! En Macho! Vrijdagmiddag in de weekendborrel op NPO Radio 5, 4:15. En Samuel Welten, die is hier. Samuel, ja, hoe luister jij naar deze muziek? Zegt het jou wat? Ben je meer een jaren 80 man? Of?
1: Nee, ik ben eigenlijk van alle tijden. 70s, ja? 80s, 90s vind ik ook allemaal heerlijk. Ja,
0: en komt er omdat bij jou thuis veel gedraaid werd, die muziek?
1: Ja, met mijn vader vroeger. Toen was mijn moeder op bed aan het slaan. Of nou, die was boekjes aan het lezen of zo. En mijn vader was dan nog beneden. Die was achter de computer muziek aan het draaien. En toen sloop ik als klein jongetje heel erg stiekem van de trap af. En toen ging ik even met hem 70s, 80s en 90s draaien. Ja. Ja, dat was heel leuk.
0: En dat was allemaal Engelstalig eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk. En Italiaans.
0: En Italiaans, ja.
1: Ja. Maar ook Nederlands als het goed
0: toch
1: is.
0: Toch wel Nederlandse dingen.
1: Jawel, jawel.
0: Noem een voorbeeldje als je wil.
1: Nou ja, Het Goede Doel natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar vooral Felicita van, dat weet je nog.
0: Oh ja, Albano en Romania Power?
1: Ja, dat
0: vind ik zo mooi, ja?
1: Ja, zeker.
0: Daar was ook een Nederlandse versie ook, van, hè? Gefeliciteerd.
1: Oh ja, is dat zo? Ja, en zanger Alex heeft laatst
0: Mama Maria gedaan. Ja,
1: alle toppers, hè? Sorry,
0: hey, en over je vader gesproken. We hadden net je moeder die even iets wilde zeggen, die trots op je was. Jouw vader heeft ook iets te melden aan jou.
2: Oh god. Kleine, je vader hier. Vaak wordt er aan mij gevraagd van, ja, Jasper, heeft Sam wel die goede stem van jou? Nou, zoals je hoort, die heb je niet van mij. Maar ik heb een vraag voor jou. Jij weet alle muziek van de 70s, 80s, 90s en de zero's. Je brengt met jouw optredens altijd zo'n enorm goede vibe en energie. Je kan dansen en je hebt de looks. Zou jij niet als nieuwe topper aan de slag moeten?
0: Ja, zo, wat een goede vraag. Ja, de nieuwe topper, ja.
1: Ja, ik zat toevallig laatst met mijn vader in een restaurant en hij zat mij te pushen om de nieuwe topper te worden. Nee, ik weet het niet. Nee, topper is niks voor mij.
0: Nee, maar is toch te vroeg ervoor?
1: Ja, denk ik ook.
0: Maar wie zou de nieuwe topper moeten worden?
1: Ja, wie zou de nieuwe topper moeten worden? Ik denk Tino Martin.
0: Ja, Tino?
1: Ja, vind ik wel leuk. Ja. Maar als ik een nieuwe topper zou moeten samenstellen, dan zou ik wel dan met Yves Behrens en Mart Hoogkamer
0: en met jou.
1: En Heesters en mij. Ja. Ja, dan zou ik het wel heel leuk vinden.
0: Ja, maar niet met Gerard Joling. Gerard is een hartstikke leuke gast. Gerard is natuurlijk geweldig. Fantastisch, ja.
1: Joling is geweldig. Jan Smit is ook natuurlijk topper.
0: Ook een vakman buurzang. Absoluut.
1: Zeker.
0: Absoluut waar. Zaken altijd voor elkaar. Ja, en René Vroger, ik zie hem ook niet weggaan bij de toppers. Ik zie hem gewoon nog een medley doen volgend jaar. Na de pauze. Dat kan niet anders natuurlijk. Die man leeft voor de toppers.
1: Ja, wel een beetje.
0: En ja, we houden allemaal van de toppers. De toppers zijn natuurlijk gewoon fantastisch altijd. Want je bent vaak geweest of niet?
1: Nee, nooit.
0: Nog nooit?
1: Nee. Maar ik ben ook niet in de markt voor de toppers.
0: Echt niet?
1: Nee. Ik geef mij maar Toto of Simply Red.
0: Ja, dat vind je. Ja, maar de toppers, het is echt een belevenis. Hè.
1: Vind je?
0: Ja, fantastisch.
1: Oké, nou, dan moet ik toch maar een keer.
0: Je moet er echt heen. En het is op tv, 11 oktober. Over een paar dagen is het zover.
1: Op
0: zondag NPO 3.
1: Ja,
0: toppers in concert afgelopen jaar. Bart, wij waren erbij. Was een topavond, hè?
3: Super.
0: Alles klopt aan die avond.
1: Ja?
0: Ja, ik ben een enorme toppersfan.
1: Shows altijd,
0: Ja, het is larger than life, de toppers.
1: Ja. Ja.
0: Ik hou ontzettend van de toppers. En ik zou jou ook een plek gunnen in die toppers. Maar
1: nou ja, misschien ooit.
0: Misschien ooit, ja. Over een jaar of
1: 25.
0: Hey Samuel, toch merkwaardig dat jij in het Nederlands bent gaan zingen, dacht ik. En niet in het Engels. Heb je wel eens getwijfeld?
1: Ja, zeker. Ik wou ook eigenlijk niet in het Nederlands zingen. Nee? Maar iedereen zei tegen mij, je moet in het Nederlands gaan zingen. Zelfs Barry Hay zei het tegen me. En toen dacht ik van,
0: waar sprak jij Barry Hay dan? Ik kom hem nooit tegen.
1: Nou, ik had een boek van hem gelezen. Van Hay, biografie van
0: Anthony Taylor. Die heb ik ook thuis, Mooi boek, hè?
1: Het is echt ongelooflijk wat die man allemaal heeft doorstaan. En gewoon ontvoerd vanuit India door zijn moeder.
0: Ja.
1: Weg van zijn vader. Is echt ongelooflijk. Ja. En ik stuurde hem ooit een keer een berichtje via DM. Of zijn vrouw stuurde ik hem een berichtje. En ik zeg, ja, wat moet ik doen? En hij zei, ja, je moet Nederlandstalig gaan zingen. Je moet je eigen sound gaan creëren. En als je ooit een demo hebt, mag je het altijd doorsturen.
0: Dus we hebben jou eigenlijk aan Barry Hay te danken.
1: Eigenlijk wel een beetje, ja.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: Ja,
0: nou, mooi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat zou hij van deze plaat vinden?
1: Ik denk dat dit een. Ik weet niet of Barry
0: Hay. Dit is wel een goed nummertje voor Barry Hay, denk ik. Hè?
1: Ja.

Grote met zijn broer. En André Grote was later ook nog Paragnost. Ja, een bekende Paragnost geweest in de jaren 80. En hij zong hier Racing Car. Een hit uit het najaar van 1976. En over hits uit 1976 gesproken, ken je dit plaatje nog? Dit komt uit het Brabantse plaatsje Heusden, dat gezellige vestingstadje. De groep heet Ferrari, de zanger heette Frank Vaas. Een paar jaar geleden overleden helaas. En dit was een van de grootste hits uit die carrière van de groep Ferrari. Het mooie nummer en het heet Monza.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
10: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Het is precies 5:00, het Radio 5 NOS Journaal met Suzanne de Vries. Suzanne, goedemiddag.
13: Goedemiddag Jan. De VS legt opnieuw sancties op aan het internationaal strafhof in Den Haag. Ze willen het strafhof afsnijden van middelen en transacties. Dat staat in een verklaring, zegt verslaggever Simone Tucker in Washington.
14: Dat betekent simpelweg dat bedrijven niet langer hun diensten mogen verlenen aan het strafhof. Als ze dat wel doen, dan zullen ze worden bestraft. Nou, en deze regering hier in Washington nam al eerder maatregelen om het werk van het strafhof te bemoeilijken. Toen ging het vooral om individuele rechters. Die konden dan geen gebruik meer maken van het internationale betaalsysteem van software, waardoor hun leven en hun werk heel erg ingewikkeld werd.
13: Ja, president Trump heeft een hekel aan het strafhof. Onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu en een onderzoek naar Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 20 mensen buiten in de regen moeten slapen. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Asielminister Van den Brink noemt de situatie schrijnend.
15: Ja, het is natuurlijk echt duidelijk dat het een ontzettende noodsituatie opnieuw in Ter Apel is. En het is gewoon Nederland onwaardig als mensen op deze manier buiten moeten verblijven. Ook omdat we natuurlijk al heel lang zoeken naar oplossingen door met elkaar in gesprek te blijven om opvanglocaties te vinden. En dat blijft dus onvoldoende toereikend, omdat er op dit moment nog steeds meer locaties sluiten dan dat er open kunnen.
13: Hulporganisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. En het gaat niet goed op de Holy Single in Vlaardingen. Blinden en slechtzienden kunnen er moeilijk oversteken, omdat 5 van de 6 rateltikkers kapot zijn. Dat zijn deze tikjes. Nou, die geven dan aan of het rood of groen is, hè. Nico Gladpootjes is blind en klaagt erover bij Omroep 2. Hij kan daar niet meer veilig oversteken. Een verslaggever drukte op de knop om hem te helpen.
16: Ik hoor niks.
17: Nee.
16: Dus ik kan wachten tot Sint-Jutemus.
17: Ik denk dat we dan maar moeten gaan, Nico.
16: Oké, dan doen we dat dan eens. Dus het wordt wat mij betreft tijd dat de gemeente Vlaardingen hier eens een keer wat aan gaan doen. En ze kunnen wel zeggen dat ze geen geld hebben.
17: Het is rood.
16: Oh, is er rood.
13: Ja, hij moet nu wachten tot hij geen verkeer meer hoort dus. En dat is lastig, omdat elektrische auto's, ja, die kan je natuurlijk niet zo goed horen.
12: Nee, misschien staat hij er nog.
13: Ach god, ach wat zielig. Het weer, ook vanavond flinke buien en een kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, met ook af en toe gelukkig wat zon. Het wordt dan een graad of 14.
1: De Weekendborrel.

0: deze dans. Zo even lekker schuifelen, even na 5 uur. Op vrijdagmiddag op NPO Radio 5, de radiozender met de allerbeste evergreens. En tot 6 uur het beste gemaakt in de Nederlandse taal en in Nederland geproduceerd. En soms ook in het Engels gezongen, maar dit was Django Wagner.
1: De vrijdagmiddag weekendborrel
2: met Jan Paparazzi. NPO
0: Radio 5. 9 over 5 ondertussen, dat was de Bachata Bailando. Jij deed hem even na, hè, de Django Samuel
3: Bachata
0: Welte.
3: Bailando.
0: Ja, jij kan het best goed mensen nadoen, heb ik het idee. Ja. Ook een talent van je.
3: Ja, niet normaal, joh.
0: Ja. Ja.
3: Kan ook Donald Trump. Kan ook Donald Trump.
0: Ja?
3: Ja, maar dan mag ik eigenlijk niet meer van moeder.
0: Oh, ja, maar die luistert toch niet, joh.
3: Nee, dat is waar. It's gonna be a great, great show with John Paparazzi, you know. It's gonna be huge.
0: Ja, ja, ja. Hey, goede imitatie. Die gaan we er even uitknippen en dan kan ik hem op SterrenL gebruiken, Bart. Ja. Onthoud het eventjes,
3: oh,
0: hè.
3: Oh, ja, ja, ja.
0: Hey, Samuel, het programma hiervoor, dat heet de Magical Mystery Tour.
3: Ja.
0: Van Stefan Stassen en zijn topteam. En die hebben altijd een vraag voor de gasten in de weekendborrel. Okay. De zogenaamde doorgeefvraag.
3: Okay.
0: Dus ja, ik heb ook geen idee wat ze nu gaan vragen. Maar ik ben net zoals jou heel nieuwsgierig aangelegd. Dus zullen we even luisteren?
3: Ja, is goed.
4: Nou Samuel, jij bent in 2006 geboren. Groeide op in Drenthe. Inmiddels ben je 20. Je leven is in korte tijd behoorlijk veranderd, kan je wel zeggen. Maar omdat het kinderboekenweek is, gaat de doorgeefvraag terug naar jouw jeugd. Welk kinderboek las jij vroeger het liefst? Of uit welk boek werd je het liefst voorgelezen?
0: Zo, goede vraag.
3: Ik wist helemaal niet dat ik ben opgegroeid in Drenthe.
0: Nee, dat wist ik ook niet. Nee, dat is typisch. Dit, ja. Ja,
3: oh, Magical, leuk.
0: Die bus van de Magical Mystery Tour heeft denk ik een verkeerde afslag gemaakt.
3: Nee, maar ik wist het helemaal niet. Maar als zij het zeggen, dan moet het wel zo zijn, toch?
0: Ja.
3: Nee, aangifte van de nepnieuws hier.
0: Ja.
3: Nee, ik heb een hekel aan lezen. Tenminste, ik heb niet een hekel aan lezen, maar altijd denk ik van... Ja, ik kan me niet toezetten. Kan jij je toe...
0: Lezen? Ik hou ontzettend van lezen.
3: Oh, serieus?
0: Tijdschriften, biografieën van bekende mensen, sterren. Fantastisch vind ik het.
3: Ja, ik moet me wel toezetten. En als ik eenmaal bezig ben, dan kan ik niet meer stoppen. Maar om de vraag te beantwoorden, Ronja de Roversdochter.
0: Ronnie en de Roversdochter?
3: Ja,
0: wat is dat voor boek?
3: Ja, dat gaat over... Dat weet ik allemaal niet meer. Maar ik vond dit in ieder geval een hele leuke, hele leuke boek. Ja.
0: Okay.
3: Van Astrid Lindgren is dat.
0: Oké, ken je ook de Bob Evers-serie?
3: De Bob Evers?
0: Nee. Ja, daar was ik altijd fan van.
3: Bob Evers.
0: Bob Evers, ja, moet je kijken. Altijd zie je nog Bob Evers.
3: Ja, en het leven van een loser.
0: Ja.
3: Die vind ik ook leuk.
0: En waar gaat dat over?
3: Ja, het leven van een loser.
0: Je hoeft geen namen te noemen, hoor. Maar...
3: Nee, het leven van een loser is ook heel erg leuk.
0: Oké, het leven van een
3: maar
0: loser.
3: Maar het zijn kinderboeken.
0: Oké, het zijn kinderboeken. Ja. Ja. Tot een jaar of 12, zeg maar.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Lees je niet meer, hè?
3: Nee, gestopt. Hey,
0: ja, en die fulltime, menukaarten lees je nog wel.
3: Met bankafschriften.
0: Met alle soorten van genoegen. Hé, Samuel, jij hebt een nieuwe plaat gemaakt. Terug bij mij, net uit vandaag. Je hebt een promotierondje gemaakt langs de velden. Heb ik begrepen.
3: Ja.
0: Waar gaat die plaat over, Terug bij mij?
3: De plaat gaat over dat je in soms, als je... Nou, voor iedereen is het eigenlijk best wel... kan zich gaan spiegelen. Bijvoorbeeld als je heel erg druk bent geweest met werk. En dan stel voor je komt thuis en je vrouw zegt van... Ja, hoe was het op werk? Dat je een beetje afsnauwerig bent of zo. En ik had dat met toen alles bij mij een beetje losbarstte.
0: Ja, alles kan kapot.
3: Ja, toen heb ik de hele dag interviews gehad. Ja, inderdaad. De hele dag interviews. En dan kom je thuis s'avonds en dan wilt je moeder ook nog een soort van interview over je dag.
0: Ja.
3: En heb je niet altijd even veel zin in. En dan ben je af en toe een beetje een eikeltje.
0: Ja, oké. Ja. Daar gaat het liedje over.
3: Ja, dus
0: een bijzondere thematiek overigens dan.
3: Ja, maar ja, voor een 20-jarige een ballad zingen, dat moet wel natuurlijk... geloofwaardig zijn. Ik
0: Absoluut.
3: Kan niet zingen over dat mijn vrouw me heeft verlaten.
0: Nee, dat duurt nog een paar jaar, denk ik.
3: Ja, mijn kinderen die goed gaan of zo. Ja, inderdaad.
0: Hey, en plannen voor het weekend? Je moet vanavoud naar Noordorp, volgens mij. Ja, naar Foute Party sta je.
3: En morgen in de Martini Plaza in Groningen. En dan heb ik ook een weekend.
0: Heerlijk, man. Heerlijk.
3: Ja, en dan maandag naar de mondhygiëniste om 12:30.
0: Oké, ga je in Hilversum of ga je in Utrecht?
3: In Utrecht.
0: In Utrecht, ja. Een beetje groeien?
3: Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja. Oh, ga je voor de eerste keer?
3: Ja.
0: Zo te zien, dat is wel nodig. Nee?
3: Ja, ik heb... Ja. Nee, het is wel...

0: Ja. Kom ook allemaal beestjes in. Ja.
1: Ik ga de plaat draaien, jouw nieuwe single. We gaan hem ook draaien bij NPO Sterrenel Radio, uiteraard. Dat mogen duidelijk zijn. Ik wil je ontzettend bedanken voor je gezelligheid. Tuurlijk, zoals van altijd. Altijd weer vanouds zijn met jou. Het is altijd leuk.
0: Altijd gezellig.
1: En ik wens je alle goed, Samuel. Dank je wel,
2: man. Dat was heel gezellig en draaien we zo'n plaat.
1: Draai eens, ja. Het is niet anders, hè. Je nieuwe single, Samuel Welten.

0: staat in de foute party. En wij gaan hier een spelletje spelen.
1: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
0: Doe maar uiteraard iedere vrijdagmiddag tussen 4 en 6 op NPO Radio 5. De tv-topper van toen. Een klein fragmentje van een tv-programma waar, ik weet het zeker, we hebben ongeveer 300.000 luisteraars nu. En van die 300.000 luisteraars, in exacte aantallen, hebben 299.899 luisteraars nooit meer aan dit programma gedacht. En je hoort over een paar seconden de opgave, de herkenningsmelodie van dat programma. En je bent weer terug in de tijd en je weet het in een split second. Dat is dat programma. Denk je te weten welk programma het is? Doe mee naar het spelletje. En geef de oplossing even door via de app van NPO Luister. Dan kan je een prachtige rugzak winnen. Hè? We hebben er nog een paar, hè Bart. Daar moeten we vanaf, hè. We hebben nog een week of 7 hier. Dan 7 rugtas hebben we nog. Oké. Okay. Dus denk je te weten welk tv-programma het is? Even een oplossing in de app van NPO Luister. Het gaat om dit programma vandaag.
2: Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, het is heus, het is raar, maar
0: ja, nou, niks te wel gezegd. Ik weet het zeker.

prachtig uit de late jaren 60. Wim Bieler, de zanger van The Q65 en de klassieker. En zometeen het nieuws van 5:30 met Suzanne de Vries. Maar eerst even een toepasselijk plaatje, wat je nooit op de radio hoort. Gezongen door Johnny Kraaikamp. Kijk eens even naar buiten.

0: Dat was hem hoor, de legendarische stem van Johnny Kraaikamp op NPO Radio 5. En zeg maar dag met je handje, dag zomer. Toepasselijker worden die vandaag, denk ik, Suzanne, waar of niet?
1: Het klopt helemaal echt, bij dit weer.
0: Ja, echt, hè? Ongelooflijk. Hoofdpunten voor het nieuws, 17:30. Suzanne de Vries.
1: Goedenavond. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken ook vuurwerk af. De VS komt met nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Rubio noemt het hof schurkachtig. Hij kondigt aan dat het wordt afgesneden van middelen en beperkt zijn mogelijkheden. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verdrinkt. Verdrinkt, hè? Niet verdrinkt.
0: Okay. Ik begrijp wat je bedoelt.
1: Ik hoor het mezelf zeggen. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. En de voorrondes van het Oudere Songfestival zijn begonnen. Omroep Zeeland was in een zorgcentrum in Vlissingen, waar 4 kandidaten doorgingen naar de volgende ronde. Deze man doet ook mee en vertelt waarom.
2: Nou ja, ik ben zelf ook, ik hoor bij de senioren tegenwoordig. Toen ik van nou, daar ga ik ook voor senioren zingen ook.
3: Het was een meezinger, dus ik kreeg ze wel een beetje in beweging. Dat heb je ook gezien, hè. En dat vind ik dan weer heel erg leuk.
1: Ja, klonk goed, toch?
0: Ah, mooi.
1: Hij is niet door.
0: Ik doe het hem niet aan. Nee, niet door, nee.
1: Hij is niet door. Nee, iedereen van 55 jaar mag meedoen. Er zijn nog meerdere voorrondes in heel Nederland. En eind januari is dan de grote finale in Purmerend. Het weer, ja, ook vanavond flinke buien, een kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen, veel wind, maar ook af en toe zon bij een graad of 14.
0: Dankjewel, Suzanne.

Shubidua, Shubidua. Zometeen hier de Duitse Dijenkletser nog voor 6 uur in de weekendborrel. Welke plaat uit de jaren 80, 70 of 60 zou je graag willen horen gezongen in de Duitse taal? Laat het weten in de app van NPO Luister. Draai ik iets van het goede doel. Vanaf de

Shoeidoa, Shoeidoa. Zometeen hier de Duitse Dijenkletser nog voor 6 uur in de weekendborrel. Welke plaat uit de jaren 80, 70 of 60 zou je graag willen horen gezongen in de Duitse taal? Laat het weten in de app van NPO Luister. Draai ik iets van het goede doel. Vanaf de

0: achteraan van Wally Tax. Heerlijk, uit die jaren 70 op NPO Radio 5. De radiozender met de beste evergreens.
1: Weekendborrel, tv-toppers van toen.
0: En met de leukste luisteraars die meedoen aan de spelletjes die we hebben. Onder andere in de Weekendborrel. Goedemiddag, Leonie.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo. Waar bellen we jou?
2: Uit Zomeren.
0: Zomeren, in het altijd gezellige Brabant.
2: Zeker weten.
0: Is het daar ook een natte boel vandaag?
2: Oh, verschrikkelijk.
0: Ja, ja,
2: ja.
0: Ja, maar niet klagen nu, Leonie. Niet gaan klagen.
2: Nee.
0: Het is een half jaar droog geweest.
2: Het is niet anders.
0: Nee, ja, het is niet anders. En dit is het begin pas, hè. Dit is de eerste dag van de herfst. Dus ja.
2: Ja.
0: Hé, dat tv-programma. Nog niet zeggen wat het was volgens jou, hoor. Maar kwam het jou een beetje bekend voor?
2: Ja, zeker.
0: Ja, toen je de eerste tonen hoorde, zeg maar, de eerste noten hoorde, toen dacht je gelijk...
2: Ja.
0: Zullen we eens even luisteren?
2: Ja, hoor.
3: Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, het is heus, het is raar, maar
0: ja, Leonie.
2: Tita Tovenaar.
0: Tita Tovenaar.

0: en alles staat stil.
1: Nou.
2: Lukken.
1: Ja, dat was toch een heel leuk programma, hè? S'avonds 7:15 ja. Zo'n beetje. En toen jou, Nederland 1 had je toen nog in die tijd.
2: Ja.
1: Nederland 1 met Ton Lensvink, die was Tita Tovenaar.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En zijn dochter, Marisha Lacunas heette ze volgens mij. En
2: klopt,
1: Barry
2: ja.
1: Stevens deed erin mee, kan ik me nog herinneren.
2: Oh, dat, ja, ja, dat was ja. toch leuk.
1: En er hoor. Was altijd ja. een mannetje dat had een pak aan en die noemde ze het Heertje.
2: Dat kan ik me niet zo
1: herinneren. Nee, ze roemde mijn zussen mij altijd thuis, het Heertje.
2: Oh, ja, een Heertje, oké. Okay.
1: Beetje traumatisch dit, maar goed. Leonie, daarover een andere keer meer, of misschien na 6:00. Maar niet op dit moment nu. Het Heertje, ja, okay. Inderdaad. Ja. Nou, hey, Leonie, je hebt het goede antwoord gegeven. Dus jij krijgt een prachtige rugzak van NPO Radio 5. Met het logo van de weekendborrel erop. De hoofden van Corné en van mij erop. En je krijgt ook van ons allemaal de hartelijke groeten. En we wensen je een prettig weekend.
2: Ja, heel hartelijk bedankt. Dankjewel.
1: Fijn weekend.
2: Super hoor.
1: De groeten in Zonderen. Dag.
2: Dankjewel.
1: Dag.

omdat je in mijn hoofd zit. Maar waarachter, je zit in mijn hoofd. Laat dat gezegd zijn. De 1, 2, 3 J's uit Volendam. En dan om 8,5 voor 6 de Duitse dijenkletser. Aangevraagd door Carola Bezemer.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Vanavond in Meldpunt Actueel. Als het aan de coalitie ligt, gaan alleenstaande AOW'ers met een klein pensioen er fors op achteruit. Door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen. Zo gaat het mes in de huishoudelijke hulp, waardoor senioren nu al vrezen voor vervuiling. Vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 6 uur en dat betekent Suzanne de Vries met het nieuws. Goedenavond.
5: Goedenavond Simone. Nederland en Europa zullen het internationaal strafhof in Den Haag steen voor steen verdedigen. Dat zegt premier Jetten. Vandaag kondigde de VS sancties aan tegen het hof. Het land is boos over het arrestatiebevel tegen premier Netanyahu en een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. Jetten steunt het hof.
6: Wij voelen ons als gastheer dus ook verantwoordelijk om dat strafhof goed te laten functioneren en steen voor steen te beschermen waar dat nodig is. En dat is niet een waarde die alleen Nederland daaraan toekent, maar dat geldt heel breed voor meer dan 100 landen over de hele wereld.
5: Ander nieuws dan. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Het geldt ook voor de IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen, verspreid over 15 landen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden werden tienduizenden mensen geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in Brabant. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was.
7: Dat sociale vangnet wat we in Nederland hebben met elkaar, wat we hebben opgebouwd, dat is er dan niet om jou op te vangen. Om jou de ondersteuning te bieden. En dat hebben jullie allemaal op je eigen manier, met je eigen verhaal en je eigen ervaring, maar dat gevoel dat je er alleen voor staat, ervaren. En dat spijt me. En daar bied ik mijn excuses voor.
5: En in Aalsmeer is een van de weinige gemeenten in Noord-Holland waar deze jaarwisseling een vuurwerkshow mag komen. Toch zijn er inwoners die er niet heen gaan, want zij hebben hun eigen vuurwerk stiekem al klaarleggen. Liggen. Zo ook deze man, hoorde de regionale omroep NH.
8: Ik ben bang van wel, ja. Zoals half Aalsmeer ongeveer dat wel gedaan heb. Lekker in de straat, gewoon alle buren bij elkaar en gewoon lekker gezellig, biertje erbij. Gebeurt niks, gewoon lekker gezellig, even een uurtje lol trappen.
5: Ja, vandaag was de laatste dag dat je je vuurwerk kon inleveren zonder dat je een boete krijgt. Er is de afgelopen tijd ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Het weer, ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Morgen regen, veel wind, maar ook af en toe zon. En dan wordt het een graad of 14.
3: De avondstart. Simone Walraven.

0: Jefferson Airplane, Somebody to Love. Aan het begin van je hartverwarmende vrijdagavondstart. Van harte welkom. Dank aan Jan Paparazzi en Bart voor de gezellige uurtjes. Wij reizen door naar 8 uur met de beste evergreens ooit gemaakt. Zometeen hoor je meer over de man achter discogroep Love and Kisses. Er staat een kliekjesdrieling voor je klaar om van te smullen. En we gaan een tijdreis maken naar een hele bijzondere basketbalwedstrijd zometeen. Maar eerst een uitspraak van een kampioen uit een andere sport.
1: Avondspreuk.
0: De Amerikaanse honkballer Yogi Berra heeft ooit gezegd: ik ga voor mijn kinderen geen encyclopedie kopen. Laat ze maar naar school lopen zoals ik deed. Oké. Komt er nu een liedje bij je aanwaaien wat hier mooi bij past? Laat het vooral weten via de NPO Luisterapp. We gaan er straks eentje draaien. Intussen gaan we zwelgen in de funky grooves van Rolls Royce. Still in Love.

Groot and His Wild Romance. Never Be Clever brengt ons naar het jaar 1957. Het basketbalteam van de Brewster High School uit Detroit staat in de finale van het Michigan State kampioenschap. En nog een paar seconden op de klok krijgt Lee Rogers in het midden van het veld de bal. De ring is nog ver, maar hij denkt niet na. Hij schiet en... three-pointer. Lee is de held van de wedstrijd en van Detroit. Maar dan stopt hij met de sport omdat hij naar eigen zeggen veel te klein is. Dus wat doet hij? Hij stort zich in zijn andere grote passie. En dat is zingen. En aangezien John Lee Hooker de oud-oom is van Lee Rogers en zijn beste vriend Marvin Gaye heet, kan het eigenlijk ook niet anders. Je hoort hem nu.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Wat een klassieker. En wanneer je de muziek een beetje gaat ontleden...
1: Nerdalert!
0: Ja, dan kom je dus terecht bij het orkestarrangement. En dat is gedaan door ene Richard Niles. En die Richard, zijn vader, die was gitarist bij Bob Hope en Cole Porter en Frank Sinatra. En dat heeft Richard als kleintje allemaal meegekregen natuurlijk. Inmiddels is hij zelf 75, maar heel actief op YouTube. Hij publiceert daar allerlei uitlegvideo's over muziek, heeft een eigen podcast. En af en toe dan maakt hij nog steeds nieuwe muziek, zoals hier op de achtergrond. Dit heet Chrome Waterfall. Ik vind het eigenlijk wel perfect voor de zondagochtend. Koffie, gekookt eitje, croissantje met Franse aardbeienjam uit zo'n glazen potje met een rood-wit geblokt lapje over het deksel heen gespannen met een elastiekje. Weet je wat ik bedoel?
2: Ja?
0: Oh, plaat!

0: dat swingt toch ook al de pan uit.
1: Vrijdag, klukjesdag.
0: Aan drie plaatjes plukken uit de stapel verzoekjes van de afgelopen tijd. Om te beginnen van Riet van der Velde uit Weert. Ze schrijft: hallo, de herfst is begonnen. De dagen worden korter. Willen jullie nog snel even wat zonnigs draaien? Reggae of zo? Het liefst van Toots en de Metals. Dat liedje met die nummers in de titel. Met alle liefde.
2: Did you not miss the... Hear what I say, so, yeah. Yeah. Get your hands in the air!

Ricky Lee Jones. Chuck He's in Love. Op verzoek van haar 77-jarige naamgenoot Ricky Maguire uit Alkmaar. En ze schrijft: ik ben voor het eerst in jaren weer verliefd. Maar om wie het gaat, dat zeg ik niet. Want straks komen mensen erachter wat voor een leuke man het is. Ja. Daarvoor de Mac Band, Roses Are Red. Speciaal voor Mosie uit Ridderkerk. Hij vond het nummer.

0: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
12: Onze

0: Honda-dealer staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
4: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
3: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
5: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
3: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De avondstart. Simone Walraven.

wachten op tot 8 uur. Jimmy Bohorn staat klaar. Lynyrd Skynyrd en Jackie DeShannon, om er maar een paar te noemen. Ik heb zo een kijktip voor je uit de jaren 50. En we richten nog een keertje de schijnwerper op onze avondster van deze week. Janice Ian. Uiteraard.

0: want your best.
1: Lynyrd Skynyrd, I Know a Little, van het album Street Survivors.
2: De catacombe der vergetelheid.
1: Don't Knock the Rock is de naam van een Amerikaanse muziekfilm uit 1956. Het gaat over een jongere rockster die naar zijn geboorteplaats terugkeert en tot de ontdekking komt dat rock en roll daar is verboden door afkeurende volwassenen.
3: I have no legal right to keep you out of town, but I want to warn you. Just one exhibition to ruin the morals of our younger people. Just one toot and out you go.
1: Ja, nou ja, ik kan je vertellen dat in die film grote artiesten te zien zijn, zoals Bill Haley en his Comets, maar ook de minder bekende Dave Appel en de Applejacks. Je hebt ze vast wel eens horen meespelen als begeleidingsband op grote hits uit de 50's, maar ze maakten ook hun eigen muziek. Je hoort ze nu met Oekie Oek.

0: Electric Man's Earth Band.
1: De Avondster.
0: Er is een mooie muziekdocumentaire gemaakt over het leven van Janis Ian. Breaking Silence heet hij. Kijktip. Inmiddels is Janis 75, nog steeds actief in de muziek. In juli dit jaar bracht ze nog een nieuw nummer uit. Some Kind of a Hero.

het was heerlijk om deze week te kunnen genieten van een aantal van de meest fijn besnarende en diepgaande liedjes van Janis Ian. En we gaan nu genieten van het nummer dat afgelopen maandag net niet genoeg stemmen kreeg, maar zeer geschikt is ter bevordering van het vrijdagavondgevoel. Fly Too High.

Wallinger van de Waterboys kon het over hele andere dingen hebben in zijn liedjes. Met zijn volgende project World Party. Is It Like Today staat op het album Bang. En daar staat dus een verborgen liedje op genaamd Kuwait City. Na het laatste nummer blijft het eerst heel lang stil en dan hoor je opeens een soort knipoog naar de Beach Boys.

ja, dit nummer gaat dus over hele serieuze zaken die zich afspelen in het Midden-Oosten. Daar gaat onze huisband het zometeen even niet over hebben. Hier is vast een hint. Zometeen het hele fragment. Maar eerst Douwe Bob. En Note to Self.

al te huis bent. Ja, hij heeft dus echt een prachtig liedje voor je opgenomen in een ander genre. Ik zou zeggen, luister goed naar de tekst. Ik ben alleen op zoek naar de titel van deze bekende evergreen. En als jij het weet, pak de telefoon, bel mij 0800 3000 555. Ben je er klaar voor?

ik wil eigenlijk wel een poster van deze zanger. Ja, kunnen wij dat regelen? Ik vind het echt heel mooi gedaan, maar het is zo ontzettend ver verwijderd van het origineel. Dat is best wel eens lastig, denk ik, om dat te raden. Ik ga hem nog een keer voor je afspelen. Het gaat alleen om de titel dus.

0: Nou, ik ben heel benieuwd of iemand weet welke Evergreen dit is. Goedenavond met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Willem van den Berg.
0: Ja, hallo Willem. Heb je een idee?
1: Ik denk I Won't Back Down van Tom Petty en de Heartbreakers.
0: Hartstikke goed, joh. Had je net snel in de gaten?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, joh, Henry, I Won't Back Down kwam vaak voorbij. Ik denk al zeker. Even googelen, dat komt maar zo'n pakket op dat dat nummer ook werkelijk is.
0: Ja, precies.
1: En inderdaad.
0: Ja, en het is een geweldig nummer van Tom Petty. Hij schreef het samen met Jeff Lynne van ELO. Ik ga hem nu voor je draaien. Willem, wil je even aan de telefoon blijven alsjeblieft? Want je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Fijn weekend.
1: Jo.

100 proof, aged in soul. Somebody's been sleeping. Daarvoor Tom Petty, I won't back down. Oplossing van de notenkraker, geraden door Willem van den Berg uit Ulft. En elke keer wanneer ik iets draai van Hart, dan komen er berichtjes binnen over hun legendarische optreden bij een van de belangrijkste culturele onderscheidingen in de VS, de Kennedy Center Honors. Het was 2012 en de prijs ging dat jaar naar Led Zeppelin. Dus voor de gelegenheid speelde Hart Stairway to Heaven. En Robert Plant was tot tranen geroerd.

faith. Heart and Stairway to Heaven. Dat brengt ons aan het eind van de week vol avondstarts met liefde bereid. Dank aan mijn E-team, Jonathan van den Burg, Arjan de Ruiter en Grady Milovic. Heel fijn dat je erbij was. En dank voor alle gezelligheid in de app. Fijn weekend, graag tot maandag. Veel plezier zo met je rol.

0: Samen Max.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder, Simpel.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: anders doet.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase

0: Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Het was al nooit saai in Huizenbouwer, maar nu zijn Frans en Mariska beland in een totaal nieuwe levensfase. Van nieuwe geliefdes tot de komst van de allerkleinste bouwer.
10: Jan wordt vader.
9: En dat gaat, zoals altijd, gepaard met gezelligheid en de nodige chaos. De Bouwers, een nieuwe fase. Vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
11: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese autofabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt. Maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemen het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
13: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
12: De sancties tegen het Hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt, meldt de VRT. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
14: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
12: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden nu teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De avond van 5. Jeroen Snel.

Every Kind of People, 1978 voor Robert Palmer. Ja, vooral die warme steel drums op de achtergrond, ja, die geven toch net even dat heerlijke Caribische gevoel. Zomerse sferen die wij eigenlijk momenteel ontberen, hè.

Hey, gezellig dat je luistert. Welkom bij de avond van 5 tot 11 uur zijn Maarten en ik bij je. Op deze vrijdag 9 oktober. Een kletsnatte dag met veel wind. Hadden we vorig weekend echt nog op en top een zomersweekend. Nou, dat lijkt nu echt verleden tijd. Maar hoe dan ook, wij zijn bij jou en samen luiden wij, zo goed en zo kwaad als dat lukt, dit weekend in. Ja, natuurlijk met Bob straks. Hij is vandaag weer ergens op een bijzondere locatie beland. Aan jou om dat te raden. Je krijgt weer 3 hints. De eerste zometeen al. En eigenlijk zoals iedere vrijdag, je weet het, heeft de plek ook van vanavond weer van alles te maken met iets koninklijks. En ik kan je alvast verklappen dat Bob vandaag gewoon, nou ja, gewoon, maar in ieder geval in Nederland is. Dus dat moet helpen. Verder natuurlijk de komende uren heerlijk veel lekkere muziek. En we beginnen met een stem die op jonge leeftijd al klonk als die van een doorgewinterde blueszanger, Steve Winwood. Pas 15 jaar toen hij bij de Spencer Davis Group kwam. En op zijn 18e schreef hij samen met producer Jimmy Miller I'm a Man. Heerlijk, met dat Hammond-orgel erbij.

0: 2019 alweer. Het was destijds hun allereerste eigen nummer, Suzanne en Freek, met Als het avond is. En juist vandaag komt hun allernieuwste single, Pijnstiller, vanuit het niets binnen op nummer 1 in de top 40. En dat is toch wel een hele knappe prestatie. Ja, we gaan het hebben over een praatje maken. Een praatje maken met een onbekende bij de kassa, in de trein of gewoon op straat. Het lijkt iets kleins, maar toch kan het meer doen dan je denkt. Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam laat zien dat mensen zich op dagen waarop ze een praatje maken gelukkiger, minder eenzaam en zich meer verbonden voelen. En volgende week begint daarom voor het eerst de landelijke week van het praatje. 5 dagen lang worden wij aangemoedigd om wat vaker een onbekende aan te spreken. Maar hoe doe je dat zonder dat het eigenlijk ook ongemakkelijk wordt? Rocco Stalvoort aan de telefoon. Dag Rocco, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Jeroen.
0: Jij bent een van de kartrekkers achter Stichting Praatje. Zelf ook een beetje een praatjesmaker.
1: Ja, ik dacht van wel, maar ik merk dat ik af en toe toch nog het ook een beetje spannend vind om zo'n gesprekje aan te knopen.
0: Ja. Ja, waar zit die spanning hem in?
1: Nou, dat zit hem toch een beetje dat je denkt van, hey, zit die andere nou op te wachten? Of is dit nou een goed moment?
0: Ja.
1: Maar als ik me er dan overheen zet en toch eventjes dat gesprekje aanga, ja, dan is het toch vaak wel heel erg leuk.
0: Ja. Ja, je moet wel de focus hebben, vind ik altijd van tevoren. Soms ga ik letterlijk de deur uit met de focus, ik ga een praatje maken met iemand. En ja, dan ben je in ieder geval alert, weet je wel. En dan lukt het vaak hoog.
1: Ja, nee, het vraagt wel even wat, moed. Maar het mooie is dat die moed is te trainen. Hè? Want er zijn best wel veel mensen die het spannend vinden of die niet zo goed weten hoe ze het moeten doen. Maar eigenlijk kan iedereen leren om een praatje te maken.
0: Oké, en wat is je belangrijkste tip daarin?
1: De belangrijkste tip? Nou, dat het sowieso in 98% van de gevallen een leuk gesprek wordt.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Dus die heb je alvast in je zak zitten. Ja. En ja, dat het altijd verrassend is. Je wordt er vrolijk van.
0: Ja, nee, ja. Dat is echt waar. Want waarom zou je altijd maar in jezelf gekeerd blijven en niet openstaan voor iemand zijn blik al, hè? Of mensen vragen dan toch de weg en dan maken ze nog een praatje. Bij mij zeggen ze nog wel eens, ja, ik ken u wel. Dat komt dan als laatste nog als aap uit de mouw. Maar dat maakt verder niet uit. Volgende week, de landelijke week van het praatje, vanaf maandag. Ja. Waarom vonden jullie het nodig om dat te organiseren?
1: Nou, eigenlijk zei je het al in je introductie. Hè? Dus mensen zijn steeds minder aan het praten. Ik zie het in de trein, ik zie het eigenlijk om me heen in de supermarkt. Mensen maken steeds minder een praatje. Terwijl, ja, zo'n praatje, het is maar iets heel kleins, maar het is wel heel belangrijk voor jezelf, maar ook voor de ander. Ja. En ook voor de maatschappij. Hè? Als we wat vaker van die kleine gesprekjes met elkaar hebben, dan snappen we elkaar beter. Dan worden we meer een geheel met elkaar.
0: Ja. Het maakt er altijd wel uit waar je woont in Nederland, volgens mij toch. Hè? Of mensen elkaar sowieso groeten. Goedemorgen, goedemiddag in de winkel. Ik bedoel, in de dorpen of in Oost-Nederland of Noord-Nederland, Zuid-Nederland is het wat vaker dan denk in de Randstad. Of is dat een verkeerd beeld?
1: Ja, we hebben dat niet onderzocht, maar dat is wel wat mijn gevoel ook zegt. Hè? Ja. Dat in de steden is iedereen wat anoniemer. Maar juist daar is het goed als je elkaar ook snapt. Hè? En ook weet wie je buurman is en wie je om je heen hebt. Dus het is even de moeite, maar het is zo de moeite waard.
0: Ja, nou, de week van het praatje, we zijn nu allemaal alert. Maar toch gaan jullie ook een beetje helpen. Jullie gaan werken met speciale praatvlakken. Die leggen jullie neer en daar kunnen mensen op gaan staan voor een gesprek. Klopt dat?
1: Ja, dus wat je merkt is dat mensen het toch een beetje spannend vinden. Dus we hebben allerlei dingen om mensen te helpen. We hebben een gratis mini-cursus op onze website staan. We hebben een cursus billboards hangen. Maar we hebben inderdaad ook praatvlakken. En een praatvlak is eigenlijk heel simpel. Het is een 10x10 vlak. En als je daarin gaat staan, dan sta je open voor een praatje.
0: Hè,
1: dus dan hoef je niet meer te denken, zit dezegene er wel op te wachten? Nee, iedereen die erin staat, die staat open voor een praatje. Dus dan wordt het weer een klein beetje makkelijker.
0: Ja, vroeger waren dat de rookruimtes buiten, hè?
1: Precies,
0: die
1: ja.
0: Die mensen die praten met elkaar.
1: Ja, maar geïnspireerd, ja.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar goed, dat is ongezond roken. Nou, praatvlakken overal in Nederland, waar kan ik ze vinden?
1: Ja, dus maandagochtend op Utrecht Centraal, dinsdag in Deventer, woensdag in Haarlem.
0: Oh, leuk.
1: in de ochtend. Dus kom vooral langs als je dat leuk vindt. Maar kom je er niet langs? Ja, ook dan roepen we eigenlijk heel Nederland op. Maak een praatje met een onbekende.
0: Ja.
1: En ja, ik kan me voorstellen dat het toch een beetje spannend is. Maar wat ik al zei, we hebben allerlei dingen om je een klein beetje te helpen. Dus ik weet niet of ik hier zomaar onze URL mag doen. Maar
0: ik denk het wel.
1: Gewoon.
0: Je doet het gewoon.
1: Het is praat.je. www.praat.je.
0: Makkelijk te onthouden. Praatje, dan met een punt ertussen. Dus praat.je. Ja.
1: Precies. En ja, het leuke is dus dat als heel Nederland, hè, als het echt lukt om iedereen een beetje aan het praten te krijgen, ja, dan krijgen we gewoon een vrolijker en een gezonder en fijner land met elkaar.
0: Ja, ik denk het ook. Tot slot, wat is nou de beste openingszin als je bij iemand in de rij staat voor de kassa of in de trein en je kijkt elkaar aan? Hoe begin je?
1: Hoe begin je? Ja, dus wat ik een hele mooie vind is, hoe is je dag vandaag? Hè? Ja. Dat is een hele open, vrije zin, maar een complimentje doet het altijd goed. Of iets over het weer.
0: Ja, dat is makkelijker. Want hoe is je dag vandaag? Denk ik, ja, waar bemoeit je zich mee? Toch?
1: Ja, nee, dus een complimentje is een hele makkelijke en ook nog fijn om te krijgen.
0: Ja.
1: Ja, of iets wat je gemeenschappelijk hebt. Hè? Want het duurt lang, hè, deze rij. Of het weer zit niet mee vandaag. Ja.
0: Nee, zo is het. Nou, laten we hopen dat het allemaal werkt, Rocco. Dank je wel voor dit gesprek. Meer tips, je zegt het al. Op de website praatje en dan praat.je, J-E. En daar zien we dat een klein praatje een groot verschil maakt.
1: Precies, dankjewel.
0: Rocco, bedankt en succes volgende week.
1: We spreken elkaar.
0: Oké, graag. Dag. Rocco Stalvoort. Hoi. Hey.

0: Bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: Hungry Heart 1980 voor Bruce Springsteen. En dit nummer, dat had zomaar van de Ramones kunnen zijn. Want Joey Ramone die vroeg Springsteen om een liedje voor de band te schrijven. En hij schreef dit nummer nog diezelfde avond. En vervolgens zei de manager van Bruce, ben je helemaal gek geworden? Deze keer hou je het liedje lekker zelf. En zo geschiedde. Mooie reacties op de app, ook naar aanleiding van het gesprek van zojuist de week van het praatje. Millie die schrijft, hoi Jeroen, ik praat eigenlijk altijd met iedereen. Altijd weer verrassende gesprekken. Ik geef complimentjes aan onbekenden en zo ontstaan echt mooie gesprekken. Super actie om dit te organiseren. We mogen echt wel meer verbinden met elkaar. Nou Millie, zo is het helemaal. Inmiddels is het bijna, echt bijna, 8:30 geworden.
1: Waar is Bob?
0: Tijd voor Waar is Bob en zijn eerste hint. Je weet het, Bob van der Halve, de stem van Relewee. Hij is weer op pad gestuurd en het is vrijdag. Dus ja, hij staat op een locatie met koninklijke banden. En met gierende banden, met koninklijke banden. En in Nederland. Ik verklapte dat zojuist al. Dus koninklijke banden, Nederland, een bijzondere locatie. Het is tijd voor de eerste hint. Komt-ie aan.
2: Nee, haasten hoef ik me niet. Voor dit hier voor mij ben ik tegenwoordig altijd op tijd. Ook wel makkelijk. Ik stap naar binnen. Jongen, dat is nog eens wat anders dan ik gewend ben. Hè? Lekkere stoelen, zeg. En daar een keukentje en een bed.
0: Nou, dat klinkt gezellig, alsof je bij iemand thuis komt.
3: Ja, klein huisje.
0: Ja, nou, maar ook wel weer chic voor mijn gevoel.
3: Ja.
0: Nou, wij weten natuurlijk wat het is. Maar mocht je thuis een idee hebben, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Even na, wat is het, Tine, de derde en laatste hint. Over nu de tweede hint. Maar dus in de derde uur gaan we het spelen. Kom je in de uitzending met het goede antwoord, dan win je zomaar die hele mooie Avond van Vijf waterfles.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

En vorige maand kwam dit nieuwe nummer van hem uit. It's Easier, Stevie Wonder. Het klinkt gloednieuw, maar eigenlijk lag het al 50 jaar op de plank te wachten. Tja, wie wat bewaart, die heeft wat, zou je kunnen zeggen. Heerlijk, dat soort muzikale schatten. We gaan naar Tracy Human, Breakaway. Jackie DeShannon nam het origineel op in 1963. En Tracy, zij blies het 20 jaar later in 1983 nieuw leven in.

Heerlijk toch. 1979 alweer. Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most. Ja, soms begint een wereldberoemd liedje gewoon met iemand die wat achter de piano zit te spelen. En zo ging het ook met What a Fool Believes. Kenny Loggins was met Michael McDonald thuis in Los Angeles en hoorde hem een melodie spelen. En Loggins had meteen een regel in zijn hoofd. She had a place in his life. Ze besloten ermee verder te gaan en een dag later was het nummer zo goed als af. Maar daarmee waren de Doobie Brothers er eigenlijk nog niet. Want in de studio kregen ze het nummer maar niet zoals ze het eigenlijk wilden hebben. Dagenlang namen ze de ritmetrack opnieuw op en producer Ted Templeman, ja, hij was zo ontevreden dat hij uiteindelijk letterlijk stukken uit de mastertape knipte en dat weer aan elkaar plakte om de juiste versie te krijgen. En zelfs toen twijfelde hij nog steeds. Nou, hij liet het resultaat horen aan de mensen van de platenmaatschappij en stelde voor om het nummer gewoon maar helemaal weg te gooien. Maar hun reactie was: ben je gek? Dit is geweldig. Nou, gelukkig luisterde hij naar ze. Michael McDonald achter de microfoon met de Doobie Brothers. In 1978 maakte zij What a Fool Believes.

0: Dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
1: Met Helco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
1: Maar ik vind zo'n heerlijk ouderwets prachtig liedje. Volgspot, iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

Ain't Gonna Shine Anymore, de Walker Brothers, 1966. En inderdaad, het is al donker natuurlijk, maar fikse regenbui op dit moment hier in Hilversum. Tot 10:30 zie ik gewoon rode vlekken boven Hilversum. Nou, ik weet niet waar jij bent. Mocht je op de weg zitten, doe vooral voorzichtig natuurlijk. Ja, we gaan nog één nummer draaien. Daarna zijn we graag terug met onder andere Bob. En ik kan zeggen, er zijn inmiddels goede antwoorden binnen op de prijsvraag van vanavond. Waar is Bob? Het is een koninklijke locatie. Dus dat moet je op weg helpen. En hij is natuurlijk ergens in Nederland. Ik zie ook plekken die gewoon niet koninklijk zijn. Dus dan zit je niet goed. Maar nogmaals, een aantal goede reacties zijn al binnen. We gaan nog één plaatje draaien. En die komt van The Dire Straits. Twisting by the Pool. Zoals we dat opnamen in 1983.

In Brazilië leven gezinnen in het afgelegen Amazonegebied met honger en nauwelijks medische zorg. Een kleine ziekte kan daardoor grote gevolgen hebben. Met onze steun brengt de Bijbelboot voedsel, medische zorg, praktische hulp en Bijbels. Kinderen krijgen onderwijs, schoolspullen, kleding en speelgoed. Zo krijgen mensen nieuwe kansen en hoop. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Brazilië.

0: een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
8: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
7: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan, is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese autofabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
9: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in, omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
7: Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van 5. Jeroen Snel.

Marvin Gaye, we schrijven 1964. Welkom terug, fijn dat je luistert. De avond van 5. Maarten en ik zijn nog bij jou tot 11 uur. En zo luiden wij samen dit weekend in met straks natuurlijk ook de Friday Night Fever. Dus laat even achter op de app van NPO luisteren welke plaat jou altijd blij en vrolijk maakt. Welke plaat hoort gewoon bij het weekend. En misschien heb je nog wel herinneringen aan vroeger dat je op vrijdagavond lekker ging stappen. En misschien doe je dat nog steeds wel. Maar welke plaat maakte jou blij in de discotheek misschien wel? Laat het even weten via de app van NPO Luister. Ja, er komt sowieso nog genoeg aan. Straks gaat de douche aan voor Shower Power. Bob is er met zijn tweede hint. Ergens in Nederland is hij op een koninklijke locatie. Maar de muziek voert natuurlijk de boventoon. En wellicht ken je dit gitaarriffje wel. Ja, hè? John Fogerty. Hij schreef het vlak voor dat Creedence Clearwater Revival in 1970 naar Europa kwam. En een jaar later speelden ze uiteindelijk in Amsterdam. CCR met Up Around the Bend.

0: You Can Call Me Al, Paul Simon. En wie is nou Al? Nou, dat is Paul Simon zelf. Op een feestje noemde een gast hem per ongeluk Al. En zijn toenmalige vrouw Peggy werd Betty genoemd. En Paul Simon vond het best wel grappig dat hij er dit liedje omheen bouwde. Leuke reactie nog van Helene op de app. Aan de hand van de week van het praatje volgende week. We hadden natuurlijk Rocco daarover in de uitzending in het vorige uur. Goedenavond Jeroen, ik wilde nog even met je delen over een praatje maken. Albert en ik vinden het ook leuk om een gesprek aan te gaan met onbekende mensen. Onlangs hadden wij nog enkele gesprekken met mensen waar we veel raakvlakken mee hadden. En we zelfs ook wederzijds mensen kenden. Zo bijzonder, het is inderdaad een geluksfactor, zo bijzonder. We wensen jullie nog veel radio-uitzendplezier. Groetjes Albert en Helene. Lieve Helene, dank je wel voor je berichtje en ook Albert natuurlijk. En inderdaad, een praatje maken, het maakt de ander, als goed is, blij. Maar ook jezelf, zo is het. Nou, we gaan even naar de douche. Loop mee.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaats.
0: Het is tijd voor Shower Power. Je weet, het zingen is gezond. Het maakt gelukkig. En als mensen zeggen dat ze niet kunnen zingen, nou, dan zingen ze stiekem onder de douche. Nou, op dit moment wordt er gedoucht en gezongen. De vraag alleen aan jou is, welk liedje wordt hier vertolkt? En van wie was het origineel ook alweer?
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.
0: Nou Maarten, dat is een weggevertje, hè?
3: Hij is te doen.
0: Hij is zeer goed te doen. Je hoort gewoon letterlijk de tekst. Ja. Ik zou zeggen, bel met Maarten via 0800-3000-555. Of stuur een appje, dan zien we dat ook via de app van NPO Luister. Kom je in de uitzending, dan win je als je het goede antwoord geeft. En nu moet ik even scrollen. Ja hoor, de avond van 5 boodschappentas is er nog steeds. Dus kom je in de uitzending met het goede antwoord, dan win je zomaar die hele leuke avond van 5 boodschappentas. 0800-3000-555. Bel met Maarten, zou ik zeggen.

0: Earth, Wind & Fire. En achter deze vrolijke funk zit behoorlijk wat filosofie. Bandleider Maurice White stuurde tekstschrijver Ellie Willis eerst eens naar de boekhandel met een lijst van 10 boeken over Oosterse filosofie. En ze begreep er eigenlijk maar weinig van. Maar het leverde uiteindelijk wel deze evergreen op. Het is 7:30.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Het is tijd voor Shower Power. Leuke reactie op de app van Cor. Die schrijft: goeie avond vanuit Marietta, USA. Hallo Cor. Nou, leuk dat we helemaal in Amerika te ontvangen zijn. Ja, het gaat gewoon online over internet natuurlijk. Appeltje eitje. Om naar jou, als je het goede antwoord zou geven, de boodschappentas te sturen in Amerika. Ik weet niet of dat heel slim is. Dus we zoeken het, sorry Cor, iets dichter bij huis. We gaan naar Zandvoort. Tieneke, goeie avond.
2: Dag Jeroen, hallo.
0: Hoe is het met je?
2: Schangetje.
0: Ja?
2: Relaxen, een beetje, hè?
0: Ja, van de zomer had ik je denk ik ook een keer aan de lijn.
2: Dat was langer geleden, denk ik, hoor.
0: Wat gaat de tijd snel dan, hè?
2: Die gaat zeker snel.
0: Ja, hoe lang geleden? Of weet je het ook niet meer?
2: Nee,
0: maar goed. 83 jaar en still going strong, zeg je dan in Engeland.
2: Ja, dat hakt erin.
0: Ja, maar ben je nog actief? Doe je nog veel dingen zelf?
2: Ja, ik ben wel bezig met allerhande dingen en een beetje doorgaan.
0: Ja, zo is
2: en
0: het.
2: En alles in de gaten houden zo'n beetje en veel lezen.
0: Ja, dus het nieuws in de gaten houden bedoel je, Tineke?
2: Dat zeker. En eigenlijk van alles en nog wat.
0: Houd je scherp, hè?
2: Krantje lezen, dat houd je scherp, ja.
0: Ja. En een puzzel. Ik hou van puzzelen, wist je dat?
2: Ik ook, ja, ik ook.
0: Dat houdt mij scherp. Maar het is ook de ultieme ontspanning voor het slapen gaan. Even een kruiswoordpuzzel maken.
2: Ja, nou, dat doe ik regelmatig.
0: Ja, ja.
2: En andere soorten puzzels, doorlopers en zo. En,
0: leuk.
2: Sudoku. Die snap ik niet zo erg. Heel gek eigenlijk, maar dat...
0: Ja, die cijfertjes, ja.
2: Ja, ik ben alfa, maar ik heb daar...
0: Je ziet hem wel niet. Nee.
2: Nee. Ik ben ook erg ongeduldig, dus wat dat betreft. Maar er blijft genoeg andere dingen over.
0: Hou het lekker bij taalpuzzels en bij Shower Power, zou ik zeggen.
2: Ja, en taal in alle
0: verledingen.
2: Dat is ook mijn werk geweest.
0: Oh ja, wat deed je dan, Tieneke?
2: Nou, ik was in de journalistiek en reclamebureau.
0: Oh, dat leuk.
2: Ja, dus corrector of correctrice.
0: Ja. Correcties uitvoeren. Maar je hebt dus zelf ook veel geschreven als journaliste.
2: Dat heb ik niet zo lang gedaan hoor. Want dan moest ik op mijn brommertje naar bouwterreinen. En dan moest ik vragen of de grond al bouwrijp was. Dat zag ik niet zo zitten. Dan stond ik er een beetje als verdomde Luigi bij. En dat vond ik niet
0: zo. Het hield je wel van de straat, zou ik zeggen.
2: Het hield me inderdaad van de straat, ja.
0: Maar niet leuk genoeg, geen uitdaging genoeg.
2: Nee,
0: dat snap ik. Nou, hier is de uitdaging. Wellicht een boodschappentas van de avond van 5. Die had je nog niet, hoop ik.
2: Nee, die hebben we niet.
0: Nou, dat is extra leuk, Tieneke. Het gaat om dit fragment vanavond.
3: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.
0: En wij dachten dat hij niet moeilijk was. Wat horen we hier, Tieneke?
2: Ik dacht dat er ook vlinder. Boudewijn de Groot, maar ik hoor een ander.
0: Ja, je hoort een ander, maar het origineel, daar vragen we om. Is inderdaad Boudewijn de Groot, verdronken vlinder.
2: Ja.
0: 1966 alweer.
2: Ja, kan je nagaan.
0: 60 jaar geleden. Time flies, ja. Nee, nou, gefeliciteerd, Tieneke.
2: Net als de vlinder, trouwens.
0: Ja, net als de vlinder. Ook al is die verdronken. Nou, ik weet het niet. Maar jij hebt de boodschappentas gewonnen.
2: Nou,
0: ik zou zeggen, blijf even hangen. Maarten, die gaat jouw adres noteren. Dan komt die tas naar jou toe.
2: Nou,
0: dan hoop ik dat je daar nog veel plezier aan beleeft.
2: Dat hoop ik ook.
0: Ja, leuk. Nou, goede avond. En tot een andere keer. En een heel goed weekend, Tieneke.
2: Dank je, zelfde.
0: Oké, dag.
2: Dag.
0: Hier is die, verdronken vlinder, Boudewijn de Groot.

0: in Amerika. Recordhouder is ze geworden. Ella Langley. Het langst staat ze op nummer 1 met Choosing Texas. Nou, dat betekent dat het hier inmiddels 9:30 is geworden. 9:35. Het is gewoon tijd voor de tweede hint van Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Halve, ergens op een bijzondere koninklijke locatie in Nederland. De vraag aan jou is, waar staat hij? Een aantal goede antwoorden is al binnen. Maar als je het nog niet weet, ik zou zeggen, let goed op. En als je dacht te weten, dan is dit misschien de bevestiging op wat je dacht te weten. Hier is Bob, komt hij aan.
2: Deze blauwe rijtuigen zijn niet meer in gebruik. En daarom mag Jan en Alleman er een kijkje in nemen, zoals ik. Eigenlijk was het een rijtuig voor de eerste klas. Maar het is omgebouwd voor nog meer comfort en ademt nu koninklijke klasse.
0: Mooi, hè? Nou, ik denk dat hij heel goed te doen is ineens. Ik zou zeggen, laat je antwoord achter op de app. App van NPO Luister. Mocht je toch nog geen idee hebben over een uurtje... pardon, de derde... en laatste hint. Ik loop even vast. Gauw naar de muziek. This room

Je moet er maar opkomen, hè, zo'n tekst. Are you ready? Dat is het ook. En de band die heet Pacific Gas and Electric, oftewel de gas- en elektriciteitsmaatschappij. Leuk liedje uit 1970, ik zal je eerlijk zeggen, ik ken het niet. Maar het is ook een leuke opmaat naar de Friday Night Fever. Want de dansvloer, het is vrijdagavond, die gaat bijna open. Vrijdagavond, weekend staat voor de deur. Daar worden wij vrolijk van. Nou, van welke muziek word jij nog vrolijker? Ik zou zeggen, laat het even weten via de app van NPO Luister. Wat is jouw favoriete vrijdagavondnummer om het weekend mee in te luiden? Misschien wel een nummer van wel eer uit de discotheek, uit jouw jonge jaren. We draaien me graag voor je. Laat je verzoek gewoon achter op de app van NPO Luister. Ik zei het al, de dansvloer die gaat bijna open. Het is nog een seconde of 10. We tellen even af. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan Hartman. En Instant Replay.

78 voor Dan Hartman. Miranda, ze laat een verzoekje achter op de app van NPO Luister. Goedenavond, Maarten en Jeroen. In de tijd dat ik naar de school disco ging, werd ik altijd vrolijk van het volgende nummer. D-I-S-C-O, Disco, van Ottawa. Groetjes, Miranda. Nou, inderdaad, Miranda, hartstikke leuk. En wist je dat muziekproducenten Jane Kluger en Daniel Vanguard eind jaren 70 op reis waren toen ze op het idee kwamen om een nieuwe muziekgroep op te richten? Maar ja, hoe moest de band gaan heten? De keuze was toch wel snel gemaakt, want ze waren op dat moment in de hoofdstad van Canada, Ottawa. En ja, Ottawa, Ottawa, nou, dat klonk best wel lekker. En zo geschieden. We gaan naar jouw jeugd, Miranda. We schrijven 1980 met Ottawa. And D-I-S-C-O.

78 voor Dan Hartman. Miranda, ze laat een verzoekje achter op de app van NPO Luister. Goedenavond Maarten en Jeroen. In de tijd dat ik naar de school disco ging, werd ik altijd vrolijk van het volgende nummer. D-I-S-C-O, Disco, van Otto One. Groetjes Miranda. Nou, inderdaad Miranda, hartstikke leuk. En wist je dat muziekproducenten Jane Kluger en Daniel Vanguard eind jaren 70 op reis waren toen ze op het idee kwamen om een nieuwe muziekgroep op te richten? Maar ja, hoe moest de band gaan heten? De keuze was toch wel snel gemaakt, want ze waren op dat moment in de hoofdstad van Canada, Ottawa. En ja, Ottawa, Ottawan, nou dat klonk best wel lekker. En zo geschiedde. We gaan naar jouw jeugd, Miranda. We schrijven 1980 met Ottawan en D.I.

0: van een move. Once you get started, ja, dan ben je niet meer te stoppen. Rufus en Chaka Khan. Prachtige combinatie 1975. En daarvoor D.I.S.C.O. Otter One. En dat deed mij een beetje denken aan S.T.O.P. van de Dolly Dots. En Pedro, jij komt ook met dezelfde gedachte. Leuk is dat toch? Ja, we gaan even naar onze vaste luisteraar Stefan. Stefan Tetelepta uit Leiden. Hij heeft weer een audiobericht voor ons achtergelaten. Met een verzoek. Bedankt alvast, Stefan. We gaan graag naar je luisteren.
1: Hoi Jeroen. Ja, voor Friday Night Fever heb ik natuurlijk weer een plaat uit de jaren 80. Hier heb ik zelf op gedanst. Ik vind het echt een lekker nummer. Chaka Tak met Are You Watching Me, Watching You.
0: Ja, zeker. Nou, zelf op gedanst, notabene, Stefan. Leuk om te horen. Watching You, 1984 kwam het uit. Chaka Tak. En wist je dat ze nog steeds veel optreden? Mocht je ze nog eens live willen zien? Met name in Engeland treden ze op. In en rondom Londen. Daar staan ze in verschillende theaters. Maar ook wel in kleine barretjes. In Nederland helaas niet meer zo heel veel. Terug dus naar de jeugd van Stefan. Stefan, deze is voor jou. Watching You. Hier is Chaka Tak. Are you...

0: Friday Night Fever.
1: Ster. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: NPO Klassiek presenteert de klassieke top 400. De mooiste klassieke muziek ooit gemaakt. Van Bach tot Beethoven en van Mozart tot Tchaikovsky. Je hoort ze de hele week in de klassieke top 400 op NPO Klassiek. Dat voel je.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
9: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei, een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
8: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd daarop gereageerd.
10: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
11: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
8: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts

0: in de buurt van geitenhouderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Jeroen Snel.

niet te geloven, inderdaad. Every time I turn around, back in love again. LTD met Jeffrey Osborne als leadzanger. Een paar jaar later verliet hij de groep en begon hij een succesvolle solo carrière. En LTD, je weet het waarschijnlijk wel, dat staat voor Love, Togetherness and Devotion. Fijn dat je luistert. Welkom terug. De avond van 5. We gaan ons laatste uur in voor vanavond dan. Voor de show dan. Maarten en ik zijn tot 11 uur bij jou. Met straks de derde en laatste hint van Bob. Eigenlijk is die volgens mij overbodig, die derde en laatste hint. Maar toch, het is ook een soort bevestiging natuurlijk. Voor als je antwoord hebt ingediend. Van, oh ja, ik zit echt goed. Nou, straks dus Bob. En dan gaan we het spelen. Kom je in de uitzending met het goede antwoord. Weer die hele mooie avond van 5 waterfles. Dus ik hoop dat je wakker blijft om die waterfles te winnen. We gaan eerst even verder met Tina Turner. Private Dancer. Nummer was eigenlijk bedoeld voor de Dire Straits. Mark Knopfler die zei...

bekend nummer van de Dire Straits natuurlijk, maar hij vond het uiteindelijk niet bij een mannelijke zanger passen. En dus kwam het bij Tina terecht. En bijna heel Dire Straits speelde mee met Jeff Beck op gitaar. 1984. En Tina. En The Private Dancer.

0: vind dat basloopje altijd zo mooi, net als bij The Everlasting Love, weet je nog wel. Dit nummer uit 1968, hoewel je een complete band hoort, speelde Love Affair zelf eigenlijk nauwelijks mee op deze opname. Voor de instrumenten, het instrumentale deel, werden gewoon muzikanten ingehuurd. De zanger Steve Ellis was wel te horen. Dat was allemaal niet zo ongebruikelijk in de jaren 60, maar toch kreeg de band er destijds behoorlijk van langs dat ze het op deze manier allemaal uitvoerden. 1968 dus, daar hebben we het over. We gaan even vooruitblikken alvast naar onze rubriek. 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
2: 2 voor de prijs van 1.
0: Dan duik maar weer eens in je platenkoffer of cd-kast. Vanavond in 2 voor de prijs van 1, wat denk je? Inderdaad, Donna Summer. Nou, de eerste plaat van Donna hebben wij al uitgezocht. She Works Hard for the Money. Die hoor je dus nu. Maar wat van Donna zou je graag daarna willen horen? Is dat On the Radio, I Feel Love of Last Dance? Of een andere, een mooiere plaat? Laat het even weten via de app van NPO Luister. Dus welk nummer van Donna Summer straks in 2 voor de prijs van 1 na She Works Hard for the Money? Laat het even weten via de app van NPO Luister. Gaan wij van nu even helemaal tot rust komen met Norah Jones. 24 jaar geleden alweer nam ze dit op. Don't Know Why.

0: 1978. Wij gaan naar Bob, Bob van der Hoven. Hij staat ergens op een bijzondere plek in Nederland. Met koninklijke banden. ja, dus we gaan met koninklijke banden daar even naartoe.
1: Waar is Bob?
0: Bob van der Hoven, zijn derde en laatste hint. Komt hij aan.
2: Hoewel deze treinen niet van een bijzonder type zijn, vormen ze wel een speciale soort. Ze hebben 160 jaar rondgereden en brachten de koninklijke familie onder meer naar officiële bezoeken en skivakanties. In 2023 werd de laatste rit gemaakt met deze wagons, die daarna naar dit museum werden gebracht en er sinds 2024 te zien zijn.
0: En de moeite waard, zou ik zeggen. Nou, ik ben benieuwd. Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. En Maarten die gaat husselen in de grote rode hoge hoed. En wie weet kom jij eruit. Kom je in de uitzending met het goede antwoord, dan win je zomaar die hele mooie Avond van Vijf waterfles. Gaan we nu naar de Troubadours. Ze hebben een heel mooi liedje gemaakt. Het heet Ons Liedje. Het gaat over het missen van iemand. Zo is het. Luister goed.

NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO.

0: Bus Stop, The Hollies, uit 1966. Geschreven door Graham Goldman, die later natuurlijk bekend werd door 10cc.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob toch? Het is precies 22:30. Een mooi moment om Waar is Bob te gaan spelen. Aan de telefoon heb ik, goedenavond, Jeannette uit Krukius, Haarlemmermeer.
2: Ja. Ja. Ja, klopt. Goedenavond, Jeroen.
0: Goedenavond. Hoe is het daar? Heeft het ook geregend vanavond? Ja, hè?
2: Ga maar opschemeren.
0: Oh, zat je er binnen?
2: Behoorlijk af en toe.
0: Ja? Zat je wel binnen? Ja. Of?
2: Ja, gelukkig wel.
0: Oh, gelukkig wel. Het is bij jullie nu wel weggetrokken, volgens mij.
2: Ja, het is droog nu. Klopt.
0: Ja, nou, en verder radio aan, beetje lampjes aan, kaarsjes misschien, ik weet het niet. Beetje gezellig.
2: Nee. Nee, geen kaarsjes aan, maar wel gezellig. Ja.
0: Wel gezellig. Nou, de radio helpt met leuke muziek, hoop ik.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En een spelletje, zo op z'n tijd. Waar is Bob? Blijf leuk, hè?
2: Zeker, ja.
0: Ja. Volgens mij
2: nog
0: was
2: graag
0: jij...
2: meeraden.
0: Volgens mij was je heel snel met het insturen van je antwoord op de app van NPO Luister.
2: Ja.
0: Dat is best wel knap, want de eerste hint die was nog niet zo eenvoudig.
2: Nee, dat was het ook niet. Nee, maar ja, soms heb ik dan ineens een ingeving.
0: Ja.
2: En dan ga ik het even nakijken. En dan denk ik, nou, volgens mij is dat het wel.
0: Ja,
2: maar...
0: Het klopt dan wel allemaal. Nou, wie weet dat je het goed hebt, Jeannette. Ik zou zeggen, waar staat Bob vanavond?
2: Ja, ik dacht de Koninklijke Trein in het Spoorwegmuseum in Utrecht.
0: Nou, dat is een mond vol en dat klinkt heel compleet. We gaan het van Bob zelf horen. Hier is hij.
3: De plek waar ik ben is... de laatste koninklijke trein in het Spoorwegmuseum in Utrecht.
0: Een applaus. Nou, dat laatste dat mag eraf natuurlijk. Want het is de koninklijke trein. Die staat er geparkeerd sinds, wat zei die? 2 jaar. En die rijdt helaas niet meer. Maar vaak wel hoor, vroeger. Ja.
2: Ja. Nee, ik heb hem nog niet gezien.
0: Goed gedaan. Nee, nou, dan zou ik zeggen, ga erheen. Binnenkort herfstvakantie. Ik weet niet of je kinderen of kleinkinderen hebt. Of misschien niet.
2: Nee.
0: Maar,
2: nee.
0: Het Spoorwegmuseum is wel een leuk uitje. Of het nou regent of mooi weer is. Altijd goed.
2: Nou, wie weet. En
0: volgens mij
2: is een idee.
0: Kan je er ook heel vlakbij met de trein zelf komen. Via het reguliere spoor. Die stopt daar volgens mij ook in de buurt. Zo eens in het uur of zo.
2: Maar
0: dan vertrekt hij. Ja, ik zit nu heel erg uit mijn hoofd te praten. Maar dan vertrekt hij volgens mij uit Overvecht en niet Centraal Station. Maar dat weet ik allemaal niet zeker. Moet je allemaal opzoeken. Maar
2: ja.
0: Het is de moeite waard. Want je mag echt even door die trein lopen.
2: Nou, je weet.
0: Ja, Maarten die zegt, ja, dat is station Utrecht Maliebaan. Klopt, Maarten.
2: Oh,
0: nee, dank
2: je. Okay.
0: Ja. Jij hebt gewonnen de avond van 5 waterfles. Die had je nog niet, begreep ik.
2: Nee.
0: Dus
2: nee,
0: daar ben je blij mee.
2: Niet. Ja, nou, zeker.
0: Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, Jeannette, blijf even hangen. Maarten die gaat nog even jouw adres noteren. En dan komt die waterfles jouw kant op.
2: Ja, leuk. Hartstikke leuk. Dank je wel.
0: Nou, nog een fijne avond en geniet van het weekend. Ook al is het een beetje nattig allemaal.
2: Komt goed.
0: Komt goed.
2: Jullie ook.
0: Blijf
2: hangen,
0: Jeannette.
2: Oké.
0: Doei. Hi. Gaan wij door met The Eagles. And I can't tell you why.

0: nou een liedje over zo'n moment midden in de nacht, 1:15 s'nachts, waarop je iemand zo ontzettend kunt missen en dan toch maar de telefoon pakt. Nou, de platenmaatschappij twijfelde nog over die ene regel waarin wordt gezongen dat er wat te veel gedronken is. Maar de band wilde absoluut deze zin laten staan. Juist omdat het daardoor zo herkenbaar zou worden. Need You Now, Lady A en Lady Antebellum, 2010 alweer.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: 11:15 precies, tijd voor 2 voor de prijs van 1. Vanavond met Donna Summer. Wij beginnen in 1983. Donna Summer is naar de Grammy Awards op een feestje in een restaurant en ziet daar in het damestoilet een medewerkster helemaal uitgeput en eigenlijk zittend slapen. Ze heet Onetta Johnson. En Donna denkt meteen, die vrouw werkt hard voor haar geld. Nou, die ene gedachte schrijft ze op en een dag later werkt ze het uit tot een compleet liedje. Onetta krijgt zelfs een plekje in de tekst en op de hoes van het album. Nou, dat is de eerste van 2. Donna Summer met She Works Hard for the Money. En daarna hoor je No More Tears, Enough is Enough. Haar duet samen met Barbara Streisand uit 1979. En dat is de keuze van Angelique. Angelique, dank je wel daarvoor. Je noemt het zelfs een krachtig duet. Je hoort het dus na She Works Hard for the Money. 2 voor de prijs van 1, Donna Summer.

0: Donna Summer en Barbara. Barbara Streisand, 1979. No More Tears, Enough
1: Is Enough.
0: Genoeg is genoeg. En dat zeggen wij ook, want helaas, dit was hem alweer de avond van vijf. Het zit erop voor vandaag. Geen zorgen, maandag zijn we er weer. Dan met Gerja en ook Bob. Bob is er dan weer. En Shower Power, de douche gaat aan. Dus ik hoop dat je maandag weer van de partij bent met Gerja dus. Kan jij voor nu nog geen genoeg krijgen van alle muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht doet voor een welverdiende nachtrust. Maarten en ik, wij wensen jou een hele rustige nacht toe. En je weet het, hè, waar je ook bent op deze wereld, wat je ook doet, er is altijd wel ergens een engel die over jou waakt. En misschien ben jij een engel voor een ander. Dat kan ook.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt het diep betreurenswaardig dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. En dat geeft volgens Jetten nog tijd om in gesprek te gaan met Washington over een oplossing. Wat die oplossing moet zijn, zegt Jetten niet. Internationaal veroordeelt bijna de hele westerse wereld stappen van president Trump. De VN spreekt van een grote tegenslag voor het streven naar internationale rechtvaardigheid. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november een 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Door een zware aardbeving in het zuiden van Panama, van 7,7, zijn enkele gebouwen ingestort. Het internationale vliegveld is gesloten en in 6 provincies is de stroomvoorziening uitgevallen. Het belangrijke Panama-kanaal zou niet zijn beschadigd. De co-piloot van het gekaapte Flight Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen, zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. Het weer vanavond en vannacht buien, ook morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
14: Honda, the power of dreams.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
16: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Middernacht, het begin van zaterdag 10 oktober. Casper Meijer met zo het NOS-journaal. Maar ik begin met de melding van een spookrijder. Rijd je op de A59, Sertogenbos richting knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Hoijpolder en Ter Heiden een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59, Sertogenbos, knooppunt Zonzeel, dan kom je tussen knooppunt Hoijpolder en Ter Heide een spookrijder tegen. Dan het nieuws. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld er geen enkel voordeel van oplevert. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin deze maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. En als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Stijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen.

Hem noem ik Bas, die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump zegt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jesselgus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jesselgus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jesselgus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jesselgus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het Belgische regeringsbeleid zijn afgelopen dag 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.